0: goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 12:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en dat koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater live uitzenden. Nido Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Zij zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken, maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

vroege vrijdag van 9 oktober. Hoe heb jij geslapen? Nou, ik niet zo best, want ik heb hier vannacht op de bank gelegen. Ja, ik zat gisteravond ook bij Morad en ja, dat duurt tot 10. En toen dacht ik, ja, ga ik weer een half uur naar huis rijden of niet? En ik heb het niet gedaan. Dus ik ben hier beneden bij NPO Klassiek. Dat is 2 verdiepingen lager. Dan heb je nog een andere ruimte. En daar is het best wel donker. Dus daar heb ik een bank gepakt. Maar ik had dus gedroomd dat ik... ik had echt de radiodroom dat ik te laat was. Ik had gedroomd dat ik wakker werd en daar me klaar stond te maken en mijn tanden stond te poetsen. En dat ik toen ineens op mijn horloge keek. En dat ik toen zag dat het 4 uur precies was. En toen rende ik dus naar boven. En ik dacht, zou iemand anders al het nieuws hebben gestart? Zou bijvoorbeeld Joffrey, mijn producer, zou die dat al hebben gedaan of niet? En toen kwam ik hier de studio inrennen en toen hoorde ik de eindtune al. En toen zat hier Tim op het broek. Want ja, die heb ik gisteren als laatste gezien en gesproken. Maar weet je wie zijn redacteur was? Dat ga je niet geloven. Maar ga je het wel vertellen.

0: Lekker wakker worden met Yellow Coldplay hier op NPO Radio 2. Nou, ik heb dus op de bank geslapen hier en ik hoorde de eindtune, want ik werd wakker in mijn droom en toen was mijn programma al begonnen en dat werd gepresenteerd door Tim Opperbroek. Nou, dat is niet zo gek, want gisteravond heb ik hem als laatste gezien en gesproken hier, voordat ik ging slapen, want ik was nog even naar zijn show gewandeld. Maar toen kwam ik dus hier in de studio, in mijn dromen dus. Moet je eens raden wie zijn redacteur was? Niemand minder dan Eva Jinek. Ja, ze zitten samen bij dezelfde omroep. En Eva Jinek was gewoon niet te flauw om nog even een nachtshift te pakken, want die stond nog open. Nou, denk ik dat zij ook echt een vrouw met ballen is en die dat nog zou doen ook voor de gein. Maar ik snap niet hoe zij in mijn droom is gefietst. Ik bedoel, Tim heb ik gisteren nog gezien, maar ik heb niet aan Eva Jinek gedacht. Ik heb ook niet dat tv-programma bekeken. Dus soms snap je ook toch ook gewoon niet hoe een droom dan uiteindelijk tot je komt. Maar ik vond het wel heel erg grappig. En ja, ik vind haar gewoon erg leuk en erg goed.
1: De dag-nachtplaat.
0: Dus wie weet, als er nog een plekje open komt als redacteur bij Tim, ja, dan kan Eva Jinek daar zomaar op reageren. Zou geinig zijn. Ik heb hier ook mijn kruid nog liggen, Joffrey. Want ik heb hier dus geslapen. En ik dacht, ik ga het proberen een beetje te doen zoals thuis. En ik heb hier dus mijn kruik. En die is nog helemaal lekker warm. En toen dacht ik net, oh, dan ga ik opzitten. Maar dat mag niet van de NPO Campus. Ze willen dat ik staand presenteer, want dan presenteer ik beter. Oh. Vind jij dat ook?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Wil jij anders op mijn kruik zitten?
2: Nou, niet per se. Ik sla even over.
0: Oké, nou prima.

dat is dit keer A Little Less Conversation. Junkie XL. Met natuurlijk de stem van Elvis Presley. Dan kan je dat heel simpel laten weten door dag te sturen naar NPO Luister. Of heb je meer zin in iets rustigers?

even easy hoor. Het is ook 14 over 4. Dan kan je heel simpel laten weten door een nacht te sturen via NPO Luister. En ik krijg ook nog een appje van Judith. Heb je geen last gehad van vleermuizen? Nee, dat was de vorige keer dat ik hier ging slapen. Toen vloog hij altijd zo'n vleermuis boven je hoofd. Ook niet heel relaxed. Zometeen heb ik Ella Langley, Choosing Texas. Maar ken je deze nog? Postman. Nou, ik ken hem vooral omdat hij een paar kinderen met Anouk heeft. Maar ook een hele fijne rapper uit de 90's. Dit is You Wait.

0: van Ella Langley hier op 2. Goedemorgen, Lianne.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Ja, je hoorde net verhaal over mijn droom. Maar jij hebt ook al een leuke droom gehad onlangs. Vertel eens.
1: Nou ja, onlangs. Want dit is een tijdje geleden, maar die bleef eigenlijk wel een beetje hangen.
0: Nou, dan is het een goeie geweest. Ja.
1: Nou ja, ik heb wel eens gedroomd dat ik gevlogen heb. En dat je niet vliegen met vleugels, maar dat je dan zwemt door de lucht.
0: Ja, dat is een wens van ons allemaal, toch? Dat we dat kunnen.
1: Ja, eigenlijk wel, hoor. Ja, nee, ik heb wel eens meer rare dromen gehad. We hebben dan... Dat die schiet me nou ook ineens te binnen. En een molen dichtbij staan. En ik heb wel eens gedroomd dat die molen in de fik stond.
0: Willen we ook allemaal van binnen?
1: Brandend zo, als een soort vulkaan, omhoog kwam.
0: Ja, soms kun je het ook gewoon niet... Nee, ja, wat je zegt, het is idioot. Je kunt soms ook echt niet verklaren waarom je iets hebt gedroomd. Ik bedoel, waarom heb ik vannacht gedroomd dat Eva Jinek de redacteur van dit programma was? Ja, er is totaal geen link mee of zo. Als ik haar had gezien of had gesproken of wat dan ook. Maar heb jij wel... je wil ook graag vliegen, maar wil je ook heel graag dat de molen bij jou in de buurt in de fik staat? Of dat niet?
1: Nou, nee. Dat zou zonde zijn.
0: Ja, dat is toch gek, hè? Ja, bijzonder hoe dat af en toe... Maar dat vliegen, dat is toch niet iets... Kijk, dan zeg ik net, we willen dat allemaal graag. Maar er is niet iets psychisch aan de hand waardoor je het echt ooit wilde of zo.
1: Nee. Ik weet wel dat ik... recentelijk heb ik wel vaak raar gedroomd. Maar dat was meer van pijnstilling. Dus dat was meer van de medicijnen.
0: Oh, een beetje hallucineren erbij.
1: Ja, dat denk ik.
0: En was dat dan aangenaam of niet?
1: Wisselend.
0: Ja.
1: Dus niet zo dat ik gillend wakker werd van... Nee, dat niet.
0: Nee.
1: Dus
0: je hebt dromen in allerlei vormen en maten.
1: In allerlei gradaties.
0: En mag ik daar dan een dag of een nachtplaat bij draaien voor je?
1: Nou, ik vond ze allebei steengoed.
0: Ja, hè? Ja.
1: Dus, ik kwam vanochtend, ik kwam de trap af en ik denk bij mij... Want de kat had gekotst onderaan de trap.
0: Had je gekotst onderaan de trap?
1: Nou, ik niet, de kat.
0: Oh, de kat!
1: De katten.
0: Oh, ja, nee, die kotsen regelmatig een haarbal, dus die moet jij nog opruimen.
1: Toen dacht ik, a little more action en minder conversatie.
0: Dan weet ik wat jij wil horen.
1: Doe Elvis dan maar.
0: Ja, en is de kat het kwijt? Gaat het weer goed met haar?
1: Ik heb ook de kat of mijn moeder in huis, dus ik heb er nu 4.
0: Zo!
1: Mijn moeder is dement, die weet niet meer of ze nou gevoerd heeft, ja of nee, dus...
0: Oké, nou, succes daarmee dan, Lianne. En bedankt voor het stel.

Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Misschien heb je gisteren de televisiering gekeken. Ik heb het even teruggekeken, een stukje ervan, want ik zat hier op de plek van Morad. Maar wat ik vooral heel mooi vond, is het eerbetoon van Roxanne Hazes aan de overleden tv-corrifeeën. En ik heb even een stukje meegenomen, luister.

0: Ik denk dat je ook, als je kritisch wil zijn op andermans taal, toch beter kan proberen om een stukje weer terug te rijden en dan de afslag richting verwondering kan nemen.
1: Maar meer, veel meer dan dat. Dit was wat ik was.
2: Ja, laat dat maar

week overleden. Paulien Cornelissen met ook weer zo'n mooie quote. En zij doet dat zo perfect, Roxanne. Ze is helemaal in control. En het is zo spannend om voor dit publiek te zingen. Ze staan ook bekend als kritisch publiek waar je eigenlijk niet wil optreden. Maar Roxanne Hazes, die neelt dat sowieso. Ze zit in een goede vibe. Over een week komt de album uit. En ik kijk ernaar uit. Ook weer een lekker liedje erop. Vang je mij. Dit is Roxanne Hazes. Zeg maar.

0: Read About Me. Gabriella Chill Me hier op NPO Radio 2. Nou, ik weet eigenlijk niet of ik het moet zeggen. Maar als ik dan al begin, dan moet ik het eigenlijk wel zeggen. Dat zeggen mijn opleiders ook bij de campus. Als je het niet moet zeggen, moet je het juist zeggen. Maar ja, het gaat wel over hen. Zij vinden namelijk pimpamplaat een stom spel.
1: Pimpamplaat.
0: Ja, zij vinden dat gewoon een stom spel. En Doortje die vraagt, ga je nou eindelijk weer pimpamplaat spelen? Want afgelopen dagen deed ik het dus daarom ook niet. En toen kreeg ik appjes van jullie van ja, hallo, waar is die pimpamplaat gebleven? Ja, jullie zijn er blijkbaar toch wel erg aan gehecht dat we dit spelen. Dus ja, nu ga ik eigenlijk tegen de regels van de NPO Kamp zitten. Denk je dat ik eraf word gegooid, Joffrey, nu?
2: Ik denk het niet. Nee?
0: Nee,
2: nee. Okay, de luisteraars willen het, hè. De luisteraar is koning.
0: Ja, dat is waar. Oké, nou, dan gaan we ook maar draaien. Ook. Kom uit, schillen. De M.
2: De M. Michael Jackson?
0: Bijvoorbeeld. Ja, Michael Jackson, een hele goeie. Nou, gaan we het nog moeilijker maken. Ga ik er ook nog even voor de titel bij draaien. De K. K is wel kutletter.
2: Ja, zeg dat.
0: Ja, de M en de K. Nou ja, het is helemaal aan jou. Jij bent vaak scherper op dit moment dan ik, dus kom maar door. NPO Luister, ik zoek dus een artiest met de M. En de titel moet beginnen met de K. Kanonnen. Succes ermee. Hier heb ik Ilo voor je. Dat is lekker, zeg.

Celestial. Ed Sheeran hier op 2. Pim pam, pim pam, plaat. Het verboden spel. Nou, dat is ook weer niet waar. Maar mijn opleiders bij de NPO Campus zijn hier geen fan van. En die zeiden, dat spel moet je niet meer spelen. Maar ja, toen speelde ik het laatst niet. Toen ontplofte de NPO Luister-app. Waarom speel je geen pim pam, plaat? Nou, weet je, dan doen we het gewoon wel. Ik hoop dat ze niet luisteren. En anders ben ik gewoon de lul. Weet ik veel. We hebben te maken met de M en de K. Ja, een artiest met de M en een titel met een K. En Doortje stuurt, was het maar andersom. Dan kon je weer Kelly's met Milkshake draaien. Ja, Doortje, dat is jouw favoriete liedje, maar de mijne ook wel, hoor. Nou, die draai ik gewoon een ander keertje wel. Maar ook Metallica kwam namelijk nog binnen. Even kijken wat daar de titel ook weer van was. Meerdere, King Nothing onder andere. Maar ook deze kwam binnen, ook

0: Macedonia van Muse. Ook heel goed bij elkaar gepuzzeld. Maar Willem, welke wil jij graag horen? Oh, wacht, moet je wel aanzetten. Ja, Willem. Oh, sorry, Willem, nog een keer. Wat wil jij horen?
1: Wat ik wil horen?
0: Ja.
1: Ja, nog een keer. The Manhattan's Kiss and Say Goodbye.
0: Ajo, klets niet. Valt niet binnen de letters. Zeg het, zeg het.
1: Mr. Keery?
0: Ja, dan ga je met een... Ja, ook goed, maar dan ga ik die pakken. Joh, wat is het nou weer voor gedoe? Ik heb het liedje al klaarstaan. Zeg gewoon welke moet zijn. Nee hoor.
1: Nee, Marillion was mijn eerste
0: keuze. Ja, goed zo, ja. Ja, als jij Mr. wilde, dan had ik dat ook gewoon gedaan hoor. Ik ben de flauwste niet.
1: Oh, er zijn er zoveel. George Michael had ook gekund met Killer.
0: Ja, was ook een goeie. Ja, zeker weten. Ja, je bent goed bij de pinken. Ben je überhaupt goed in puzzelen?
1: Ja, over het algemeen wel. Geen probleem.
0: Oh, dan moet ik niet tegen jou, want ik kan er echt helemaal niks van.
1: Ja. Ieder het zijn, hè?
0: Ieder zijn vak. Hey, hartstikke bedankt voor het meedoen, hè? En ik wens je een fijne dag.
1: Doei, hetzelfde. Doei.

En een beetje gore tekst ook wel. Maar jij, het is vrijdag. Dus dan mag er best wel een keer de Blood Out Game gedraaid worden hier op NPO Radio 2. En daarvoor vakkundig bij elkaar gepuzzeld door Willem en onder andere ook Loek. Die stuurde Marillion met Kaylee in Pimpelplaat. Het verboden spel, laat ik het zo maar noemen. Nee joh, dat is wel leuk. Ik heb er nog eentje voor je voor het nieuws.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalig burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Back van Weedus hier op 2. Een hele goede morgen. En welkom op je hele vroege vrijdag 9 oktober. Annelie hier bij Dag Nacht. Fijn dat je erbij bent. Ben je vroeg opgestaan of zit je misschien aan het eindje van je nachtdienst? Dat kan natuurlijk ook. Ik blijf gewoon lekker bij je met de lekkerste muziek. Met zometeen onder andere De Bouta. Maar eerst eens even kijken wat deze vrijdag ons brengt. Vrijdag 9 oktober is Paarse Vrijdag. Je kunt de kleur paars dragen in je kleding om de LHBTQ+ gemeenschap te steunen. Ook op middelbare scholen doen ze dat veel door dat docenten en andere leerlingen dan paars dragen. En dat komt uit Amerika overwaaien. Daar hebben ze namelijk de Spirit Day op deze dag. En daar is paars sowieso al de kleur om de regenboogcommunity te steunen. Dus dat zou je zomaar kunnen doen. Ja, ik ben hier nog van gisteravond. Ik ben hier gebleven. Dus zometeen thuis paars shirtje aan. Vandaag is het ook krokettendag. Een lekkere kroket tijdens het lunch is aan te bevelen. Gewoon uit het vuistje of platgeslagen op een broodje. Of eerst het kontje eraf bijten zodat hij wat kan afkoelen. Het maakt me niet uit hoe jij hem eet, maar een kroket is altijd lekker. En qua calorieën valt ook hartstikke mee. 150. Nou ja, loop je toch gewoon even een extra rondje na die lunch met die kroket dan. En op vrijdag is het New Music Friday. En daar kijk ik persoonlijk altijd erg naar uit. Ik kan niet wachten om dan de nieuwe releases te checken. En ik heb even al een paar voor je meegenomen.

Jack Jarrett. I can't carry it. Die komt terug met een nieuwe single, Jaded heet hij. Lekker liedje ook weer hoor. Hij schrijft echt radiogevoelige liedjes. Dus ik weet zeker dat we die hier nog wel gaan horen bij Radio 2. En ook nieuwe muziek van Agda en de Munnik.

dat is de track die je nu hoort. Maar dat hele album kun je dus nu gaan checken. En dat album is Keep the Fire On. Zeker het luisteren waard. Maar nu, eerst even. 13 over 5. Even standje achteruit. Het is vrijdag. We hebben nog een dag te gaan voor het weekend dus. En hoe kunnen we nou beter relaxen met deze klanken van Spandau Ballet?

de zomerhit van afgelopen jaar. Magnetic, de balsa, hier op NPO Radio 2. Stel je voor, je speelt in een band als toetsenist. En je krijgt een nieuwe synthesizer in je handen gedrukt met de boodschap: hier moet jij op spelen. Maar stiekem schaam jij je voor dit instrument en wil je er niet dood mee gevonden worden. Nou, dat overkwam de toetsenist van de Steve Miller Band. Steve Miller was namelijk zelf gitarist, maar wilde wel een plaat met de synthesizer. Maar hij wist helemaal niet hoe het werkte. Dus hij ging naar de muziekwinkel en zei: doe mij de meest simpele synthesizer met een paar geluiden. En die gaf hij aan zijn toetsenist. Die dacht: ja, moet ik hierop spelen? Maar ja, Steve Miller dacht: wie is die nou de snackbar? Kei of ik? Spelen, jongen. Nou, wel met de zure.

toch. Ah, ik heb me altijd afgevraagd waarom ze fantastisch zingt. Ik dacht dat het iets Vlaams was, hè, amai. Maar het is gewoon eigenlijk heel simpel, fantastisch. Ja, dat rijmt op lastig. En fantastisch was dat niet. Dus ja, is het fantastisch geworden. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik heb nieuwe muziek voor je van Nothing But Thieves. Je kent ze ongetwijfeld van deze.

Eind september, vrijdagochtend, kwamen ze met het nieuwe album Stray Dogs. En dat album gaat dus over altijd maar doorgaan, rennen en vliegen. En je vervolgens beseffen dat je daardoor de belangrijkste personen uit je leven kwijtraakt. En op het moment dat dat besef kwam, was de leadzanger van Nothing But Thieves letterlijk de vijfde track van het album aan het schrijven. Dat is ook direct de reden dat het geen moeilijke titel is, maar gewoon number 5.

0: Let me out.
1: Een van de eerste liedjes van Christina Aguilera. En dan denk je, oh, wat een lief, klein, schattig liedje. Nou, het is gewoon een stoeiboes, want check die tekst maar eens.
2: Tussen de regels.
1: Tussen de regels gaan we spelen. Ik heb 3 saxofoonsolos voor je. En om eentje ga ik alvast voor je draaien. Dat is om te kwalificeren. Maar ik heb wel echt een moeilijke uitgekozen. Ik dacht, het is vrijdag. Even kijken hoe jullie erbij hangen. Dus ja, ik ben heel benieuwd of je weet van welk liedje dit solo is. Oh!

ik doe hem gewoon nog een keer, want hij is moeilijk. Als je deze weet, moet je me nu appen via NPO Luister. Want dan kan je meespelen met Tussen de Regels en dan krijg je nog twee. En dan mag jij kiezen welk saxofoonliedje we helemaal op de radio gaan draaien. En ik zei al, hij is pittig. Maar kom maar over de brug. Ik weet dat jij hem weet. Let me know.

beneden. Love in an Elevator, Aerosmith. Als je weet uit welk liedje dit de solo is, dan ben jij mijn held. Dan ben jij mijn grootste held van de vrijdag. En dan wil ik je meteen leren kennen. Dus pak dan de NPO-luister-app erbij. En van welk liedje was dit? Dan krijg je tussen de regels met nog twee andere saxofoon-solo's. Mag jij kiezen?

0: in de categorie altijd goed. Alles van Purple Disco Machine is gewoon hier.
1: Tussen de regels.
0: Drie solo's liggen er voor je klaar. En probeer het ook steeds een beetje in een categorie te zoeken. En dit keer is het drie keer saxofoon. Ja, ik ga van moeilijk naar makkelijk. Ik heb de moeilijkste heb ik als eerste gedaan. Dan komt daarna een makkelijke. En daarna komt er een hele makkelijke. En als je het goed hebt, mag jij kiezen welke we helemaal gaan draaien. Robin, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Speel jij saxofoon?
2: Ik speel zelf geen saxofoon, nee.
0: Wel een ander instrument?
2: Ik kan een beetje drummen, maar dat houdt wel op.
0: Een beetje drummen? En wat versta ik onder een beetje drummen? Is dat gewoon een basisbeat met wat toevoegingen? Of ben je gewoon zo'n bescheiden jongen die het eigenlijk heel goed kan?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik heb een paar lesjes gehad. En vanuit daar niet verder gegaan, want dat maakt natuurlijk enorm veel herrie. Dus een drumstel mocht ik niet op in mijn huis.
0: Mocht ik niet? En dat klinkt alsof iemand de baas over jou is. Wie is de baas?
2: Dat waren mijn vader en mijn moeder destijds.
0: Oh ja. Maar je hebt elektrische drumstellen met een koptelefoon?
2: Ja, maar dat was destijds nog zo duur dat niet aan te schaffen was.
0: Nee. Komt hij nog een keer terug?
2: Wie weet.
0: Ja, wie weet. Nou ja, en anders kun je een saxofoon kopen, maar ja, die maakt ook herrie. En

0: En weet je hier wat van?
1: Oeh, ja, hij is natuurlijk heel bekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, de titel moet ik je verschuldigd blijven, denk ik.
0: Het is Baker Street. Gary Rafferty. Dan gaan we naar nummer 3, misschien weet je die. Nou, ik denk het wel.

0: Dat komt goed, toch?
1: Ja, dat zou je zeggen. Hij komt me heel bekend voor, maar het lijkt wel of ik een blackout heb of zo.
0: Oh. Ja, ik had gewoon 3 drumsolo's moeten doen, denk ik.
1: Eigenlijk wel. Dat denk ik dat dat wel best was.
0: Nou, heb ik nog nooit gedaan, dus misschien ga ik dat doen. Dat was the one and only Tina Turner met You're Simply the Best.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus ik heb in de aanbieding Lenny Kravitz, Gary Rafferty met Baker Street of Tina Turner. Welke wil je helemaal?
1: Dan gaan we gewoon lekker voor Lenny Kravitz.
0: Ja, dacht ik al. Daar sloeg je het meest op aan. Gaan we die doen en ik wens je een heel fijne dag.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Hoi. Jij ook. Hoi.

wakker worden met Let Love Rule, Lenny Kravitz. Helemaal geraden door Robin in Tussen de Regels. En ik zie het voltallige team van Daniel en Roelof zijn al binnenkomen. Dus ga lekker luisteren naar hen. En ik wens jou een heel fijn weekend. En ik ben er maandag weer. Tot dan.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het noorden en in het westen. En het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. En een hele goede morgen, Roelof de Vries.
3: Goedemorgen, Daniel Lippes.
2: En een hele goede morgen, Dennis Mooi.
4: Een hele goede morgen. Nou, je hoorde het zojuist al in het nieuws. Het is een regenachtige dag vandaag. Normaal betekent dat altijd een drukke spits. Maar er zat het heel weinig verkeer onderweg op vrijdagochtend. Dus de ochtendspits zal niet heel veel voorstellen. Wel verwachten we vertraging op de A15 richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Loopt het al een beetje vast nu. Je hebt daar nu 5 minuten vertraging.
2: En welke, ik hoorde dat gisteren op de radio. Welke brug is er nou ook weer vervroegd open gegaan?
4: Welke brug is er? Ja, dan, ik heb net mijn jas opgehangen. Oh, dus dat okay. moet ik even voor je opzoeken. Dan kom ik over een half uurtje op terug.
2: Helemaal goed, ja. Dennis. Ja. We spreken je zo meteen weer.
4: Oké, hoi.
2: Joe. En als je de dag wil beginnen met een lekkere plaat, dan kun je ons 2 woorden appen en een plaat. En die 2 woorden zijn een beetje een samenvatting van wat de dag gaat brengen. En dan doe je er een mooi liedje bij. Bijvoorbeeld Bijna Weekend en Lynyrd Skynyrd en Freebird.
3: En als je zin hebt in skikken op fietsen en je gaat toevallig 20 kilometer fietsen, nou, doe je die 2 woorden.
2: Ja, of misschien ben je jarig vandaag, stuur je ons gewoon verjaardag vieren, Queen en Kind of Magic. Het mag allemaal. Stuur jouw plaat en je 2 woorden via NPO Luister.
5: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg Hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk, 2e halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
9: De vriendelijke specialist DA.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof?
11: Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
20: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
21: Shape the future with confidence. EY.
19: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Daniel en Roelof zijn al op.
24: CNN Para.
25: Het is maar één.
26: Morgen, Daniel.

I love rock and roll. Joan Jett en de Blackhearts. Goedemorgen, het is even over 6:00 AM. 10 minuten over 6:00 AM, om precies te zijn. 9 oktober, een nieuwe aflevering.

0: welkom. Je hoorde het net al in het NOS-journaal. Gisteravond was het Gouden Televisiering Gala. Heel televisiemaker Nederland verzamelde zich in Theater Carré. Jan Smit en Peter Pannenkoek die mochten het presenteren.
1: Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
0: Ja, hij was weer lekker op dreef en uiteindelijk ging het programma De Bondgenoten van SBS6 er vandoor met de ring. En presentator Jan Versteeg van dat programma, die won ook gelijk de televisierster voor beste presentator. Dan hadden we nog het talent, dat was Daan Alverink. En hoewel die nu dus televisie maakt bij Huizenruilers en blind gekocht als interieurstylist, is hij begonnen bij de radio. Dus ja, dat is toch iets om trots op te zijn.
2: Floor, absoluut. Mijn zusje is hier. Dankzij Floor sta ik hier, want we hadden vroeger een radioshow op mijn zolderkamer. Als zij niet had gelachen, had ik dit hele vak nooit gedaan. Dus of je bent er dankbaar of niet. Ja.
3: Op zolder ben je ook zo begonnen? Als je, op je zoldertje met een walkie-talkie, dat je de kleine Daniel, hallo.
0: Ik zat in een kartonnen doos.
3: Echt?
0: Ja. In de kartonnen doos een beetje naar buiten te roepen.
3: Bij Bedankt U Zo in Berlijn hebben ze een heel bijzonder nieuw wassen beeld onthuld. Deze keer geen wereldster, politicus of sportheld, maar een broodje kebab. Het is een kopie van het beroemde broodje van Mustafa's Gemüse Kebab. Groentekebab. Het is een van de bekendste kebabzaken van Berlijn. En de eigenaar is terecht trots.
4: Ik geloof een waxdöner kan niet beter uitzien, is mijn gevoel.
3: Een wassen kebab kan er niet beter uitzien dan dit. Volgens het museum is het het allereerste wassen döner kebab ter wereld. Ja, no shit. Het is wel een duur broodje trouwens. Het kostte €10.000 om te maken.
0: Ja, het is altijd prijzig, zo'n wassenbeeld. Hey, en gisteren zaten wij smiddags nog even in een vergadering en toen moest ik in één keer heel snel weg. Want ik zat op de klok te kijken en ik denk, ik ben bijna te laat voor het voorlezen op het schooltje van mijn zoon. Dat zou ik namelijk gisteren gaan doen.
3: Heb je het gehaald?
0: Ik heb het gehaald.
3: Ja, want je sprong ineens van je stoel.
0: Je was op tijd.
3: Je was op tijd, want gisteren heb jij nog geen generale repetitie gedaan.
0: Zeker.
3: Een verhaaltje geschreven, dat klonk zo.
0: Roef kwam aanpuffen op zijn pantoffels.
5: Kameel, wist je dat kamelen 3 oogleden hebben en dat hun bouw gelijk staat aan hoe de files verdeeld zijn over de week?
0: Carla kwam naar buiten met de krant onder haar arm.
6: Kunnen we ons even concentreren? Er staat potdorie een kameel in een pyjama op straat.
7: Oh, de kameel zuchtte diep. Ik heet Edwin en ik heb een verschrikkelijk groot probleem.
3: Dit ging hartstikke goed. Heb jij deze schat en ervaring over kunnen brengen aan de klas van je zoon?
0: Ja, ik heb niet zoveel stemmetjes gedaan. Ik heb het boek De Egel en het Ei gelezen. En het was hartstikke schattig. En de kinderen die hebben allemaal heel aandachtig geluisterd. Alleen, op een gegeven moment is er natuurlijk ook wat ruimte voor dat ze een beetje kunnen reageren op het verhaal. Ja. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld raden wat er gaat gebeuren. Ja, en dan heb je, kijk, dan komt zo'n harde radiostem wel van pas. Want dan kon ik zeggen, kinderen, als we verder lezen, dan komen we erachter wat er gaat gebeuren. En dan was het weer stil in de klas. En volgens mij was de juf wel blij dat ik ze uiteindelijk toch een beetje onder controle had met z'n allen. Ja, en de kleine Liam, hij is pas 4, mijn zoon. Maar je zag toch wel dat hij trots was.
3: Mijn papa.
0: Ja, dat vond hij wel echt heel erg cool dat zijn papa in de klas was.
8: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. En wie weet draaien we jouw plaat zometeen. En die twee woorden zijn een samenvatting van de dag. Bijvoorbeeld vrijdag patatdag. Als je Samuel Welten wil horen met de echte liefde is de kabel.
3: Baantje en trekken. Live, de Dolphin Cry.
0: Ja, of misschien wil je inderdaad vieren dat die Zeelandbrug open is.
3: Want dat was hem, hè? De Zeelandbrug.
0: Ja, Zeelandbrug open. En dan kan je bijvoorbeeld Wax en Building a Bridge to Your Heart insturen. Nou, laat maar weten. NPO Luister is waar je moet zijn.

0: kan zij toch waanzinnig goed zingen. Bente, Parachute hoorde je in de ochtend.
1: Twee vandaag.
0: Je kan ons twee woorden sturen en een plaat erbij. En wie weet bellen we je dan terug om het even te hebben over je twee woorden. En om je plaat te draaien. Karin die stuurde bijvoorbeeld Schiphol en Zoon. Go Your Own Way van Fleetwood Mac.
2: Marina had wel zin in Happy van Pharrell Williams. En die koppelde daar de woorden verjaardag en Efteling aan.
0: En we hebben een andere Karin aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Daniel.
0: Want welke twee woorden stuurde jij ons?
3: Ik stuurde diploma en 66.
0: Vertel.
3: Mijn man is vandaag jarig en die is 66 geworden.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. En onze dochter Christel die gaat vandaag de diploma ontvangen van de studie die ze gedaan heeft.
0: En welke studie heeft ze gedaan?
3: Vastgoedkunde.
0: Zo, dus ze wil makelaar worden?
3: Nou, je kan nog meer kanten daarmee op. Maar dat zou eventueel kunnen, ja.
0: Maar welke kanten kan je nog meer op met vastgoedkunde dan?
3: Ze werkt nu ergens en daar kan je daar voert ze projecten uit om mensen te ontzorgen als er bijvoorbeeld een grote verbouwing gedaan moet worden, dat ze alles regelen. En het is echt heel uitgebreid wat je met vastgoedkunde kan doen.
0: Ja, en ik denk ook eerlijk gezegd dat er de komende jaren wel veel werk in is met alles wat er allemaal gebouwd zal moeten worden.
3: Ja, inderdaad.
2: Het komt vastgoed.
0: Hey.
3: Denk ik ook wel.
0: Hey, en wat krijgt je man, die 66 wordt?
3: Hij weet het nog niet, maar hij wordt het vanavond pas, maar abonnement op de sportschool.
0: Is dat een subtiele hint?
3: Ja, inderdaad.
0: Want er mag wel even wat kilo vanaf.
3: Nou ja, vooral zorg dat je gezond oud wordt.
0: Zo
3: en
0: is het.
3: Ga lekker sporten.
0: Ja, doe jij het wel al?
3: Ja, zeker. Volop. Normaal zit ik op de fiets als ik jullie op de radio hoor. Maar het was vandaag te slecht weer. Maar dan fiets ik een uur naar mijn werk. En dan kan ik niet bellen naar jullie of appen.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, fijn dat het vandaag wel kon. En
3: ja.
0: Nou, maak er een mooie verjaardag van je man van. En verras hem vooral met het diploma voor de sportschool. Of het abonnement voor de sportschool. Laten we hopen dat hij ook daadwerkelijk die kant op gaat.
3: Ja, dat mag ik ook hopen.
0: Ja, precies. Hey, en welke plaat wil je erbij horen?
3: Zij maakt het verschil van de Puma's.
0: Gaan we voor je draaien en een fijne dag, Karin.
3: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: Redding. Sitting on the Dock of the Bay. Waar de regen ook al een beetje... Of nou ja, het is meer het water wat tegen de kaai aan...
1: Het is allemaal water.
0: Ja, en dat is toepasselijk, want het water valt uit de lucht vandaag. Het is een regenachtige vrijdag. Dat is ook weer goed voor de plantjes en ook voor de binnenvaart. Hè, want die hebben een tijdje stilgelegen op sommige plekken... omdat het water zo ontzettend laag stond. Dus hoe meer regen, hoe beter. Vanuit het westen trekken de buien over naar het oosten. En het wordt niet warmer dan een graad of 16. En Dennis Mooij, die weet waar het vaststaat. En inderdaad, je wil nog even terugkomen op de brug, hè Dennis?
2: Ja, de Zeelandbrug. Die is wekenlang dicht geweest vanwege werkzaamheden. Maar ze zijn vanmiddag, aan het eind van de middag om 6 uur... zijn ze klaar. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. Dus je kan er vanaf vanavond 6 uur kan er weer overheen.
0: Mag ook wel eens gezegd worden dat het dan eerder klaar is dan gepland. Gebeurt niet vaak. Dus als het dan gebeurt, dan klein applausje. Ja. Zeker, ze zijn waarschijnlijk nu op dit moment nog hard aan het werk. En waar staat het verder vast?
2: Nou, op de A4 richting Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Leidschendam en Hoogmade rijdt het langzaam over 8 kilometer. Je bent een kwartier extra kwijt. En problemen aan een brug op de A15 richting Europoort... levert bij Oostvoorde nu 20 minuten vertraging op. Je moet er voorlopig via de vluchtstrook langs.
0: Dankjewel. Hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Hallo.
3: Goedemorgen. Amerika wil de executie van een militair live gaan uitzenden. Het gaat om een legerpsychiater die 17 jaar geleden op een basis in Texas... 13 militairen doodschoot die naar Afghanistan zouden gaan. Hij wordt ter dood gebracht met een vuurpeloton... iets waarvoor president Trump pas toestemming gaf. En dat zou al op 3 december moeten gebeuren... op een donderdag om 1 uur 's middags toen hij zijn daad pleegde. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er niet meer een openbare executie geweest.
0: Nou, met een livestream nog nooit, denk ik, toch?
3: Dit is echt ongekend, nee. Ja. Ik kan me dat ook niet heugen.
0: Saddam misschien, dat op televisie zei, maar dat was ook niet live. Dat was ook achteraf dat die beelden dan naar buiten kwamen.
1: Ja, die ophanging.
0: Ja. Ja.
3: De Tweede Kamer wil dat zondag voor het eerst de regenboogvlag wordt gehesen... bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag tijdens Coming Out Day. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen, ik kan me dat ook niet heugen.
0: Saddam misschien, dat op televisie zei, maar dat was ook niet live. Dat was ook achteraf dat die beelden dan naar buiten kwamen.
1: Ja, die ophanging.
0: Ja.
3: De Tweede Kamer wil dat zondag voor het eerst de regenboogvlag wordt gehesen... bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag tijdens Coming Out Day. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen leidde tot een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt

0: Vlag van belangenclubs, die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: En dat sloeg bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat. Zij dienden een motie in. En velen kwamen 's avonds laat terug naar de Kamer voor een hoofdelijke stemming. En uiteindelijk was er een meerderheid. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Die begon gisterochtend in een kruipruimte van de parkeergarage en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het volledige stadion werd ontruimd. Dat blussen kostte veel tijd doordat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. Mensen met een auto in de parkeergarage die moeten bij de eigenaar van de garage navragen wanneer ze die kunnen ophalen. En gisteravond zijn de televisierprijzen uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse tv-prijzen. De gouden televisierring voor beste programma ging naar...
2: De Bondgenoten!
1: En dat is een reality-serie op SBS6... waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. Nou, presentator Jan Versteeg wilde in zijn speech één groep mensen vooral bedanken.
3: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
4: Fijne feitje.
5: Ja, ik sluit lekker aan op je bloot durven geven voor de camera. Want het is vandaag 9 oktober en dat is de dag dat in 1967... Phil Bloem naakt op de Nederlandse tv verscheen. Dat is voor het eerst dat iemand helemaal bloot op televisie was. In het VPRO-programma Hoepla was dat. Een soort magazine, een beetje een gek programma. En er was vooraf al enorme ophef over die geplande scène. Ze hadden het kennelijk aangekondigd, van ze gaat dan bloot. Want Phil Bloem die las een krantenbericht over de controverse rond haar eigen naaktheid live op tv, terwijl ze dat dus deed. Kijk, dat teasen. Daarna vouwden ze de krant op en zag je het adres van de VPRO al in beeld van hier kunnen de klachten heen. Ik vind het eigenlijk grappig dat als je een Nederlandse film uit de jaren 70 of 80 ziet...
1: Een en al bloot.
5: Een en al. Ongelooflijk. Mensen doen naakt boodschappen. Ze maaien naakt het gras. Ik heb Pleunitouw vaker bloot gezien dan mijn eigen moeder. Het is echt waar. Ja, maar een paar jaar eerder was het kennelijk nog echt een heel ding. Er was ook een Britse krant die snapte daar niks van. Van waar hebben die Nederlanders het over? Nou goed. Phil Bloem, ze leeft nog. Die was er later wel helemaal klaar mee. Model en kunstenaar is ze. Maar het ging alleen nog maar over Hoepla. En ook vandaag weer. Sorry Phil. Feitje van de dag. Vandaag vieren we feest. Want Phil Bloem zat bloot achter een krant.

0: Desire. Roloff.
1: Daniel.
0: Laten jullie elkaar wel eens afkoelen in jouw relatie? Een soort van, oké, ik ga nu even weg en ik kom later wel weer terug.
1: Nee.
0: Nee, ja.
2: Maar bedoel je een week?
0: Nee, gewoon een dag. Gewoon van, ik ga nu even weg en dan kom ik later wel weer terug en dan...
2: We hebben bijna nooit ruzie.
0: Ik ben daar dus ook helemaal niet van, maar sommige relaties hebben dat wel. Ik heb van die vrienden die dan, als ze dan ruzie met hun partner hebben, dan verlaten ze gewoon het huis en dan komen ze een paar uur later weer terug als iedereen weer een beetje is afgekoeld. En kennelijk, toen Matt Bellamy van Muse nog een relatie had met Kate Hudson, deden zij dit ook. Met name zij. Ze was een keer zo boos op hem dat ze het huis verliet. En dat ze dacht, nou, ga jij maar even alleen zijn en even afkoelen, want je bent compleet onredelijk. En toen bleef hij achter met alleen een drumcomputer en een synthesizer. En toen schreef hij dit.

0: Nou, dit krijg je dus als je boos alleen thuis wordt achtergelaten door je vriendin.
1: Ze mag vaker weg, die Kees.
0: Ja, Madness from Muse hoorde je. Het is een heugdelijke dag. De hele redactie van dit radioprogramma zit broodjes kroket naar binnen te werken op dit tijdstip. Waarom? Het is vandaag de dag van de kroket. Mooi moment om eventjes deze oer-Hollandse snack uit te lichten. En dat doen we natuurlijk met de fritoricus Ubel Zuiderveld. Ubel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dus jullie hebben al kroketten, hoorde ik.
0: Ja. Zeker, op dit tijdstip, ja.
2: Zo. En wat is het? Een appeltaartkroket? Want 's ochtends wil je toch een beetje licht beginnen.
0: Het is gewoon echt een ouderwets broodje kroket, wit bolletje, ja. Normale kroket.
1: Snufje mosterd.
0: Niet zo'n hele luxe, gewoon zo'n vrij standaard kroket. Ja, dat.
2: Nou, goed idee. Ja, ik heb ooit eens een keer in een radiostudio 's ochtends vroeg bitterballen gegeten. Maar het lijkt me goed begin.
0: Wat maakt een goede kroket voor jou?
2: Jee, dat is wel een... een kroket, het betekent gewoon vanuit het Frans kraken, krokant.
0: Ja.
2: Dus hij moet knapperig zijn, dat is wel het eerste. Je moet, maar dat is tegenwoordig, moet ik zeggen, wel vrij goed. Je hebt al tijden gehad dat je ook slappe kroketten had, maar dat is echt goed. Goede korst.
0: Ja.
2: Ja, en dan moet het van binnen, ja kijk, het moet gloeiend heet zijn, hoewel dat soms ook lastig is. Maar moet het, ja, gewoon een mooie, gladde ragout of salpicon, zoals wij het dan zeggen. Maar wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, is de smaak van het soort kroket. Want je hebt ze in allerlei soorten en smaken. Bijvoorbeeld een kroket die steeds populairder wordt, is de rendang kroket.
0: Ja.
2: Nou, stoofvlees kroketten kennen we eigenlijk al heel lang. Rendang kennen we al vanaf de jaren 30 in Nederland. Maar dat is echt lekker.
0: Maar nou ben jij als fritoricus gespecialiseerd in de geschiedenis van de gefrituurde snacks. Jij hebt dit dus allemaal zien komen en zien gaan. Heb je dan ook het idee dat dit een beetje van die hype zijn die dan uiteindelijk weer vertrekken? Of is het, zien we ook echt de kroket langdurig veranderen?
2: De basis blijft natuurlijk wel gewoon de vleeskroketten. En vaak natuurlijk steeds worden ook plantaardige varianten. Zoals wat je heel veel ziet op het moment is regionaal gekweekte oesterswammen in kroketten.
0: Ja. Hè,
2: vooral nu in de herfst ook weer borstpaddenstoelen, oesterswammen. De kroket verandert. Kijk, de rundvleeskroket blijft gewoon echt vier bovenaan staan. Dat is gewoon zo. Maar je ziet, dat is toch wel heel leuk. Want je had eind jaren 90 toch wel een moment dat de kroket een beetje inzakte. En er veel kroketten met weinig vlees en zo bemarkt waren. Maar je ziet de laatste jaren dat het ambacht overal in Nederland duiken regionale krokettenmakers op met hun eigen specialiteiten. En je ziet zelfs dat de kroket voor het eerst in 25 jaar weer een beetje in lift zit. Kijk, de frikandel heeft het gewonnen, zeg maar, van de kroket ooit. Maar die kroketcultuur, ik zie hem ook weer meer in restaurants. Hè, op
1: ja, maar dat zijn allemaal van die liflafjes kroketten. Ja, ja. Ik ben dus juist een liefhebber van die, en misschien is dit vloeken in de kerk, maar van de zogenaamde 10% rundvleeskroket. Dat zegt jou iets, hè?
2: Ja, dat kan. Ik bedoel, toen er 25 jaar geleden een beetje ophef ontstond over de kroket, toen zat er soms 5% vlees in.
0: En dat is zo lekker. Ubel, stop, 1 seconde. Ik snap dit niet, want Roelof die is blijkbaar de 10%. Wat is dit dan? Wat is die andere 90% dan?
2: Ja, kijk, ik bedoel, er wordt een roe of een salpicon gemaakt. Hè? Dus je maakt een substantie, ja, eigenlijk gewoon ragout, kun je het ook heel simpelweg noemen.
0: Maar zijn dat dan natuurlijk andere soorten vlees? Of is het gewoon vooral groenten en een beetje bouillon en dat soort, ja?
2: Ja, bijvoorbeeld. En ook vaak wel wat bindmiddel om een mooie substantie te krijgen. En net als je thuis ragout maakt. En kijk, je moet je voorstellen, zo'n kroket, ik heb het zelf maar één keer ooit gemaakt. Maar dat is best een delicaat product. Want om een goede korst te krijgen is best moeilijk. Maar je kunt dus bijvoorbeeld, er is ooit een fabrikant geweest die heeft 55% vleeskroket gemaakt. Nou, dat is de max, want anders breekt het ding gewoon. Want dan wordt die gewoon te zwaar. Dus dat komt nou. En 10% rundvleeskroket kan ik me helemaal voorstellen.
0: Ja.
2: En vaak is het ook wel wat meer tegenwoordig.
0: Ubel, we vieren vandaag de dag van de kroket. Als jij er eentje zou moeten aanwijzen, die moet je echt een keer proberen. Gewoon een kroket waarvan je zegt, die is echt heel erg lekker. Welke kies je dan?
2: Ja, kijk, ik ben ook een traditiemens. Dus ik neem ook al gauw een rundvleeskroket. Ik vind, er zijn hele lekkere kalfsvleeskroketten. Maar wat ik op het moment echt heel lekker vind, ja, dat is wat ik net zei, die rendangkroket. Je hebt ze in verschillende soorten en maten tegenwoordig in de branche. En ik heb toch ook al hele lekkere oesterzwamkroketten gegeten. Dus de vernieuwing stopt niet.
3: Hubal, dankjewel dat je van de lijn wilde komen voor deze prachtige dag van de kroket. En lekker eten vandaag, hè?
2: En happy krokettendag.

0: Ja, het is toch heerlijk, zo'n kroketje op de vroege morgen.
1: Je moet even tandenstokers open. Ja. Ja.
2: Is het een vogel?
3: Nee.
2: Is het een vliegtuig?
1: Misschien niet.
2: Het is sowieso... Carmen met
4: de raadsel. Ja, ik moet die kroket ook nog even wegwerken.
0: Ja, hoe viel die bij jou?
4: Heerlijk.
0: Ja, was lekker?
4: Ja, lekker hoor. Ik heb al van alles naar binnen gewerkt op de vroege morgen. Dus een kroketje komt er ook nog wel bij. Komt-ie, waar gaat dit over?
5: Nou, ik word er helemaal stapelbeschokken van. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
0: Ik denk dat ik weet wat dit is. Dit zijn de TikTok-rijen in Amsterdam. De TikTok-rijen voor de frietzaken en zo. En de stroopwafel-dingen.
4: Ja, zit nog helemaal in het voedsel, hè?
0: Ja, maar is niet goed?
4: Nee.
0: Oh.
6: Jammer, joh. Dit is ja, heel druk met de televisier.
4: Televisier? Nee. Ja.
0: Meeraden kan via NPO Luister.
7: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
14: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
15: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: De grootste energieslurpers in huis?
21: Wat kost al die kleding nou echt?
20: Wat heb je nog aan zonnestroom?
22: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
0: Het is 7:01. Goedemorgen en hopelijk word je lekker wakker met het goede been uit bed als je wekker net gegaan is. Het NOS-journaal krijg je van Carmen Verheul.
1: Goedemorgen. De Franse minister van Onderwijs heeft een noodplan aangekondigd. Er moeten heel snel meer leraren voor de klas komen. De minister wil hiermee scholieren tegemoetkomen die al weken demonstreren voor beter onderwijs. Maar voor de demonstranten is het niet genoeg. Zij willen nog meer verbetering in het onderwijs. Gisteren waren er weer massale protesten, waarbij er ook weer confrontaties met de politie waren. Meer dan 500 mensen zijn opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. De gemeenteraad van Terneuzen in Zeeland heeft na een urenlang debat voor een asielzoekerscentrum gestemd. De vorige raad was er nog op tegen, daardoor stapte de burgemeester toen zelfs op. Het nieuwe college past het voorstel aan om de veiligheid te verbeteren en dat werd nipt aangenomen. Het was een pittige avond voor de verantwoordelijk wethouder.
3: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen en zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
1: Terneuzen gaat nu maximaal 200 mensen opvangen. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, die kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Bewoners van een seniorenflat in Amsterdam-Noord zijn ten einde raad. Ze hebben zoveel last van kleine vliegjes dat ze niet op hun balkon kunnen zitten.
5: Ik word er helemaal stapelbeschokken van. Ja? Ik word er, ja, het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En er zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
1: Zo. Dat is wat diep, hè?
6: Ja. Klinkt als een comedy-serie.
0: Ja. Bijna zo. Nou, iemand zei, het klinkt als Oos Kesbeke van de Augurkenkoning.
1: Ja, maar ik heb de beelden gezien. Ik begrijp wel een beetje wat hij bedoelt, hoor. De woningcorporatie zegt nog nooit zoiets gezien te hebben. Weet eigenlijk ook niet wat ze ermee aan moeten. Een bestrijdingsbedrijf sturen hielp niet. En nu loopt er een proef met speciaal gaas om ervoor te zorgen dat die vliegjes in ieder geval niet de woning binnenkomen.
0: Nou.
1: Het weer bewolkt met vanuit het westen regen. Ook de rest van de dag geregeld een bui, vooral in het westen en noorden. Het wordt maximaal 18 graden.
0: Dankjewel, Dennis Mooi. Hoe is het op de weg?
19: Nou, zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met het verkeersaanbod. Het loopt wel vast op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en Den Hoorn ben je een kwartier extra kwijt. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort, tussen de afritten Brielen en Oostvoorne, ben je nu 25 minuten extra kwijt. Dat heeft allemaal te maken met de slechte toestand van de Zuurhofbrug.
0: Dankjewel. En straks rond 19:15 gaan we weer spelen.
23: Het platenkwartet.
0: En wij dachten, om even in te komen, wilden we even een oefenopgave doen met onze Carmen.
6: Ja, kan geen platenspeler meer. De kandidaat straks wel. Voor jou is het voor een extra broodje kroket.
1: Oh, een extra broodje kroket, oké. Okay. Dus ik moet een fragmentje raken.
0: Ja, en we zoeken een woord in het thema
6: zoet.
0: Luister goed. Zoet. I don't know if I could ever
1: go without watermelon sugar. Watermelon sugar high.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die heb je net nog gedraaid.
0: Daarom, het was gewoon even inkomen. Even inkomen.
6: Ja, zit er straks niet in, hoor.
0: Wil je meespelen? nporadio2.nl/kwartet.
24: Ster.
25: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
26: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
25: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer?
2: Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
7: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
8: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Daniel en Roelof zijn al op.
8: Goedemorgen, Daniel Roelof. Measure these things by your brain.

0: Ja, het is 9 oktober 2026 en ik zucht een beetje, want vandaag is het goed nieuws of misschien heel slecht nieuws voor iedereen die in de jaren 90 in groep 3 zat. Want vanaf morgen is Carbonkel weer te zien. Ja, dat was dat doodenge monster uit Ik, Mik, Loreland. Hij had één oog. Het was een kinderserie van SchoolTV waarmee kinderen dan konden leren lezen en schrijven. En Carbonkel die kon zelf niet lezen en daarom liet hij alle letters verdwijnen. En het programma was bedoeld om kinderen te leren lezen, maar Carbonkel heeft een hele generatie nachtmerries bezorgd. Zo ook mij.
1: Echt,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ik vond dit... Het houdt ook niet op. Net als je denkt, nou, hij is dan weer verdwenen, wordt hij nieuw leven ingeblazen en komt het nieuws naar buiten dat die originele pop van Carbonkel helemaal vol zat met larven. Hij moest grondig worden schoongemaakt en gerestaureerd en inmiddels is hij dus opgeknapt. En ondertussen komt er een audio-appje binnen van ene Carbonkel.
2: Daniel en Roelof, dat is lang geleden. Ik ben binnenkort weer in de buurt en dan kunnen we elkaar zien. Oog in oog met mij, Carbonkel. Kom je naar Beeld en Geluid? Wellicht slaap je dan ook weer wat beter.
0: Ja, ik vond dit dus vreselijk als kind. Ik vond het doodeng. Ik kon er ook nooit inkomen als klein jongetje. Ik vond dit gewoon een heel eng en viezig figuur.
1: Vanaf morgen dus te zien in Beeld en Geluid. Zullen we volgende week samen als therapeutische bezigheid even een klein bezoekje brengen?
0: Ik wil best even met jou naar Beeld en Geluid. Wat vond jij vroeger echt doodeng op televisie?
1: Ik vond De Plaaggeest uit Bassie en Adriaan. Dat was eigenlijk helemaal... Dit was gewoon een man met een soort bol carnavalsmasker. Maar dat vond ik toch heel eng. En vooral, ja, gek genoeg, Kiss. Dus toen ik deze band...
0: Vanwege al die schmink, bedoel je?
1: Ja, die waren toen ik heel klein was, waren ze echt groot in hof. Dus heel vaak op tv. En die hadden inderdaad die zwart-wit schmink. En die tong die er dan uit hing.
0: Ja,
1: de kissmannen, zei ik dan tegen mijn moeder. Oh, de kissmannen. En dan dook ik achter de bank.
0: Wat vond jij vroeger op televisie echt dood en doodeng? Laat het ons weten. Stuur een appje via NPO Luister. Wat vond je vroeger echt doodeng op televisie? Iets wat misschien nu, als je erop terugkijkt, denk je... Ja, er was eigenlijk helemaal niks engs aan. Het was gewoon iemand
1: Hand
0: in de pop.
1: Van de tocht.
0: Ja. Laat het weten via NPO Luister. Wat vond je vroeger op tv echt doodeng?
3: Er is maar één

0: State of Mind. Jay-Z en Alicia Keys in hun ode aan New York. We hebben het over enge dingen vroeger op televisie. Carbonkel keert terug uit Ik Mik Loreland. Ja, ik krijg die titel niet eens mijn mond uit, want ik was hier vroeger zo... Was hier vroeger zo bang voor.
1: Je ziet ook een beetje bleek weer. Ja, we hebben het er alleen maar over.
0: Maar ik vond het ook een beetje smerig ook gewoon.
1: Ja.
0: En Guus die haakt daarop in. Die zegt, weten jullie soms niet dat carbonkel de oude naam is van een steenpuist? Jawel, dat wist ik.
1: Natuurlijk is er dat. Een groep steenpuisten zelfs.
0: Zeker. Jacco die zegt, de haan in het logo van de VARA vond ik doodeng.
1: Oh, misschien kraaide die dan zo hard. Erline die sluit zich bij mij aan. De plaaggeest, doodeng.
0: Goedemorgen, mijn ouders wisten niet wat voor film Amsterdam was. En de eerste keer dat hij op tv was, hadden ze hem opgenomen. Vervolgens overdag aangezet om te kijken toen ik aan het spelen was. Ik was 5. Ik vond het nogal spannend. Groetjes van Michael.
1: Jay zegt, ja, Paulus de Boskabouter. Ik vond Eucalypta, dus die heks, heel eng.
0: En dan Marlin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vertel, wat vond jij vroeger echt heel erg eng op televisie?
2: De videoclip van Michael Jackson, Thriller.
1: Ja, oh, natuurlijk. Dat einde.
2: Vreselijk.
1: Dan draait hij zich zo om, toch?
2: Ja, vreselijk. Oh. En dan dat... Ja. Echt, door merg en been.
0: Hoe oud was jij om en nabij toen je dit voor het eerst op tv zag?
2: Ik denk een jaar of 8 of zo.
0: Ja, dat is dan eigenlijk te jong, hè? Ik bedoel, dit is de hele reden dat ze op een gegeven moment de kijkwijzer hebben uitgevonden, denk ik.
2: Ja, nou ja, dat is ook maar goed, denk ik.
0: Als je erop terugkijkt, zou je dan gewild hebben dat jouw ouders je hier tegen in bescherming hadden genomen?
2: Niet per se voor Thriller. Ik denk dat je als ouder veel dingen kan voorkomen voor kinderen. Dat je er wel bewust van moet zijn naar wat je kinderen kijken en wat ze allemaal zien ook op de socials. Uh-huh. Gewoon nou alles. Je kan niet alles weren, denk ik.
0: Zo is het.
1: Marlin, ik zie ook dat jij de plaaggeest ook noemt in je appje. Net als ik uit Bassie en Adriaan. Wat vond jij daarna zo eng? Want het was alleen maar een man met een maskertje. Waarom was die toch zo eng?
2: Nou, dat denk ik. Het feit dat het een masker is. Dat je niet kan zien wie het echt is. En dan ook zo'n hele nare stem.
1: Ja.
2: Plus het feit dat hij natuurlijk alles aan het verstieren was.
0: Ja, ja, dat is het. Het is natuurlijk ook een beetje hoe die geladen wordt. Hè? Deze, die plaaggeest. Ja, nou ja. Marlin, dankjewel.
2: Fijne dag.
0: Jij ook. Julian, goedemorgen. Doei, doeg. Julian, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Wat vond jij heel eng?
3: De beer en de leeuw van de Teletubbies.
0: Rianne van de redactie springt gelijk op...
4: Echt jeugdtrauma. Ik vond dit zo spannend.
0: Maar leg eens even uit, Julian, want die beer en die leeuw. Want ik zie nu, ik zie nu een plaatje. Dit is gewoon
1: een beer op een skateboard.
3: Ja, klopt. De beer die had een rijmpje en die zei... ik moet het even goed aan... Ja, ik ben de beer, het is echt waar. Ik heb bruin krullend haar. En dan deed hij... En dan... Ja, dan sprong je achter de bank.
0: We hebben een fragmentje. Ik weet niet of we dat stukje ook hebben, maar...
5: Ik ben de beer, het is echt waar. Ik heb bruin krullend haar. Ik verstop me voor de leeuw. Maar hij weet niet waar.
0: Oeh,
1: ik heb nooit geweten dat Teletubbies zo spannend was.
3: Ja, echt heel gevaarlijk.
0: Dankjewel, Julian.
3: Hey, hoi.
0: En een fijne dag. Rianne is er ook nog steeds van aan het bijkomen.
4: Ja,
0: goed, nog meer appjes?
1: Hamelen komt heel veel terug. Skeletor uit He-Man.
0: Doctor Who zie ik hier ook nog. De Hulk.
1: Ja.
0: REO Speedwagon hoor je nu. Keep on loving you.

0: Ondertussen wordt er nog heel veel geappt over die doodenge dingen op televisie van vroeger. Blijkbaar vonden meer mensen die kraaiende Farahhaan heel eng.
1: Bijzonder,
0: en dan met name het kraaien van de Farahhaan.
1: Pennywise uit It komt nog, die clown komt nog veel langs. De familie Knot en vooral oma vond ik ook eng. Liet ze borden vallen in de lieder. En jij, Carmen?
2: Ja, nee, ik, de Hulk. Ja. Het is al een paar keer genoemd, maar ik zat echt helemaal verstopt achter een kussen. Zodra zeg maar zijn ogen groen werden, dan wist ik, oh, dan gaat het gebeuren. En dan trok hij zijn shirt zo open. En dan ging hij helemaal groen veranderen. Dat vond ik echt doodeng destijds.
0: Zat jij achter de bank?
2: Ja, en als hij eenmaal groen was, dan durfde ik weer te kijken.
0: Oh, het ging echt om de transformatie.
2: Ja, het was vooral de transformatie, ja.
0: Een regenachtige vrijdag. En dat betekent goed voor de binnenvaart en goed voor de plantjes, maar wel een paraplu meenemen. Vanuit het westen trekken de buien over naar het oosten. En het wordt niet warmer dan 16 graden vandaag. En Dennis Mooij, die houdt het verkeer in de gaten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, zoals altijd, op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. 55 kilometer staat er nu. Op de A4 naar Rotterdam, tussen Rijswijk en...
0: En dat betekent goed voor de binnenvaart en goed voor de plantjes, maar wel een paraplu meenemen. Vanuit het westen trekken de buien over naar het oosten. En het wordt niet warmer dan 16 graden vandaag. En Dennis Mooij, die houdt het verkeer in de gaten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, zoals altijd, op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. 55 kilometer staat er nu. Op de A4 naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Delft, doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk.

0: afgesloten vanwege wegwerk.
1: Dankjewel. En hier is het laatste nieuws met Carmen.
2: Goedemorgen, het is vandaag Paarse Vrijdag en niet eerder deden hier zoveel scholen aan mee. In totaal hebben meer dan 3000 scholen zich aangemeld voor de actie. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Ook deze school in Franeker doet mee.
3: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
2: En waarschijnlijk doen er dit jaar meer scholen mee, omdat uit onderzoek blijkt dat homo-acceptatie onder jongeren is afgenomen. De executie van een legerarts die in Amerika 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live gestreamd. Dat zegt het Pentagon, dat wil laten zien dat dit soort misdaden serieuze gevolgen hebben. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in Amerika en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. Het zou allemaal op 3 december moeten gebeuren. 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer terug op aarde. Het waren 2 Amerikanen, een Rus en een Française.
4: And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Jack and Freedom has returned home and Jessica, Jack, Sophie en Andre.
5: Splashdown. On behalf of SpaceX, welcome home, crew 12.
2: De astronauten werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 anderen te vervangen, omdat een van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef.
1: En dan kiezen we iedere dag een plaat voor iets of iemand uit het nieuws.
6: Een plaat voor
2: archeologen en wetenschappers, want die hebben zich gebogen over een goed bewaard fossiel van 165 miljoen jaar oud. Dat werd jaren geleden gevonden in China. En het was een dier dat een beetje een kruising was tussen een bever en een vogelbekdier. Het had een platte staart met schubben en krachtige zwempoten. Maar nog opvallender is dat zijn tongbeen nog intact was. En daaruit konden de wetenschappers opmaken dat zij een andere manier van slikken hadden dan bijvoorbeeld de dino's. Ze konden hun mondspieren gebruiken om voedsel te kauwen en in kleine hoeveelheden door te slikken. Terwijl reptielen zeg maar grote happen namen en alles eigenlijk zo naar binnen werkte. Dus dat was opvallend.
1: Voor deze archeologen, waar zat je zelf aan te denken, Carmen?
2: Walk the Dinosaur ligt erg voor de hand, hè? Van Was.
7: Supergoeie plaat. Toch?
8: Ja, graver. Gold Digger, Kanye West en Jamie Foxx.
1: Ik dacht Rag & Bone Man misschien.
8: Hey, ja.
2: Ook leuk.
1: Als je een suggestie hebt, kun je hem doorsturen.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: Een plaat voor...
2: Ja, archeologen en wetenschappers, want die bestudeerden een fossiel... waarvan zeg maar het tongbeen nog intact was. En zo wisten ze eigenlijk dat dat beest zijn mondspieren nog kon gebruiken bij het eten.
3: Ja, er komen heel veel suggesties binnen.
4: Ja, Rob bijvoorbeeld, T-Rex, get it on, die tipt hij.
2: Jasper komt met Bones van Elbow.
3: Robert zegt Peter Gabriel met Digging in the Dirt.
4: En ik mag kiezen vandaag en ik ga voor Kenny. Die kiest de nummer 345 uit de top 2000. Queens of the

0: gepraat over platen in videogames. En dan specifiek de nieuwe FIFA voetbalgame.
1: Ja.
0: Die tegenwoordig geen FIFA meer. Maar dat terzijde. De Grand Theft Auto GTA is ook echt zo'n game waar heel veel platen een soort tweede leven in hebben beleefd. Waaronder ook deze, die Outfield. Die zat volgens mij ook in GTA Vice City of zo. En er komt natuurlijk eind dit jaar komt er weer zo'n nieuwe. Waarvan iedereen verwacht, dit wordt de grootste game aller tijden. En ik denk dat dat ook weer heel veel invloed gaat hebben op de muziek. En platen die daar dan in zitten, die gaan dan toch in één keer weer een tweede leven krijgen.
2: Mag ik van jou?
3: Het platenkwartet.
0: Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat doe jij in het dagelijks leven?
4: Ik werk in een high-tech bedrijf en zit aan de productie.
0: Zo, dan denk je meteen natuurlijk ASML, maar zo high-tech zal het ook wel weer niet zijn, of wel?
4: We maken flowmeters voor gas en vloeistoffen.
0: Oké, ja, dat klinkt als iets waar je kopje goed bij moet houden.
4: Klopt, ja.
0: En wat is het leukste aan je werk?
4: Dat is toch de wereld verbeterd. Je maakt instrumenten die voor de hele wereld gebruikt worden.
0: En zie je wel eens, ik weet niet precies waar dat dan weggestopt wordt, zo'n meter, maar zie je je product wel eens in het wild?
4: Nee, het gaat echt bij bedrijven in productieprocessen in. Zeg maar.
0: Oh ja, precies. En ja. Heb je enig idee bij welke producten dan jouw meter betrokken is geweest?
4: Ja, best wel grote namen. Ik weet niet of je het radio gezegd hebt.
0: Noem maar eens iets, ik ben wel nieuwsgierig.
4: Ja, bijvoorbeeld Coca-Cola of de Haribo.
0: En is het dan zo dat als je dan zo'n flesje in je hand hebt, dat je dan toch denkt, heb ik toch een kleine bijdrage aangeleverd?
4: Ja, zeker.
0: Ja, toch. Bart, we gaan het spelletje met je spelen.
1: We hebben vier muziekfragmenten voor je klaarstaan. Bart, die hebben allemaal een thema gemeen. En dat thema is vandaag zoet. We hebben telkens een woordje weggehaald. En dan hoor je dit, onze koe. Nou, je mag telkens het goede woord noemen dat met dat thema zoet te maken heeft. Doe je dat goed, win je voor elk goed antwoord. Een vinylplaat, maak je het hele kwartet vol. Dan krijg jij de platenspeler.
4: Ja, begrijp ik.
0: Let's go. Hey, ho, here she go. Either a little too high or a little too low. Got no
4: self-esteem and vertigo. She thinks she's made it. Dat is Candy.
0: Ja. Candy. Robbie Williams en Candy is jouw eerste vinylplaat binnen. Kijk of je deze ook weet.

0: Nou ja, die weet ik zo niet. Ik denk Suiker.
1: Hartstikke goed gegokt. Ja, Terrence Trent D'Arby. Nou, dan ben je in één keer heel dicht bij de platenspeler.
0: Ja, nou, dat zou mooi zijn.
1: Ja, dat betekent dat als je deze goed beantwoordt, dan is de platenspeler voor jou. Luister goed naar.

0: Ja, wat eet hij alleen maar?
1: Suikerbrood.
0: Wat ga je zeggen?
1: Suikerbrood. Nou ja, een beetje
0: flauw idee. Suikerbrood. Dan grijp je toch net naast de platenspeler, want we moesten horen suikerzoet.
2: Suikerzoet.
0: Ja, maar drie vinylplaten zijn gewoon voor jou, hoor. We gaan ze hier toe komen. Ja, en wij hopen dat je er een mooie dag op het werk van gaat maken en dat je ons gaat verblijden met een van deze platen die je dan het mooist vond. Je kan kiezen voor Robbie Williams, DNC, Terence Trent D'Arby of toch altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten van Peter de Koning.
1: Dat doe ik, Robbie Williams, maar ik ken die.
0: Gaan we voor je draaien. Hey, en werk ze vandaag, hè?
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: kinderprogramma's of programma's waar mensen vroeger bang voor waren, komt Dennis nog met de sleutels van Fort Boyard en natuurlijk die tijgers. Ja, ik vond Fort Boyard überhaupt echt een geweldig programma
1: vroeger. Super spannend.
0: Ja, en dat einde, en dat je inderdaad toch altijd afvroeg van, stel dat ze het nou niet halen, worden ze dan echt opgegeten door de
1: tijgers? Ze zwemmen ook onder water. Dat was...
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Carmen met de raadsel!
4: Ik ben de hulk en ik kom je pakken, Carmen.
5: Over spannend gesproken. Even kijken of jullie dit kunnen raden.
6: En toen dacht ik, nou, dan gaan we lekker naar Drenthe.
0: Deze mevrouw doet een poppenkastvoorstelling over het Drentse land en wat daar zo mooi aan is.
1: Nee, ze had eigenlijk een vlucht naar Sydney, Australië geboekt. Maar ze staat heel monter in het leven, die ging niet door. Nou, dan gaan we lekker naar Assen.
5: Oeh, je bent wel iets warmer, Roelof, maar niet warm genoeg.
2: Dit is NPO Radio 2.
7: Ster. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
20: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
21: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
22: Shape the future with confidence. EY.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: Het is weer eens zover.
1: Ja, een alarm.
0: Een alarm gaat af. op. En we hebben eigenlijk geen idee of het nou een vals alarm is of niet.
1: Nee.
2: Als u straks niks meer hoort op de radio, dan zijn we geëvacueerd.
0: Ja, precies. Ja. Nou, doe de deur van de studio maar dicht. Volgens mij kunnen we er dan een beetje doorheen. Ja, dan kunnen we er een beetje doorheen praten en dan kunnen we gewoon naar het nieuws met onze kant. Een hele goede morgen. Het is 8:01. Kings of Leon en You Somebody hoor je zo meteen na het NOS-journaal.
2: Goedemorgen. De Amerikaanse regering is van plan om de executie van een militair te livestreamen. Daarmee zou het de eerste openbare executie in de VS in 90 jaar tijd worden, zegt de Amerikaanse defensieminister Hegseth.
3: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: De man die wordt geëxecuteerd is een legerpsychiater. Hij schoot 17 jaar geleden op een legerbasis in Texas 13 militairen dood die naar Afghanistan zouden worden uitgezonden. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. Gisteravond zijn de televisierprijzen uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse tv-prijzen. En de ring voor het beste programma ging naar de bondgenoten van SBS6. Presentator Jan Versteeg was door het dolle heen.
4: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Dat je met je team... Kijk, een prijs in je eentje is leuk. Maar dat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
2: Jan Versteeg won eerder op de avond ook al de prijs voor beste presentator. En de grote schoolprotesten in Frankrijk hebben ook gevolgen voor leerlingen hier. Zo werd het schoolreisje van 2 VWO-klassen uit Oud-Beierland op het laatste moment flink omgegooid. Ze konden niet naar Parijs vanwege de rellen, zo meldt Editie NL. Maar gelukkig had de docent een alternatief.
5: En toen dacht ik, nou, dan gaan we lekker naar Drenthe.
6: Je neemt niet kinderen daar naartoe als het onrust is. Bij een paar zijn er echt tranen gevloeid. Die vonden het echt heel erg jammer.
8: Gollo is vast een prachtig dorpje, maar het is natuurlijk geen Parijs. Het is alsof je leerlingen hebt beloofd om naar een Michelin-restaurant te gaan en dan uiteindelijk eindig je bij de Febo.
2: Ja, deze Frankrijk-expert vond het dus allemaal een beetje onzin, maar de school wilde gewoon geen risico nemen. En de kinderen waren uiteindelijk toch ook blij dat het schoolreisje wel doorging, zei het op een andere manier.
0: Ik ben toen rondom die vorige rellen, dat was niet dit, maar een paar jaar geleden ben ik ook naar Parijs gegaan. En toen vroeg ik aan mijn moeder van, joh, er zijn mensen die zeggen dat ik nu niet naar Parijs moet gaan. Toen zei ze, ja, ik woon toch ook in Amsterdam, er wordt iedere dag wel iemand neergeschoten. Toen dacht ik, ja, zo kan je er ook naar kijken, man. Maar het is, ja...
2: Het weer nog wisselvallig met vooral regen in het westen en noorden. Er waait een stevige zuidwestenwind met aan de kust wel 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Overigens, wat ze ermee bedoelden natuurlijk is om te zeggen, in een grote stad is het natuurlijk altijd...
25: Het is zo groot, je kunt er
0: altijd
25: makkelijk
0: wat aan de hand. Ja, ja, precies. En het bleek ook zo te zijn. Ik was toen in Parijs en toen uiteindelijk hebben we er helemaal niets van gezien. En dan richting het verkeer, want daar zit Dennis Mooij bij de ANWB.
27: Door de regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Nou, die is altijd relatief rustig. Het is ook nu nog steeds het geval, hoor. Maar alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 90 kilometer. En dat is wat meer dan gemiddeld. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je tussen Wessem en Sint-Joost 20 minuten vertraging. De weg is daar het hele weekend dicht, of in ieder geval tot maandagochtend afgesloten vanwege werkzaamheden. Daar in de omgeving loopt het ook vast op de A73 onder andere. Dan de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop een half uur extra. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Huissen en knooppunt Velperbroek. Ben je een kwartier langer onderweg.
0: Dankjewel. In Soest is er een huis en daar worden allerlei dingen bezorgd. Eten, maar ook pakketjes en van alles en nog wat. En dat hoort allemaal niet op dat specifieke adres te zijn, maar het adres klopt wel. Ja, het is een heel bizar verhaal en hoe het zit hoor je ze. Ster.
28: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
29: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor.
28: Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Bijbel.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Dennenmarkt bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Dennenmarkt bij Jeanscenter.
12: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 9 oktober 2026. Vandaag in de Volkskrant bijzonder nieuws over het oudste dier ter wereld. Een schildpad van maar liefst 194 jaar oud. Hij heet Jonathan en hij is het oudste bekende nog levende dier ter wereld. En nu hebben wetenschappers onderzocht hoe het kan dat hij zo ontzettend oud is geworden. Ze hebben zijn DNA onderzocht en daarbij bijzondere eigenschappen ontdekt die hem mogelijk beschermen tegen verouderingen en ziektes. Ja, en alleen al dat DNA-onderzoek is een mooi verhaal, want ze wilden geen bloed bij hem afnemen. Want ze denken, ja, straks doen we hem pijn of ja. Nou ja, kan er iets gebeuren vanwege die hoge leeftijd. Dus ze hebben hem gelokt met eten. En toen lag er iemand in de aanslag met een wattenstaafje. En toen hij zeg maar zijn bek langzaam opendeed om dat eten te pakken, toen is er iemand heel snel zo plop, met een wattenstaafje naar binnen gegaan om even een wangslijmmonster te nemen.
1: Zo'n swapje dat je, als je verdacht ergens van wordt.
0: Inderdaad.
1: Mooi hoor. Ja, Jonathan is dus vermoedelijk geboren in 1832. Telefoon, gloeilamp en de auto bestonden nog niet. Toen de Eerste Wereldoorlog begon, was hij al 82. Zo. Inmiddels is hij wel vrijwel blind, maar hij hoort nog prima. Hij weegt 200 kilo. Hij eet
0: 200
1: nog
0: kilo?
1: 200 kilo, ja, zo. Ik schrik daar niet van. En hij schijnt zelfs nog een behoorlijk actief liefdesleven te hebben.
0: Ja, het is net een beetje een soort Umberto Tan van de dierenwereld.
1: Goed. Ik las vandaag iets in de krant trouwens, dat jou, Daniel Lippens, flink zal doen schrikken. In de Telegraaf vandaag een artikel dat waarschuwt voor te snel eten.
0: Oeh, ja.
1: Nou heb ik jou wel eens best recent een Fiennetta ijsboomstammetje weg zien beuken.
2: Maar. Moeilijk dat ik dacht.
0: Ja, dit was voor die challenge. Maar het is sowieso wel waar dat ik echt een probleem heb met te snel eten.
1: Gozer, we hadden hier broodjes kroket in de studio. Ik keek even naar links, ik keek naar rechts. Er waren de drie weg.
0: Ja, ja. Ik eet gewoon heel snel.
1: Ja, moet je dus niet meer doen, want er hangen risico's aan. Staat in het artikel, ik neem ze even met je door. Dan ga je misschien je leven beteren. Voedsel kan vast komen te zitten in je slokdarm. Je kunt te veel eten omdat je hersenen in die hele korte tijd dat je eet geen seintje krijgen van je zit vol. Meer kans op obesitas. Je slikt meer lucht in en daardoor krijg je last van een opgeblazen gevoel en maagklachten. Er zijn ook tips. Langzaam eten dus. Niet op je telefoon kijken of tv kijken. Gewoon concentreren op het eten, goed kauwen. En naar de radio luisteren kan natuurlijk ook. Maar dan wel vooral rustige muziek.
0: Ja, en ik vertelde het net al even dat je dus op een adres woont en dat er allerlei dingen bij jou worden bezorgd die niet voor jou zijn, maar dat het adres wel klopt. Nou, dat speelt in Soest op de Ferdinand Huiklaan. Daar heb je namelijk huis nummer 20. Mm. Maar ook 20A, 20B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, En de gemeente wil dit gaan uitbreiden. Er moeten nog een hele reeks huisnummers 20 bijkomen. En dan worden het er 50. Dus dan krijg je op een gegeven moment huisnummer 20A1 of zo. Ja, het is heel erg bizar. Waarom komt dit nou? Nou, omdat de gemeente vindt het aanleggen van een nieuwe straat te duur.
1: Ja, maar
0: ja, daar komen dan allerlei kosten bij kijken. Want dan moeten bordjes gemaakt worden en dan moet het worden doorgegeven. Ja, nou, het schijnt vrij duur te zijn om een nieuwe straat aan te leggen. En dus hebben ze besloten om dan maar 20, al die huisnummers 20 te maken. Ja, het is super irritant. En met name voor de mensen die op nummer 20 rondwonen, dat zijn Jan en Eke. Die hebben een complete keuken al bezorgd gekregen die niet voor hun was. Laatst was er een springkussen wat werd afgeleverd voor een kinderfeestje wat ergens anders was. En de maaltijdbezorgers, nou ja, dat zijn er inmiddels tientallen die dus iedere zondag daar voor de deur staan.
1: Oh, arme Jan, arme Eke.
0: Zometeen meer over woonproblematiek. Maar dan met Alex van Keulen van Kopen Zonder Kijken. Kunnen we nog wel een huis kopen deze dag?

0: Sienna Spyro, een Great Expectation. En iedere keer als we haar horen, dan denken we toch terug aan het waanzinnige live optreden wat ze een keer bij ons in de ochtend heeft gedaan. En ik zal nooit vergeten dat zij dat interview met ons deed. En dat wij elkaar een beetje aankeken van, met deze stem komt het toch nooit goed zo meteen met dat zingen. En toen trok ze de strot open in de NPO-dome.
1: En het kwam goed
0: keer,
1: hoor.
0: In één keer was het gekkenhuis. En over gekkenhuis gesproken, het is gekkenhuis op de woningmarkt. Maar het lijkt de goede kant op te gaan. De huizenprijzen dalen voor het eerst in maanden een klein beetje. Huren wordt wel steeds duurder. En dan wil het kabinet ook nog dat we straks allemaal een warmtepomp gaan aanschaffen. Dus is het tijd voor een...
2: De Daniël en Roelof woonupdate.
0: Ja, een woonupdate met de man die zelf meer huizen heeft verkocht dan dat er nummers in de top 2000 staan. Het is onze favoriete makelaar uit Kopen Zonder Kijken, Alex van Keulen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, RTL Nieuws kopt gekte op de woningmarkt is voorbij. Overbieden is niet altijd meer nodig. Kunnen we nu de vlag uithangen?
3: Nou, dat lijkt me wat voorbarig, maar ik was gisteren voor Kopen Zonder Kijken in het zuiden van het land en daar had ik gewoon keuze inderdaad.
0: En nou is het nog steeds best moeilijk om een huis te kopen. We horen dit soort horrorverhalen. Hoe denk je dat het de komende maanden zich gaat ontwikkelen op die woningmarkt?
3: Nou ja, als je naar puur cijfermatig kijkt, dan zie je dat het de prijsstijgingen afvlakken, maar de prijzen nog niet dalen. Dus dat spreek ik een beetje tegen.
0: Oké.
3: Maar je ziet wel het aanbod toenemen, waardoor de koper wel meer keuze heeft.
0: Ja, en meer keuze is sowieso goed. Maar wat moet je er dan aan doen om te zorgen dat je uiteindelijk je droomhuis te pakken krijgt?
3: Ja, meer bieden dan de rest.
1: Dus toch overbieden?
3: Ja, nee, ja, maar het is toch heel frustrerend, deze hele woningmarkt voor veel mensen. Ik bedoel, je wil niet 10.000 euro te veel bieden, maar als je een woning mist op 1.000 euro na, dan baal je ook.
0: Ja, maar ja, vaak wordt er dan niet transparant geboden. Roelof, jij hebt laatst nog meegedaan aan zo'n spelletje dat je een bod moest inleveren en eigenlijk geen idee had waar de rest op zat.
1: Nee, maar dat is toch altijd een beetje zo. Je weet niet wat de concurrentie doet. Dus dat is eigenlijk van alle tijden dan, toch?
3: Nou, maar dat is nou precies het hele probleem van de woningmarkt. Maak het gewoon transparant. Hoe fijn zou het zijn als gewoon, zodra de woning onder voorbehoud is verkocht, op Funda of op welk ander portaal dan ook, de koopprijs komt te staan?
0: Hey, en wat is er eigenlijk op tegen om in het openbaar te bieden tegen elkaar?
3: Nee, er is helemaal niks op tegen. Alleen ik denk dat het wat privacygevoelig ligt. Want stel, als jij biedt op nummer 36 en vervolgens gaat nummer 38 in de verkoop, dan weten die mensen precies wat jij geboden hebt.
0: Ja, maar dat is toch, klinkt toch ergens eerlijk? Of is dat het dan ook
1: niet? Kan het ook anoniem?
3: Nee, kijk, ik kan het niet in 3 minuten uitleggen, maar om het hele probleem op te lossen, moet er gewoon 1 nationaal biedsysteem komen wat niet te manipuleren is.
0: Oké, dus dat zou voor de kopers een goede oplossing zijn. Hoe zit het ondertussen met de huurders? Want wij hadden hier net even een rondje langs onze studio gedaan en een aantal van onze redactieleden die huren nog steeds. En die betalen dan vaak meer huur dan de kopers aan hypotheek betalen. Dat begint toch zo langzamerhand helemaal scheef te lopen?
3: Ja, maar ook dit is weer een gevolg van het wanbeleid van de overheid. Want alle maatregelen die zijn genomen hebben, werken niet. Als jij beleggers gaat frustreren om huurwoningen aan te bieden, gaan ze die verkopen. Neemt het aanbod op de huurmarkt neemt af. En wat gebeurt er dan? Er ontstaat daar schaarste. En dus gaan de prijzen weer omhoog. En dan heb je heel veel mensen die vallen tussen wal en schip. Ze kunnen niet kopen en ze kunnen ook niet huren.
0: Maar wat zou er dan volgens jou moeten gebeuren?
3: Nou, er moet gewoon meer gebouwd worden. Dat is de enige oplossing. Ja. Bouwen, bouwen, bouwen.
0: Dan zitten we
3: en niet zo mouwen.
0: Ja, bouwen, bouwen, bouwen en niet zo mouwen. Dan zitten we ook nog met die kwestie over dat de cv-ketel straks niet meer mag en dat we dat allemaal moeten gaan vervangen door een warmtepomp. Lijkt me dat daar ook wel haken en ogen aan zitten voor de gemiddelde huiseigenaar.
3: Maar ook dit is toch weer totaal wanbeleid van de overheid. Jaren geleden riepen ze dit al, het wordt verplicht. Bedrijven gaan als massaal investeren in productielijnen en weet ik veel allemaal niet om aan die vraag te kunnen voldoen. Dan verdwijnt het weer. Om vervolgens 3-4 jaar later, als een aantal van die bedrijven al failliet zijn, weer te zeggen, we gaan het nu toch verplicht stellen. En dan denk ik dat ze even uit het oog verliezen dat als jij een gezinnetje bent die net rond kunt komen per maand, dat je net je rekeningen kunt betalen en dan gaat in de winter gaat je cv-ketel stuk. Of je dan even 6.000, 7.000 euro kan ophoesten. Dat kan toch niet? Dan moeten mensen zich in de schulden gaan steken.
0: Ja, nee, dat lijkt ons ook. Nou wordt er nog gesproken. Het is niet per se dat dit er nu al doorheen is, maar het lijkt wel die kant op te gaan. Is het überhaupt nog wel leuk om makelaar te zijn in deze tijd, Alex? Als we jou zo horen, dan is er ook veel negativiteit in de sector.
3: Vriend, ik ben bijna 60.
0: Jij zit je jaartjes nog even uit.
3: Ik bedoel, maak me niet zo druk. Nee, het is, weet je, sowieso gaat de rol van makelaar gewoon veranderen. Want er hoeft maar één woonportaal zoals Funda open te gaan voor de consument. En dan is het nog maar de vraag of je een makelaar nodig hebt. In mijn optiek, even heel duidelijk, vind ik dat een makelaar altijd meerwaarde heeft. Anders krijg ik ruzie met mijn collega's.
0: Ja.
3: Maar in ons vak is 80% van de handelingen repeterend. En alles wat repeterend is, wordt gewoon geautomatiseerd.
0: Ja, nou ja, goed. Dat betekent weinig goed voor de sector in ieder geval. Tot slot, stel dat ik nu op zoek ben naar gewoon een starterswoning. Dus ik ben een jong gezinnetje, we zijn met z'n tweeën. We hebben net ons eerste kind. En we willen iets kopen voor, nou, laten we zeggen, 4,5 ton. Dus tegenwoordig is het al hartstikke veel geld. Maar anders gaat het hem echt niet worden. Welke regio heb ik dan het meeste waar voor mijn geld?
3: Nou, ik was gisteren in Zeeland. En daar kon ik nog voor 3,5 ton een huis kopen.
0: Nou ja, Zeeland is waar we moeten zijn dus.
3: Ja, volgens mij hebben ze een hele actieve commissaris van de koningin daar.
0: Alex, mogen we jou hartelijk danken dat je even aan de lijn wilde komen.
3: Jo, fijne dag.
0: Hoi, hoi, hoi.

0: Charles en Eddie, Would I Lie To You. Lekker van toepassing op al die makelaars, hè? Would I Lie To You. En dan, het wordt een regenachtige dag met hier en daar een klein beetje ruimte voor de zon. Maar ik zou over het algemeen je paraplu wel in de auto hebben liggen. Niet meer dan 16 graden. En dan de verkeersinformatie met Dennis. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Door regenbuien is het wat drukker dan gebruikelijk op de rustige vrijdagochtend. 100 kilometer staat er nu alles bij elkaar opgeteld. Ik begin in Limburg op de A2 richting Maastricht. Bij Sint-Joost 10 minuten vertraging. Tot maandagochtend vroeg is de A2 naar Maastricht namelijk afgesloten vanwege werkzaamheden. Door die werkzaamheden loopt het ook weer vast op de A73. Venlo-Maasbracht tussen Linne en Maasbracht heb je een kwartier vertraging. Het staat helemaal vast in Arnhem op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek staat het stil over 5 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht.
0: Dankjewel. En Carmen houdt het wel een wee van de wereld in de gaten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een routinecontrole op wapens in de Duitse deelstaat Beieren is volledig uit de hand gelopen. Twee lokale controleurs werden doodgeschoten door de bewoner van het huis dat werd doorzocht. Daarna had die man zijn woning gebarricadeerd. Na uren drong een arrestatieteam uiteindelijk het huis binnen. Hierbij werden explosieven gebruikt en werd er gericht geschoten op de verdachte. De man werd geraakt in zijn been en waarom die de ambtenaren doodschoot is onduidelijk. Voor het eerst wordt de regenboogvlag gehesen voor het gebouw van de Tweede Kamer. En dat gebeurt zondag op coming-out-dag. Over het besluit om die vlag te hijsen ontstond een flinke discussie in de Tweede Kamer. De SGP wilde dat er gisteravond laat nog hoofdelijk over werd gestemd. Elk Kamerlid apart dus. En dus moesten alle Kamerleden die al op het eind van de dag vertrokken waren hals over kop weer naar Den Haag. En daar was Caroline van der Plas niet zo blij mee.
3: Feit is natuurlijk wel dat er nu tientallen Kamerleden vanavond duizenden kilometers rijden voor een stemming die wat ons betreft ook gewoon fractiegewijs had gekund. En ik vind dat enorme verspilling van duur belastinggeld.
2: Uiteindelijk stemde meerderheid van de Kamerleden in met het hijsen van de regenboogvlag.
0: Roelof, jij als taalexpert duur belastinggeld?
4: Er valt wel iets op af te dingen, denk ik. Ja, ja.
2: In Oslo wordt om 11 uur bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. En dat is dit jaar een zware klus, omdat het aantal gewapende conflicten blijft toenemen. Save the Children en het Internationaal Strafhof worden als favorieten genoemd voor de Vredesprijs. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. De burgemeester staat er vanochtend ook bij, worden als favorieten genoemd voor de Vredesprijs. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. De burgemeester staat er vanochtend ook bij of er veel mensen op af.

0: dit was trouwens de burgemeester van Hoorn. In Aalsmeer komt deze jaarwisseling een vuurwerkshow. Maar of het daarbij blijft?
1: Ik denk dat gewoon heel Aalsmeer denkt van ja, dat hele vuurwerkbeleid, ja fuck it. We gaan gewoon vuurwerk afsteken. Gebeurt niks, gewoon lekker gezellig, even een uurtje lol trappen.
2: Dit was niet meer de burgemeester, denk ik.
0: Dit was niet meer de burgemeester, nee. Toch zijn er wel in Nederland al duizenden kilo's naar de inzamelingspunten gebracht.
3: Ik vraag het me af, hoor. Ik heb zo vermoeden dat we nog wat mee gaan maken 31 december om middernacht.

0: weer vragen voor je binnen, Carmen. Dus blijf nog even zitten als je wil. Ja, eentje van Alex bijvoorbeeld. Die zei, ik heb gisteren koude pizza gegeten en ik vond hem lekker. Carmen, ligt dat dan aan mij of aan de pizza? Wat vind jij?
1: Wat een grappige vraag. Oké, dus hij had koude pizza gegeten. Ligt dat aan de pizza of aan hem?
0: Ik vond het lekker.
1: Ja, ik kan me er eigenlijk wel iets bij voorstellen. Ik denk dat ik dat ook wel lekker zou vinden.
0: Ja?
1: Een goede koude pizza, wat is daar mis mee?
0: Nou, ik vind het zo'n natte koude flat.
2: Oh, denk nee, je? Tuurlijk. Als hij gewoon een nachtje gelegen heeft. Ja, en dat je 's ochtends denkt, oh.
0: Je kunt het gewoon even opwarmen.
1: Ja, maar dan moet hij wel, Daniel, in de koelkast hebben gelegen. Want als die daar al een tijdje uit ligt en je gaat hem dan nog opeten, voor je het weet is het dan een grondpizza. Ja. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Ja. Is hetzelfde als een straatomelet.
0: Oh, ja.
3: Daniel en Roelof.
2: Maar heel eerlijk, als je 's ochtends naar een koude pizza kijkt en je denkt dat is lekker, dan heb je ook een behoorlijk avondje erop zitten.

0: de witteballenbanger. Op vrijdag, het is natuurlijk bijna weekend. Is toch
1: het is krokettendag
0: lekker.
1: En het zijn in wezen natuurlijk kleine kroketten.
0: Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Een bitterbal en een kroket is wezenlijk anders. Maar laten we daar een andere keer een boom over opzetten.
1: Oh, zeg.
0: Laten we eerst even naar onze huiskleinkunstenaar.
1: Rupert heet hij. En hij bewerkt regelmatig voor ons een echte banger. Tot een mooie kleine versie. Ja, als je zo meteen weet welk nummer Rupert bewerkt heeft, dan kun je je melden in de NPO Luisterapp. En dan win je een portie
0: bitterballen.
1: Kleine kroketten.
0: Ja, dus weet je welke plaat dit is? Je moet goed luisteren, want het kan ook zomaar vertaald zijn, hè?
2: Als je

0: Dove.
1: Ik vind het best moeilijk vandaag. Maar als je weet welke plaat het is, dan kun je je antwoord door appen via NPO luisteren. En wie weet win je een portie bitterballen.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Een heel goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
4: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
1: Het is nieuwe muziek van Michael Kiwanuka, die nogal wat heeft meegemaakt de afgelopen tijd. Hij is weer terug met Summer Clothes. En die hoor je nu op NPO Radio 2.

0: Michael Kiwanuka, Summer Clothes, herstellende van inderdaad echt een hele heftige periode met een hersenbloeding en alles wat daarop volgde. En hij is weer helemaal opnieuw aan het leren om muziek te maken.
1: De bitterballen banger.
0: Ja, en iedere vrijdag geven wij een portie bitterballen weg om lekker het weekend in te luiden. En dat doen we met behulp van onze huiszanger Rupert. En die vertolkt grote hits op geheel eigen kleinkunstachtige wijze. Hallo, met wie?
2: Goedemorgen, met Simon Heemstra.
0: Goedemorgen, Simon. Heb jij al woeste weekendplannen?
2: Ik heb geen woeste weekendplannen, maar drukke weekendplannen.
0: Nou, vertel.
2: Wij zijn thuis met de bijkeuken bezig aan het klussen. Dus dan moet ik nog even wat gipsplaten plaatsen.
0: Ja.
2: Aankomend weekend. En nou, waarschijnlijk krijgen we dat zondag af. Dus dat zou er nu mooier zijn om zondag eind van de middag met een portie bitterbark garnituur
0: even een lekker pilsje open te trekken en naar je, trots naar je nieuwe bijkeuken te kijken.
2: Precies.
0: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen als jij weet welke plaat dit moet voorstellen.
3: Als je mijn naam roept, is het als een klein gebed. Halleluja, ik zit op mijn knie.
0: Zeg het maar.
2: Dit is Madonna met Just Like a Prayer.
0: Ja! Yeah! Dat betekent dat jij een portie bitterballen wint.
2: Super.
0: Blijf hangen, dan doen we ze hier toekomen en we wensen je een heel fijn weekend.
2: Dank je, insgelijks.

0: Luisteraar Fleur komt met een fijn feitje.
1: Mm-hmm.
0: Die zegt, een feitje over de herkomst van de bitterbal. In Brabant, Ravenstein, stond vroeger de krokettenfabriek Decro. Toen op een gegeven moment een batch kroketten misging en onbruikbaar was, zei iemand in het Brabants, je kunt er bitterballen van maken. Wist jij dit al?
1: Goeie urban legend.
0: En dan is hij er gewoon weer helemaal klaar voor. Hij zit achter zijn piano.
1: Dean Barton!
2: Ja, ik wil graag even van de gelegenheid gebruik maken om ook de luisteraars op te roepen om tijdens jullie radioprogramma ook mee te kijken.
0: Ja, dat
2: via
0: wordt,
2: de stream op de website of via de app. Want jullie hebben een halve gospeldienst gedaan net, ongeveer, tijdens die plaat van Madonna. Ja. Helemaal los. Maar dan doe je daar die microfoon open en als luisteraar krijg je dat niet mee. Maar kijk af en toe mee.
0: Ik zou sowieso vaker kijken. Dan ga je je ook afvragen waarom Bart altijd naakt presenteert. Maar
2: dat zouden we niet vertellen.
0: Ja. Wat heb je voor ons in petto?
2: Deze.

0: Deze doen het ook heel goed in en om de Tweede Kamer.
1: Ik nadenken.
2: Ja.
1: Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. De mensen die ja. mensen adviseren heten zo,
0: precies,
1: toch?
0: Precies, ja. Ja. Goed, fijne show, Bart.
1: Dankjewel.
0: Fijn weekend alvast.
1: Thanks.
0: Als je dus weet welke plaat Bart net speelde, dan kan je een audioberichtje voor hem opnemen. En dan open je zo meteen de show. En wij zijn er maandag weer.
3: Later. Doei.
4: Ik vind dat enorme verspilling van duur belastinggeld. BNN.
5: Is NPO Radio 2.
6: Ster. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
17: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
18: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Radio 1.
0: Ik sta te popelen. De laatste werkdag van de week. Aan de slag komt eraan met de ontknoping van het 60-seconden-spel. De bekendmaking van de nieuwe topsong. Maar eerst het NOS-journaal met Carmen Verheul is hier. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Onder druk van de aanhoudende demonstraties van scholieren en studenten heeft de Franse regering toegezegd dat er 3000 extra leerkrachten komen. Dat laat de toch al hoge Franse staatsschuld nog verder oplopen. Volgens economieverslaggever Roland Muller wordt de druk vanuit Europa steeds groter om daar iets aan te doen.
12: Inmiddels is de staatsschuld van Frankrijk 3500 miljard. En dat is echt veel hoger dan heel veel andere Europese landen. Dus is Europa al jarenlang kritisch. Ook op dit moment is daar weer een felle discussie over die schuld, over het tekort. En die discussie verplaatst zich nu ook buiten de Europese Unie.
3: Als de schuld te groot wordt, dan leidt dat volgens economen tot twijfels bij beleggers, banken en andere landen over de kracht van de hele Europese Unie. Immigratiedienst ICE heeft in New York een man neergeschoten, terwijl er volgens burgemeester Mamdani op de achterbank van de auto een 5-jarig kind zat. Dat zou ongedeerd zijn gebleven, de man raakte gewond. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst komt hij uit de Dominicaanse Republiek, heeft hij geen geldige documenten en zou die banden hebben met een bende. Mamdani is woedend en eist dat ICE vertrekt uit buurten, ziekenhuizen en straten. In Madrid gingen gisteravond ruim 20.000 mensen de straat op om de eergisteren overleden Mari Carmen te herdenken. Zij werd 2 weken geleden uit haar huis gezet, waarop grote protesten tegen de wooncrisis in heel Spanje losbarsten. Volgens deze correspondent van de VRT liepen de demonstranten naar het huis van de vrouw en hielden daar een minuut stilte.
20: Dat was indrukwekkend om die duizenden mensen te zien knielen voor het huis van de dame. Op de deur ging een briefje van rust in vrede, Mari Carmen. En daarna voelde je weer dat, ja, die strijdkreet weer. Mensen begonnen allemaal samen Bella Ciao te zingen. Niemand had dat ooit gedacht dat Mari Carmen zou sterven in het ziekenhuis. Ze wou thuis sterven, dat is dus niet gelukt.
3: De brandweer in Amsterdam is vannacht uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Het vuur was aan het begin van de avond uitgebroken in de parkeergarage en was lastig te blussen. De brand was pas rond 1 uur uit. Omwonenden hadden last van zware, stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer wisselvallig, met vooral regen in het westen en noorden. Er waait een stevige zuidwestenwind met aan de kust windstoten tot soms 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Nog een waarschuwing voor de scheepvaart?
3: Het komt straks. Ja. Kijk uit.
0: Het is lang geleden dat we dat gehoord hebben. Verkeersinformatie, Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
21: Er staat nu zo'n 80 kilometer file. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je tussen Gratum en Maasbracht 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Eerder vanochtend is een ongeluk gebeurd op de A67, Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop ben je nog 10 minuten extra kwijt. En in Arnhem staat het helemaal vast op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen Elden en Knoopend Velperbroek heb je minstens een uur vertraging. De weg is daar afgesloten vanwege een ongeluk.
0: Dankjewel.
22: Is het niet Two Princes?
0: Ja.
22: Toen ben ik even kwijt, maar volgens mij is hier wel Two Princes.
0: Klopt.
22: Ja?
0: Ja.
22: Goed, Sebastian.
0: Ja. Nou, het was ongeveer de enige die we binnen hebben gekregen. Two Princes is het juiste antwoord. Spin Doctors komt eraan over een paar minuutjes.
23: Ster. Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
26: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
27: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
28: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
29: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de... Limes.
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
13: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
30: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
31: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
30: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

0: album Thriller. En in 1982 was Michael Jackson vol aan het schrijven van het album. En dit nummer fascineerde hem. Die beat en die baslijn, die natuurlijk ook heerlijk is. En in zijn auto zat hij een beetje in gedachten verzonken. En was bezig om dat nummer af te schrijven in zijn gedachten. En op een gegeven moment begint er een motorrijder naast hem hard te zwaaien. Zo van, oké, er is iets aan de hand. En hij dacht, oké, ja, ik ben Michael Jackson. Het zal wel rennen, want er een stalker zijn. Maar gebaarde nog langer en nog langer. En uiteindelijk is hij aan de kant gestopt. Want de hele onderkant van de Rolls Royce stond in de hands. En hij was zo gefocust op die muziek dat hij die hele rook achter zijn auto, die verstikkende zwarte rook, helemaal niet opgemerkt had. Zo zie je maar weer, muziek schrijven heeft af en toe wat focus nodig. En wij denken eigenlijk dat hij die dat soort geluiden van Michael Jackson kwamen door die hitte onder zijn reet.
1: NPO. NPO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: is, wat een verslavend liedje dit. Somebody New op NPO Radio 2. Het is 1 over half 10. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Daarop dragen leerlingen en docenten paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Waarschijnlijk komt het door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. Het is dit jaar voor het eerst dat Paarse Vrijdag in oktober is, vlak voor Coming Out Dag. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen die zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. Een kwart van de nieuwbouwprojecten loopt vertraging op omdat er niet genoeg kopers zijn. Dat schrijft het FD. Door de lange bouwtijd en de gestegen kosten van materiaal kiezen mensen eerder voor een bestaand huis. En het gevolg is weer dat er minder snel huizen worden gebouwd. Een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in de lift van het station van Oosterwijk. Er werd van alles geprobeerd om de deur open te krijgen, maar zelfs de speciale sleutel van de brandweer deed het niet. En dus werd de deur geforceerd. Geluk voor de man, hij was nog op tijd voor de laatste trein naar Tilburg. Het weer grijs met buien, vanmiddag in het zuiden vaker droog. Er waait een stevige wind bij 14 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB komt van Dennis Mooij. Goedemorgen, Dennis.
2: Een hele goede morgen. Op de A2 richting Maastricht heb je bij Sint-Joost 10 minuten vertraging door werkzaamheden. A15 naar Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht 20 minuten extra. Op de A28 naar Utrecht tussen Elspeet en Harderwijk ben je een kwartier langer onderweg. Dan de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Daar heb je tussen Elden en knooppunt Velperbroek een uur vertraging. De wegen staan nog dicht vanwege een ongeluk.
0: Dankjewel. Weet je wat zo leuk is? Als je deze plaat echt op maximaal volume zet, dat is dus als hij maar tot 10 kan nog net even wat harder doordraaien, dan zit je haar over een minuutje of 4 anders dan dat je het voor de spiegel hebt geprobeerd, zou ik maar zeggen.

Janet Jackson. When I Think of You in alle slagvaventrols op NPO Radio 2. Het is 9 oktober, dus inmiddels een klein anderhalf jaar geleden, dat de broer van directzanger Marcel plotseling overleed na een heftig verkeersongeval. En de band heeft toen besloten om het even rustig aan te doen, om het verlies van Michael Veenendaal te verwerken. En uiteindelijk hebben ze na een paar maanden de draad weer opgepakt. Spelen ze weer volop. Ze hebben festivals gedaan deze zomer. 6 keer hooi in het vooruitzicht. Maar daarmee gaat dat grote verlies natuurlijk niet zomaar ineens weg. Het nieuwe album van Direct is sinds vandaag uit en ik mocht het eerder deze week al even luisteren. En mijn aandacht werd gelijk getrokken door een nummer met de titel Brother. En dat liedje bevatte precies wat ik verwachtte. Een bizar, bizar prachtig liedje over de broer van Marcel Veenendaal. Als je de tijd hebt, luister even dan aandachtig, leg heel even je werk aan de kant, naar deze 6 minuten durende ode aan Michael Veenendaal.

Elton John en Dua Lipa. En Cold Heart. En daarvoor mocht je ineens die radio aanzetten en denken, wat was dat voor nummer? Het was het nummer Brother van Direct. Staat op een nieuw album. En het is een ode aan de broer van Direct-zanger Marcel, die overleden is 1,5 jaar geleden. Een heel mooi appje komt binnen van Doreen. Die zit te luisteren naar dit radioprogramma. En die hoort voorbij komen en zegt, wauw, in dit nummer stroomde liefde en rouw echt heel mooi door in de muziek. Wat een prachtig eerbetoon en monument voor zijn broer. Ja, het is echt een prachtig nummer. Het hele album is ook een aanrader. Keep the Fire On is nu uit. 8 nummers die echt prachtig ook in elkaar overlopen. Als je tijd hebt, pak hem er even bij. Geniet ervan. Dit is

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
13: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
15: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
16: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
17: Zometeen de finale van het 60 seconden spel. Er staan 3 kandidaten op 13 goed voor de vragen. Dat wordt spannend zometeen. Meer erover na het nieuws van 10 uur met Carmen.
18: Een pijnlijke onthulling over een van de laatste verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Willem Wilbrink van 99. Zijn persoonlijke levensverhaal over zijn tijd in kamp Dachau blijkt niet te kloppen. Sterker nog, Wilbrink heeft nooit in Dachau gezeten. En daar kwam het Nederlands Dachau-comité achter na onderzoek naar de biografie van Wilbrink.
19: Het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, want wij weten als Nederlands Dachau als geen ander wat oorlogstrauma kan doen met de verhalen in je hoofd. En dat wil dus ook zeggen dat het heel goed kan zijn, en daar gaan wij ook echt van uit, dat meneer Wilbrink ook echt overtuigd is dat hij dit heeft meegemaakt.
18: Maar tegelijkertijd is het volgens het comité belangrijk om informatie die niet klopt over de oorlog te weerleggen. De gemeenteraad in Terneuzen is akkoord met de komst van een AZC voor 200 mensen. De vorige raad was nog tegen, maar inmiddels is het voorstel aangepast om de veiligheid te verbeteren en een kleine meerderheid stemde voor. Op de A1 hebben voorbijgangers een man uit een brandend busje gered. Hij was vannacht tussen Badmen en Deventer achterop een vrachtwagen gereden en zijn bestelbus vloog daarna in brand. De man zat bekneld en kon er zelf niet meer uitkomen. Volgens RTV Oost voorkwamen passanten dat hij levend zou verbranden en gaven eerste hulp. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn benen en is naar het ziekenhuis gebracht. TV- en theaterproducent Joop van den Ende heeft gisteravond op het televisiergala een staande ovatie gekregen. Hij nam de Oeuvre Award in ontvangst en dat deed hem veel.
20: Ben ik heel erg geëmotioneerd al. Dit vind ik een grote eer dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
18: Ja, hij kreeg namelijk ook mooie videoboodschappen van onder andere Henny Huisman, Simone Kleinsma en André van Duin. Ze waren lovend over zijn carrière en zijn invloed op de Nederlandse televisie.
21: Ja, en dat duurde ongeveer 1,5-2 minuten of zo, denk ik.
18: Heel lang.
21: Staande ovatie. Ja. Ja, het was echt absoluut prachtig. Koen, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen.
21: Jij hebt een weddenschap openstaan met je vrouw. Vertel even.
22: Ja, dat klopt. Tijdens de televisiergala waren allemaal filmpjes te zien dat we moesten stemmen.
21: Ja.
22: En ik weet zeker dat dat jouw stem was die eronder zat. En mijn vrouw denkt dat het uit Rooijakkers is.
21: Oh, en wat staat erop qua weddenschap?
22: De ander moet appeltaart bakken.
21: Oh, oké. Okay. Ja, het is toch echt Art Rooijakkers die de stem niet heeft ingesproken. Nee, ik was het inderdaad. Ja, ik was het.
22: Ja,
21: taartje voor jou.
22: Yes, dankjewel.
21: Hoi. Even kijken, het weer nog, hè?
18: Ja, grijs met buien. Vanmiddag in het zuiden vaker droog. Er waait een stevige wind bij 14 tot 18 graden.
21: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
23: Nou, het rijdt langzaam op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Sint-Joost heb je een kwartier vertraging. Tot maandagochtend vroeg is de weg daar dicht in zuidelijke richting vanwege werkzaamheden. In Arnhem viel op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek staat het zo goed als stil over 6 kilometer. Komt er een ongeluk, de weg is daar dicht. Je kan beter omrijden via de westkant van Arnhem, onder andere over de A50. En door de afgesloten A2 loopt het ook vast op de N276 richting Brunsum. Bij Echt staat 5 kilometer file en dat kost je een uur extra.
21: Dankjewel. We gaan van taart naar taart in dit radioprogramma. Want het 60 seconden spel voltrekt zich zometeen. En daar is een aan de slag om taart te winnen. Op dit moment, zoals gezegd, 3 kandidaten die 13 goed beantwoorde vragen hebben neergezet. Misschien evenaar je dat, misschien ga je eroverheen. Begin met een selectievraag. Ik draai zometeen Bruno Mars met All My Soul. En hij heeft naast zijn solowerk ook een duo met Anders en Paak. Hoe heten zij als duo? Het is een iets moeilijkere muziekvraag, maar er zit ook veel muziekvragen in het spel en die moet je goed weten te beantwoorden. Weet je het antwoord? App het via de NPO Luisteren.
24: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
27: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
28: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende.
0: Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
29: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
30: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
31: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
32: Cute.
31: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Aan de slag.

een softshow ook gedraaid in Tainted Love. Zeg, dit nummer ken je wel, toch? Een hele grote hit geweest. Mijn vraag is, noem nog één andere grote hit van de Goo Goo Dolls. Juist, exact dat. Je hoort ze bijna nooit op de radio, behalve dat nummer Iris. En ik vind dat het tijd is om een keer wat anders leuks van ze te draaien. Dit is Slide, in aan de slag.

0: The Bengals and Walk Like an Egyptian. Hi Stefan.
1: Goedemorgen Bart.
0: Hi Anton.
2: Hey Bart, goedemorgen.
0: Hi Saskia.
3: Goedemorgen.
0: Drie kandidaten die afgelopen week maar liefst 13 vragen neerzetten in het 60-seconden spel. Dus de highscore staat op 13. En ja, het zou kunnen dat we vandaag de vierde taart gaan weggeven als de kandidaat die nu gaat spelen ook 13 vragen goed heeft. Blijven jullie hangen?
1: Doen we.
4: Ja. Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60-seconden spel.
0: Jeannette, er zitten drie mensen in je nek te eigen. Lekker gevoel, hè?
3: Ik voel het gewoon, Bart.
0: Ja, wat een druk. Wat een druk vandaag.
3: Ja, nou, de zenuwen zijn ook wel in mijn buik geschoten, moet ik zeggen.
0: Oh, oké. Ja, probeer ze zo snel mogelijk weer af te voeren. Want ik zou het wel leuk vinden als we gewoon 4 taarten mogen uitreiken. Ben je een beetje handig in spelletjes?
3: Nou, meestal wel. Maar ja, ik zal het maar niet te hard zeggen. Nee. Je zal nu zien op moment supreme dat het verkeerd gaat.
0: Altijd risicovol. Nou, we gaan het gewoon proberen. Je hebt in ieder geval 1 vraag goed, want die heb je al beantwoord via de NPO Luister-app. Bruno Mars heeft naast zijn solowerk ook een duo met Anderson .Paak. Hoe heet dat duo?
3: Silk Sonic.
0: Silk Sonic is juist. Zet je schrap, want hier komen de rest van de vragen. Dit is vraag nummer 2. Wie leest op Prinsjesdag de troonrede voor?
3: De koning.
0: Waar staat Mac voor in het gericht Mac and Cheese?
3: Macaroni.
0: Welk land was de titel van een grote hit van het goede doel?
3: België.
0: Wat is de verzamelnaam van een vork, lepel en mes?
3: Spork.
0: 43 plus 8, wat is dat?
3: 51.
0: Voor welke film maakte Celine Dion My Heart Will Go On?
3: Titanic.
0: Waarvoor staan de letters PK bij motoren?
3: Paardenkracht.
0: Wat is de hoofdstad van Rusland?
3: Moskou.
0: Wie staat in de top 2000 met Ain't Got No, I Got Life?
3: Geen idee.
0: Wat voor soort apps zijn Happen, Tinder en Bumble alle drie?
3: Weet ik ook niet.
0: Een beetje cryptisch. Welke darm ziet helemaal niks?
3: Blinde.
0: Hoe eindigt deze titel van Foreigner? Call is...
3: Ice.
0: Waar staat de letter K voor bij KNO-arts?
3: Keel.
0: En uit welke tv-serie komen de karakters De Kok en Fledder?
3: Baantje.
0: Als je ergens geen verstand van hebt, dan heb je er geen van gegeten.
3: Kaas.
0: Ja. Oké. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Ik check het even bij Steven. Wat denk jij?
1: Ik denk dat ze er net is.
0: Oké. Anton, jij?
2: Ik hoop het voor.
0: Saskia, jij?
3: Ik hoop voor een dure week voor NPO 2.
0: Ja, toch? Eens even kijken, hoor. Vraag 1, 2, 3, 4 was helemaal goed. Vraag 5 uiteindelijk ook, want spork blijkt inderdaad waar te zijn. We waren op zoek naar bestek, maar spork mag je ook zo noemen. Vork, lepel en mes bij elkaar. Wie staat in de top 2000 met Ain't Got No, I Got Life? Dat is Nina Simone. En Happen, Tinder en Bubble zijn alle drie dating apps. En daarna had je alles weer goed. Holy shit. Ja, dit is wel een dingetje, want je hebt namelijk 14 goed beantwoorde vragen.
3: Echt?
0: Ja. Alleen,
3: oh, sorry.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat jouw antwoord, jouw laatste antwoord, kwam echt vlak na de dreun. Maar ook wel zo op het randje dat ook de jury nu echt twijfelt van ja, maar ja, een kleine verspreking voor jou kan ook het verschil maken. Dus wat nou als ik gewoon even over mijn hart strijk en gewoon op deze fijne vrijdag gewoon even 4 taartjes uitreik? Is dat een idee? Ga jij daarmee akkoord?
3: Ik ga daar helemaal mee akkoord. Ja? Ik gun iedereen een lekkere taart.
0: Kijk, ga je gewoon de boeken in met 14 goed band voor de vragen. Maar Stefan, Anton en Saskia ook mee eens?
1: Ja hoor, goed zo.
0: Eens allemaal!
1: Dank je.

0: finale is gespeeld van het 60-seconden spel. Nog een klein beetje correspondentie. Mensen beginnen nog over de vraag... Wat is de verzamelnaam van een mes, vork en een lepel? En wij verwachten eigenlijk dat iemand gewoon zou zeggen bestek... maar ineens kwam het woord spork naar voren. En dat hebben we goedgekeurd. Alleen zijn wat mensen die zeggen van... nee, maar dat is een samenvoeging tussen de spoon en de vork. Dus hoort de mes niet bij. Mm-hmm. Maar jury van het 60 seconden.
1: Ja, ik ben streng. Er bestaan ook sporken waar de vork kartelrandjes heeft. Dus daarmee is het dan ook meteen een mes. Dus
0: ja, je kan ook bij snijden.
1: Ja, ik heb de spork wel ook goedgekeurd.
0: Nou ja, ook al was het niet goed geweest, weet je, dan had ze alsnog 13 gehad. Had ze ook 13, had ze ook
2: maar ork, soep eet je met een spork. Dat kan dus wel.
0: Ja, precies, soep eet je met een spork. Dan zit je zo goed, ja. Dames en heren, tijd voor het nieuws. Dat is een combinatie tussen de headlines en het nieuws met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
2: De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. En als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. En mogelijk zouden de twee ook spullen voor zichzelf hebben gekocht. In Oslo wordt over een half uur bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Save the Children en het Internationaal Strafhof worden als favorieten genoemd. Een nieuw record voor een Franse astronaute. Ze is de eerste Europeaan die 237 dagen onafgebroken in de ruimte verbleef. Vannacht kwam ze samen met drie anderen vanuit het ISS terug naar aarde.
3: Home and Jessica, Jack, Sophie en Andre.
4: On behalf of SpaceX, welcome home crew 12.
2: De astronauten werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om vier anderen te vervangen, omdat een van hen ziek was geworden. En een opvallende straaljagerpiloot in Thailand, de koningin van het land, maakte daar een solovlucht. En de Thaise koning hield haar vanaf de grond in de gaten. Beiden hebben jarenlange vliegervaring en bij meerdere staatsbezoeken landen ze zelf als pilotenkoppel het regeringsvliegtuig. Het weer grijs met buien, vanmiddag in het zuiden vaker droog. Er waait een stevige wind bij 14 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het wisselvallig, maar de zon schijnt ook. Het wordt dan een graad of 15.
0: Dankjewel. De ANWB verkeersinformatie worden gepresenteerd door Dennis Mooij. Goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Bij Arnhem loopt het nog steeds vast op de N325. Vanuit Nijmegen naar Arnhem voor het knooppunt Velperbroek heb je een uur vertraging. De weg is daar nog steeds dicht vanwege een ongeluk. En rondom Maasbracht vielen op de A2, de A73 en de N276. Richting Brunsum loopt het vast op de N276 bij Echt. Je hebt drie kwartier vertraging. Dat komt omdat de A2 richting Maastricht bij Sint-Joost tot maandagochtend vroeg dicht is vanwege werkzaamheden.
0: Dankjewel.

0: Another 45 miles.
1: In een naked versie, de ontspannen, relaxed, unplugged versie.
0: Ach, een prachtig liedje blijft het. Oké, het is misschien een beetje een druilerige vrijdagochtend, maar wel een nieuwe muziek vrijdagochtend. Sterker nog, tijd voor de bekendmaking van de gloednieuwe NPO Radio 2 Topsong. En dat is een nummer over angst en overgave. Iemand dichtbij durven laten komen, terwijl je eigenlijk bang bent om gekwetst te worden. En dat hebben we misschien allemaal wel eens gehad, toch? Het gaat echt superlekker met deze zangeres. En vanaf eind oktober gaat ze op een enorme theatertour. En daar hoort dus nieuwe muziek bij. Dit wordt de vierde NPO Radio 2 topsong in haar carrière. Ik heb het over niemand minder dan Roxanne Hazes met Vang je mij.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Vang je mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

Evanescence en Bring Me To Life in Aan de Slag. Daarvoor de topsong voor de komende week, Roxanne Hazes en Vang Je Mij. Mocht je het hier niet mee eens zijn, mocht je denken, Bart, ik vind andere muziek leuker, dan heb je zometeen de kans om dat te kiezen in de Top 2000 Shuffle. Die komt eraan. Laat het even weten als je hem graag wil spelen, door je naam even te appen via de NPO Luisteren.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus. Dit bericht is voor... Everybody. De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Oeps, I did. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
16: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
17: De vriendelijke specialist. DA.
18: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It komt zometeen voorbij. Of Monsters and Men ga ik ook draaien. Little Talks in dit radioprogramma. Waar nu het NOS Journaal klinkt met Carmerville.
19: Goedemorgen. Ghana vraagt Nederland om hulp om drugscriminelen op te sporen en op te pakken. Onlangs werd daar al een grote drugsvangst gedaan, waarbij 2 Nederlanders werden opgepakt. Justitieminister Van Weel zegt dat Ghana nu meer met Nederland wil samenwerken.
20: Zij willen geen doorvoerland zijn voor drugs. Zij weten wat voor ellende dit soort georganiseerde misdaad met ze meebrengt. Ja, wij zijn natuurlijk ook erg gebrand om ze daarbij te helpen, omdat het ook in ons belang is.
19: Zo is volgens Van Weel al duidelijk dat het netwerk van drugscrimineel Bolle Jos gebruik maakt van de havens in Ghana. Die zit zelf nog altijd in Sierra Leone, ook een land in West-Afrika. Vanmiddag zijn in Den Bosch alle ogen gericht op minister Hermans. Daar is een symposium over Q-koorts. En de grote vraag is of ze excuses gaat aanbieden aan Q-koortspatiënten die al jaren strijden voor erkenning. De patiëntenvereniging durft nog geen voorspelling te doen.
2: Oh, nou, dat vind ik nogal een beetje spannend om te zeggen. Het zou wel heel veel goed doen. Kijk, haar komst is al een heel groot gebaar. En het zou zomaar in lijn van die komst kunnen liggen dat ze dat ook gaat doen. Dit is de eerste minister die voor een volle zaal met 250 mensen gaat staan en bereid is om met hen in gesprek te gaan.
19: 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Zeker 100 mensen overleden door de bacterie afkomstig van geiten. Patiënten voelen zich door de overheid aan een lot overgelaten. De burgemeester van New York wil dat de immigratiedienst ICE zijn stad verlaat. Dat zei hij nadat de dienst opnieuw extreem geweld gebruikte bij een arrestatie. Een man werd neergeschoten terwijl op de achterbank een kind zat. Burgemeester Mamdani spreekt er schande van.
13: The street was crowded with families and children. When ICE agents opened fire, a 5-year-old child, was in the backseat of the car.
19: Volgens hem maakt ICE de stad juist onveiliger. Het incident leidde ook weer tot nieuwe demonstraties. Supporters van de Duitse voetbalclub Bochum moeten voorlopig met beide benen aan de grond blijven. De club heeft massaal en ritmisch springen op de tribune verboden. Het stadion is verouderd en als duizenden fans tegelijk springen, dan gaan de tribunes trillen en daar kunnen andere supporters misselijk van worden. Het springverbod geldt totdat het stadion in 2028 wordt gerenoveerd. En als ze zich er niet aan houden, dan kan de tribune zelfs helemaal worden gesloten.
18: Je hebt het wel eens op tribunes, ook van poppodia en zo, dat het ineens begint te bewegen. Ik heb ooit geleerd dat als het beweegt, dat is goed. Als het niet beweegt, dan kan het makkelijker breken.
19: Ja, er moet wat speling in zitten.
18: Maar toch, vond het nooit lekker.
19: Nee, ik begrijp het.
18: Nee, het weer nog.
19: Buien met flink wat wind vandaag, vanmiddag 14 tot 18 graden. Morgen blijft het wisselvallig, maar de zon schijnt ook, dan een graadje of 15.
18: Dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB Verkeersinformatie met een verkeersupdate. Goedemorgen.
21: Een hele goede morgen. Een dikke 80 kilometer file staat er nu. Bij Den Haag loopt het vast op de A4 vanuit Rotterdam. Tussen Delft en Ypenburg heb je een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. Datzelfde stuk van de A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Omrijden kan je via de A13. Dan aan de andere kant van Rotterdam op de A15 richting Europoort. Die is dicht als je vanuit Gorinchem komt aanrijden bij knooppunt Ridderkerk. Je rijdt om via de ringweg Oost en Noord. Onder andere over de A16 en de A20. En de N276 vanuit Maasbracht naar Brunsum. Daar heb je 3 kwartier vertraging bij Echt. Daar staat 5 kilometer file door de afgesloten A2.
18: Dankjewel. Carmen. Ja.
19: Ik wou nog heel even zeggen, we weten nu wie de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Dat is echt net bekend geworden. Gaat dit jaar naar Novotama Navapillai. En zij was de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN.
18: En hoe kan jij, terwijl je dat net weet, die naam dan al foutloos uitspreken? Wat voor talent heb je daar godsnaam voor ontwikkeld? Nog één keer de naam?
19: Novotama Navapillai. Ik denk dat ik het zo uitspreek.
18: Oh, het is een gokje ook.
19: Ja, ik denk een goede gok, maar wie weet, dat denk ik.
18: Dankjewel.
22: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
23: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, maak een broodje.
5: Een broodje, hè?
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven... kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
13: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
15: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
17: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. €2,49. Lekker anders.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
22: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Aan de slag.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It in Aan de Slag. Dames en heren, dan nu een hele dikke zwarte snor. En de rest van Hall & Oates. Private Eyes is hier.

0: Oates.
1: Enjoy the silence na Daryl Hall en John Oates. En Private Eyes.
2: Every day I'm shuffling.
1: Ja, en vandaag is het niet anders. Ook vandaag wordt er geshuffeld. En dat doen we met Jorn uit Til en het Waal. Goedemorgen, Jorn.
3: Zeker. Hey, goedemorgen.
1: Til en het Waal. Ik heb even de draaiboeken van de afgelopen jaren erop nageslagen. We hebben nog nooit een shuffelkandidaat uit Til en het Waal gehad. Ik heb er ook nog nooit van gehoord eigenlijk.
3: Ja, eens moet de eerste keer zijn, toch?
1: En ik zit nu te googlen. 770 inwoners.
3: Ja.
1: Ja, dat verklaart
3: een hoop. Lekker klein, lekker rustig.
1: Ja.
3: Midden in de weilanden. Heerlijk.
1: Ja. Ja, ik heb echt geen idee. Ligt het in de driehoek Kopenhagen, Milaan, Londen? Is dat daar toch?
3: Wel een beetje in de buurt, ja.
1: Nee, waar ligt het ergens?
3: In de driehoek van Vianen, Nieuwegein en Houten.
1: Oh, je hebt de driehoek wat kleiner gemaakt. Heel goed. Jordi, je gaat een liedje kiezen uit de Top 2000. Waar hoop je op?
3: Eigenlijk hoop ik op iets van Frank Sinatra. Maar ik hoor net dat de kans wel klein is met 3 op de 2000.
1: Ja.
3: Ja, en verder, ja, ik luister heel veel verschillend.
1: Maar ben je ook wel een beetje liefhebber van blues, jazz, soul, dat hoekje?
3: Ja, ja, zeker weten.
1: En wat is dan de meest rare uithoek die daar niks mee lijkt te maken te hebben?
3: Nou ja, als je nummers opzet van met bijvoorbeeld metal en dat soort dingen, vind ik ook hartstikke leuk.
1: Oh, dat ook. Wow.
3: Ja, zeker.
1: Nou ja, roep jou maar aan of uit. Laten we het zo afspreken. En dan ga ik je de eerste suggestie nu voorschoten.
0: 233.
1: De metal van Neil Diamond, wat vind je ervan?
3: Het is niks als Sinatra, maar ik ga toch wel zeggen van doe maar meteen. Ik kan lekker meebleuren.
1: Ja, gaan we deze doen. Hij is wel lekker hoor voor de vrijdag.
3: Ja, daarom.
1: Oké, en wil je de rest nog wel even horen?
3: Is helemaal goed.
1: Die doen we even snel achter elkaar, de andere vier kandidaten.
0: 258.
1: Was Adele geweest.
0: 1982.
1: Run DMC en Aerosmith.
0: 1909.
1: Michael Bublé. Feeling Good en
0: 751.
1: Dat waren ze alle vier, Jorn. Zat er nog iets tussen?
3: Ja, de meeste zijn wel leuk inderdaad, ja. Maar inderdaad geen Sinatra, dus ben toch blij met mijn keuze.
1: Ja, Neil Diamond is gewoon helemaal raak.
3: Is helemaal goed, ja.
1: Ja, wat fijn. Dan gaan wij heerlijk meezingen hier in de studio. En iedereen die nu luistert, en jij neem ik aan ook. Ik wens je een hele fijne vrijdag en een fijn weekend, hè?
3: Yes, van hetzelfde.
1: Doei, Jorn.

0: Zoe Levi en Snelle en Ik Zing. Maakt het 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. Zij was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof.
2: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Nu is ze bijvoorbeeld actief voor het internationaal gerechtshof in de zaak over genocide op de Rohingya in Myanmar. En ze was ook de commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze krijgt de prijs dus voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Na Italië is nu Frankrijk het nieuwe zorgenkindje geworden van de Europese Unie. De Franse economie draait niet goed en de staatsschuld is erg hoog. En dat kan er volgens economen ook toe leiden dat beleggers en banken gaan twijfelen over de rest van de Europese Unie. En vanwege het landelijk vuurwerkverbod kunnen mensen op meer dan 30 plekken in het land vandaag hun overgebleven vuurwerk inleveren. Dat kan vandaag dus nog anoniem en ook zonder boete. Het weer grijs met buien, vanmiddag in het zuiden vaker droog. Er waait een stevige wind bij 14 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het wisselvallig, maar de zon schijnt ook. Het wordt dan een graadje of 15.
0: Dankjewel. En dan Dennis Mooij bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen Dennis.
3: Een hele goede morgen. Er staan nu vooral files in Limburg en in de regio Rotterdam-Den Haag. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag heb je tussen Delft en Ypenburg een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Je kan omrijden via de A13. De A4, maar dan richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel, 20 minuten vertraging. Tijdlang was daar de rechterrijstrook dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Aan de andere kant van Rotterdam, op de A15 vanuit Gorinchem naar Europoort, is de weg dicht bij knooppunt Ridderkerk door een ongeluk. Omrijden doe je via de noordkant van de stad, onder andere over de A16 en de A20. En tot maandagochtend vroeg is in Limburg de A2 richting Maastricht dicht bij Sint-Joost. En daarom komen omrijders in de file terecht op de N276 richting Brunsum. Bij Echt staat 5 kilometer file en dan ben je een uur langer onderweg.
0: Dankjewel.

die laatste klus in je huishouden gedaan? Hoe loop jij vrolijk met je oortjes in door de supermarkt voor de weekendboodschappen? Juist, It Takes Two. NPO Radio 2. Rot en Tina snappen dat. Daarvoor Bruce Springsteen en Hungry Heart. Dames en heren, zometeen een lekkere house classic in dit radioprogramma. Die wordt gedraaid over een minuutje of 4 minuten 18. Waarom weet ik dat? Nou, zo lang duurt deze plaat van de War on Drugs. Whose Dad is dit?

Black Stop Song, The War on Drugs. En Who's That? Maakt het exact 11:15. Tijd voor een heerlijke house classic. Om het weekend alvast in te luiden. En die is van Rosella. En

0: voor de vrijdag. Bijna weekend. Met deze fijne Lynn Skynyrd op de radio. Sweet Home Alabama. Wij duiken even drie staten naar het westen in Amerika. En we're chills in Texas.
1: Er is maar één.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
11: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Zometeen, oh, Happy Friday, dat eerst maar even. Alle 13 natuurlijk, maar ook een Bowie en Kravitz en veel meer. Eerst ook nog het nieuws van 12 uur, Juri Stubenitski. Goedemiddag.
20: Goedemiddag, Annemieke. De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. De 85-jarige Pillay was rechter bij het Internationaal Strafhof en is nu actief bij het Internationaal Gerechtshof.
21: In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
20: Navi Pillay behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan. Oud-premier Dick Schoof heeft in een podcast nog een keer teruggeblikt op zijn periode als regeringsleider. Zo bleef hij zich inzetten voor steun aan Oekraïne, maar werd dat steeds lastiger toen Trump weer president van Amerika werd.
0: Zo zullen we ook steeds zien hoe Trump en Poetin ook een soort dans uitvoeren. Wat voor Europa regelmatig heel moeilijk te volgen is. Van ja, maar wat gaan we nu doen?
20: Volgens Schoof heeft de wisseling van de macht in Washington veel impact gehad, vooral op de internationale verhoudingen. En bij de WK Judo is Marit Kamps in de eerste ronde uitgeschakeld door haar Japanse tegenstander. Kamps deed mee in de categorie tot 78 kilo. Eerst zat ze nog in de categorie daarboven, maar ze viel 25 kilo af en moest in haar nieuwe categorie helemaal opnieuw beginnen. Het weer, het is herfstachtig, met regen en wind bij ongeveer 15 graden. Morgen ook erg wisselvallig en meer wind.
1: Ah, dank u wel. Over dan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Vertel.
22: Er staat 145 kilometer file. Vooral in Limburg heb je last van vertraging. Zo staat op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelp en Oler en Gratum 4 kilometer. Dat kost je 25 minuten extra. Dat heeft te maken met werkzaamheden. De weg is daar tot maandagochtend vroeg dicht. Omrijders komen dan in de file terecht op de N276 richting Brunsum. Bij Echt ben je een uur langer onderweg. Dan de A12 richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier extra. En de A15 vanuit Gorinchem naar Europoort is bij knooppunt Ridderkerk dicht door een ongeluk. Omrijden doe je via de noordkant van Rotterdam.
1: Dankjewel Dennis. Ja, het was haar doorbraak. Meteen een idool, meerdere vlakken. Want ze was eerst ook cheerleader bij Los Angeles Lakers en danseres. Dus al haar dansjes werden hot. Paula Abdul zometeen.
23: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
24: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
23: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
25: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
26: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
25: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
27: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
28: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
29: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
30: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
29: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
30: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
31: Even bollen met z'n lijf.
32: Met Bol.
2: Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Annemiekes, Alen,

0: like a sleep twitch.
1: Dit is live ook zo ontzettend fijn. Dat voert je helemaal mee. Nieuwe single is trouwens ook van ze, Editors. Nieuw album komt er en ze gaan dus weer optreden in februari. In Nederland. In die A-lunch op 9 oktober. Toch een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 9 oktober 2026. Ja, het is de dag van de doggy bag. En dat is, daar hebben wij gisteren een heel leuke discussie over gehad. Ja, nou ja, discussie, gewoon gesprek eigenlijk. Waarom het in Nederland eigenlijk altijd een beetje gênant is om een doggy bag te vragen, terwijl andere landen, hallo Amerika, is het compleet normaal.
2: Ja, het is toch eigenlijk ook een compliment voor de chef van, ik vond dit zo lekker, ik krijg het niet op, ik wil dit mee naar huis nemen.
1: Ja, toch? En toen zei jij gisteren nog heel terecht van, Nederland is ons minzunig, ja, toch? Hè? We willen liever niks weggooien en niet te veel geld uitgeven. Dan zou het eigenlijk voor Nederlanders, ja, zeer oké moeten zijn om een doggyback te vragen. Maar
2: dat doen ze niet.
1: Het is altijd een beetje zo van,
2: ja, schaam je je dan daarvoor,
1: ja,
2: of zo?
1: Precies. Ja, van, oh, ja, ik neem het mee. Want heb ik thuis nog wat. Ja. Hoef ik niet te koken.
2: Ik vind dat we het gewoon moeten doen.
1: Ja.
2: Toch?
1: Nou ja, je hebt zelfs in Amerika of heel veel landen trouwens eromheen ook, waar mensen soms een extra gerecht gewoon bestellen. Zodat ze denken, nou, neem die mee in een doggybag. Heb ik dat vanmorgen?
2: Nou ja, waarom niet?
1: Waarom ook niet? Nee, ja. Nou ja, het is de dag van de doggybag. Dat dus. En het is ook Paarse Vrijdag, actiedag, waarop scholieren hun steun aan homo, biseksuele, lesbische en transgender jongeren kunnen laten zien door paarse kleding te dragen. Dat is helaas hard nodig.
2: Ja, jammer. Hè?
1: Dat is dan weer, gewoon goor.
2: Ja. Ja, absoluut.
1: En ik hoop dat heel veel scholen daar gehoor aan gaan geven. En zangeres Caro, die ken je misschien als Caro Emerald of als The Jordan. Wat is het nou allemaal? Die brengt een nieuwe album uit, Returning to Innocence. Ze gaat in ieder geval terug naar de, nou ja, je snapt het. En we gaan, oh man, het is vrijdag, dus we gaan weer los.
3: Alle 13.
1: Met alle 13. En hoe gaan we dat vieren?
2: Dat weten we nog niet.
1: Nee, dat is een beetje leeg altijd, als je zo'n draaiboek in elkaar zit te klussen. Dan denk je, ja, ik weet geen idee wat we vanaf 1 uur allemaal gaan doen.
2: Nee, het is echt leeg. We hebben echt geen idee nog.
1: Nee, we zoeken een thema voor alle 13. Alle 13 plaatsen in één thema. En het leukst is als we een beetje breed kunnen denken. Dus als er iets is waarvan je denkt, wat doe je met dat onderwerp? Kun je het
2: omdenken.
1: Omdenken. Ja,
2: dat de creatieve luisteraar ook weer leuk uit de hoek kan komen, zullen we zeggen.
1: Ja, nou, er zijn nog behoorlijk veel onderwerpen die we al hebben gehad, maar er zijn er ook nog een heleboel die nog kunnen. Dus wat doen we zo meteen? Geef het door.

0: Alex Horn.
1: Passenger. Ja, het is een beetje spannend voor de fans misschien. Maar, staat hij op Pinkpop? Ja of nee? Mensen hebben gekeken waar hij allemaal de dagen eromheen staat. Nou ja, hij staat een week ervoor in Denemarken. Pinkpop is op 18, 19, 20 juni. En vanaf de 20e speelt hij dan weer in de UK. Dus, zegt men, het zou heel goed kunnen dat Alex Horn op Pinkpop gaat staan. Nou ja, fijn. Er komen leuke suggesties binnen voor alle 13. Daar zometeen meer over. Eerst eentje van de Pretenders die je niet vaak hoort.

0: Ik, toen Marvin Gaye verstopt zat onder allerlei wijzers. Robin Thicke, Pharrell, T.I. Blurred Lines op NPO Radio 2. 1:05 is het inmiddels, dus even checken bij Bianca waar het nou weer vast staat.
1: Het is vooral druk her en der in Limburg. Het heeft te maken met de wegafsluiting van de A2. Die is richting Maastricht dicht het hele weekend tussen Sint-Joost en Roosteren. Daardoor loopt het vast van Eindhoven naar Maastricht tussen Kelpen, Oler en Gratum. Vertraging is 25 minuten. En je hebt daardoor ook 40 minuten oponthoud op de N276... van Maasbracht naar Brunsum. Tussen Maasbracht en industrieterrein Wolfskuil staat het daar vast. Verder is het druk op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem en Zevenaar. Daar doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel. Over dan aan Jury voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: In Brussel is een staking van de vakbonden op rellen uitgelopen. Het gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren in het zwart zich tussen de betogers mengden en de politie aanvielen. Zo'n 20.000 mensen hebben in Madrid de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Marie Carmen was haar huis uitgezet en overleed afgelopen woensdag in het ziekenhuis. Bij een brand in een flat in Den Haag zijn mensen met ladders door de brandweer van hun balkons afgehaald. Twee mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De brand begon in een kelderbox. En het is de laatste dag van de vuurwerkinleveractie van de overheid. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod en mensen kunnen het nu nog even anoniem en zonder boete inleveren. Het weer, het is grijs met buien. Vanmiddag in het zuiden is het wat vaker droog. En het weekend wordt herfstig met buien, veel wind. En maandag is het weer wat rustiger.
0: Dankjewel.

0: Ik weet dat ze het niet zingt, maar ik hoor er altijd escargot. Is niet, Dasha. Maar jij zou het een heel klein blundertje kunnen noemen. Vind ik een beetje overdreven. Zegt, het is vrijdag en we willen graag natuurlijk weer schoon die week in. Dus alles wat deze week is gebeurd van ons af laten glijden. Het weekend in en in Nathan en mijn geval de herfstvakantie. Want we zijn er even een paar dagen niet.
1: Ja, lekker.
0: Zijn er nog dingen voorgevallen in jullie leven waarvan jullie denken, oh, dat was super gênant, maar ik vertel het en dan ben ik er van af. Jori?
2: Nou, ik heb een nagenoeg perfecte week gehad. Maar dat was wel een dommigheidje.
0: Ach.
2: We moeten altijd naar boven met de lift. We zitten helemaal hoog hier. Dus ik ging laatst naar huis toe. En ik keek nog even in de liftspiegel of mijn haar goed zat. Ik ging de appjes checken. En ik dacht van, waarom gebeurt er nou niet?
0: Heb je niet op het knopje gedrukt?
2: Ik heb ongeveer een minuut in de lift gestaan zonder dat er iets gebeurde. Ja, ik had het knopje niet ingedrukt.
3: Ja, ik heb het ook wel eens.
2: Lekker kneuterig. Ja.
0: Dan heet de hele toegankelijke lift hier.
2: Ja.
0: En toch merk als je met iemand in de lift gaat staan dat een van de twee of allebei dan zijn telefoon gaat pakken.
2: Ja.
0: Terwijl je denkt, het is toch best wel leuk om te weten wat iemand bij Radio 1 allemaal...
3: Stel dat iemand nou de lift had geopend van buitenaf.
2: En ik stond daar.
3: Maar had je dan gewoon naar buiten gestapt alsof er niks aan de hand was?
2: Misschien wel, ja.
3: Ja, ja, om je, ja. Om je gezicht in de plooi te houden.
0: Ja. Zo, ben ik er al?
3: Ja.
2: Ik ben er weer, ja.
0: Oké, okay, nou, we houden je in de gaten in de lift. Nathan.
3: Mijn auto moest naar de garage.
0: Oh jee.
3: En ik dacht, het handig, dan breng ik hem de dag daarvoor. Dan krijg ik namelijk alleen auto mee. En dan hoef ik niet heel vroeg bij de garage te zijn. Dus dat had ik keurig gedaan.
0: Ik voel hem al aankomen.
3: En ik krijg de leenbak mee. En de dag daarna bel mijn neef, want die werkt bij die garage. Dus Bas, die mij zegt, Nathan, ja. Heb jij je sleutel van je eigen auto nog in je broekzak?
2: Oh,
0: sukkel.
3: Maar mijn neef is net als ik... Ongelooflijk knap, leuk. Nee,
0: ik heb jouw neef gezien.
3: Hij denkt in oplossingen. Waar. En hij is meteen in zijn eigen auto gestapt. Langs mijn huis gereden. Heeft de reservesleutel gepakt. En dan kon mijn auto toch nog op tijd gemaakt worden.
0: Oh, en nu laat je de vark vallen. Super gênant.
3: Die is voor volgende week.
0: Ja,
2: ik zat het eten.
3: Overal rijst ook nu.
0: Sukkel. Het is heerlijk om sukkel te zeggen tegen jou. Ik heb dus ongetwijfeld minimaal 14 blunders gemaakt deze week. Maar ik kon er gewoon niet echt opkomen.
3: Je moet ze meteen opschrijven.
0: Ja, maar ik weet zeker straks, zo meteen weet ik weer, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, oh sukkel, hahaha. Ik lach ze meestal weg, waardoor het niet echt gênant voelt. Mm-hmm. Kan dat? Ja. Maar toen kwam ik achter iets waar ik me eigenlijk meer zorgen om maak dan dat ik het blunder kan noemen. Kijk, ik heb een paar flaws, ik heb een paar

0: dingen die gewoon heel irritant zijn aan mij, waar ik verdomd weinig aan kan doen. Als iemand in mijn buurt een mandarijn opent, schild, dan word ik agressief.
1: Woedend. Woedend.
0: Zo goor. Ja. Mandarijn aan zich eten, helemaal niet zo erg. Maar hoe haal je het in je bottenkop om in een afgesloten ruimte een mandarijn te pellen? Dat is gewoon raar, is een afwijking van mij, ik weet dat.
1: En ik weet het ook.
0: Nathan doet dat dus ook nooit. Maar toen...
1: Ja, gisteren dacht ik, ik ga het gaan proberen, kijk wat er gebeurt.
0: En jij hebt dus gewoon de hele tijd met van die pretogen zitten kijken van wanneer wordt ze gek. Ja, en ik heb het niet gemerkt. Dus ik ben nu echt helemaal in de war.
1: Sterker nog, je kon het geen moment naast me staan, want er was een flaw met de webcam. En wij zijn bij Groovers in the Heart van D-Light zijn we lekker samen gaan dansen.
0: Dat is een duodansje gaan doen.
1: Dat videootje staat op onze Instagram ook.
2: Volgens.
1: En je ziet op Instagram, zie je mij ook echt nog de mandarijn eten.
2: Ik zag dit. Ja. Dit was heel grappig.
0: Iedereen weet van mijn mandarijnwoede. En dat is echt bizar.
1: Dus je bent
0: ik heb het gewoon niet doorgehad.
1: Je bent genezen.
0: Nee, maak me nu zorgen dat ik gewoon geen goede reuk meer heb.
1: Ja. Maar goed, er zijn nu twee bakken friet in deze...
0: Ja, maar die eet ik zelf.
1: Ja, maar die ruik je wel, toch?
0: Ik ben benieuwd. Of dit allemaal nog goed komt. Heb je zelf ook lunners gemaakt? Stuur ze door. Vinden we leuk om te lezen. We zullen het niet delen, hoor.

0: Hollywood en The Prick. Blijft dat leuk vinden om het zo uit te spreken?
1: Alle 13.
0: Ja, alle 13 gaan we zo meteen doen. Nathan, zie je wel, nu heb ik weer een blunder bedacht.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Maar dan mag je hem opschrijven voor volgende week.
0: Nee, ik ga hem nu zeggen.
2: Oké.
0: Het heeft even alles te maken met mijn middelvinger, die ik nu naar opsteek. Ja, ik ging dus gisteren bowlen.
2: Ja.
0: En nu doet mijn middelvinger echt heel veel pijn. Hoe krijg je het voor elkaar?
2: Ja, ja. Maar je kan nog werken, toch?
0: Ja, admits ik deze gewoon de hele tijd richting jou.
2: Nou, een agressieve manier van je blunder vertellen dit.
0: Sorry. Wat gaan we doen met alle 13? Er komen heel veel leuke suggesties binnen. De hakker die appt bijna kerst. Dus alle 13 verpakkingsmateriaal. Goud. Zullen we die bewaren voor als het echt bijna kerst is?
2: Ja.
0: Mattie leeft mee. Die zegt alle 13 kassa. Troostprijs voor het missen van de televisiering. Oh. Ja. Money van Pink Floyd bijvoorbeeld. Dan Stefan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemie.
0: Wat gaan we doen zometeen na 1 uur?
3: Je had het over doggybag. En mijn suggestie was eten. Maar doggybag is eigenlijk wel nog veel leuker, eigenlijk, toch?
0: Alle 13 doggybag.
3: Ja.
0: Het is heel leuk, want je kunt omdenken. Je kunt heel veel verschillende dingen verzinnen. Hij staat wel een beetje lelijk als we aan het einde van het jaar gaan kijken wat we allemaal gedaan hebben met alle 13.
2: Doggybag?
0: Ja, het is wel actueel.
3: Ja, en ik had nog een suggestie trouwens.
0: Oh, nou, mag altijd.
3: Cooking on free burners.
0: Oh, ja, nou, dat is goed.
2: Wat leuk.
0: Ja, en dan mogen we zelf weten welke plaat, toch?
3: Ja, dat maakt mij verder niet uit. Maar ik denk, hij past wel in het thema.
0: Ja, het zal This Girl worden, maar ik vind het een goeie. We zetten hem erbij. Dank je wel, Stefan. Dus alle 13 doggybag, gaat dat lukken?
2: Tuurlijk.
0: Willen?
2: Zeker.
0: Ik heb wel heel leuke ideeën, maar het gaat niet om mij. Als je een leuke plaat weet, geef hem door via de NPO Luister-app en dan... komt hij zo meteen langs? Denk om, denk breed. Of lekker concreet, als er precies een plaat bij past. Warhouse is dit, Simple Pleasures.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
10: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
13: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
14: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Zometeen alle 13 doggy bag. Toch heel veel mensen die een plaat aan een hond gaan verbinden. Is wel leuk, maar het gaat dus om het restje eten wat je meeneemt. Ja. We gaan eerst even naar Juri, want die heeft het NOS nieuws van 1 uur.
19: Volgende week woensdag rijden er bijna geen bussen. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Alleen in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden er die dag wel bussen. De landelijke staking is er, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bijna 13.000 mensen leggen woensdag het werk neer. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden in Beieren de wapenvergunning van een man checken toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur, vertelt buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff.
20: De politie heeft telefonisch urenlang contact met hem gehouden in de hoop dat hij naar buiten zou komen, maar dat wou hij dus niet.
3: En zo kwam het dat de politie vannacht rond 3 uur tot actie over is gegaan. Ze zijn het huis binnengedrongen. Daarbij is nog explosieven gebruikt. De verdachte is in zijn been geschoten. En als je nu foto's van het huis ziet, dan kan je ook wel zien dat daar strijd geleverd is. De ramen zijn ontzet. De Luxaflex wappert naar buiten. En ook aan de gevel zijn sporen van explosies te zien.
19: Het is niet bekend waarom de Duitser op de controleurs schoot. Jurist Navi Pillay is verrast dat ze de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Toen ze het vanochtend hoorde, dacht ze eerst dat het een grapje was. Ze was op dat moment in een rechtbank in de Duitse stad Nuremberg. Van de aanwezigen daar kreeg ze een lang applaus. De Zuid-Afrikaanse Pillay is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. En de voorrondes van het Oudere Songfestival zijn begonnen. Omroep Zeeland was in een zorgcentrum in Vlissingen, waar 4 kandidaten doorgingen naar de volgende ronde.
17: Marleen Adams met Every Time We Say Goodbye. Vivian Dumoulin en Monique Roethoff met This Is My Life.
20: Jullie gaan niet door.
21: Nee, maar het was leuk om te doen. En volgend jaar denk ik weer.
19: Hij roept meteen ook andere ouderen op om dan ook een poging te wagen. Het is heel gezellig, zegt hij. In januari is de finale van het Ouderen Songfestival in Purmerend. Het weer, het is herfstachtig met regen en wind bij ongeveer 15 graden. Morgen erg wisselvallig en meer wind.
18: Dankjewel. Over naar Bianca Damink, want ook op de weg is het erg herfstig, toch?
22: Ja, dat kun je wel zeggen. Er staat in totaal 180 kilometer file. Dat is al behoorlijk wat. De regen helpt ook niet mee. De meeste vertraging is er in Limburg en dat komt door de afgesloten A2. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht sta je daardoor vast tussen Kelpen-Oler en Gratum. 20 minuten is de vertraging. En op de N276 van Maasbracht naar Brunsum sta je vanaf de aansluiting met de A2 een uur in de file daar. Verder is het druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Bij Arnhem heb je 20 minuten oponthoud. En op de A2, maar dan van Amsterdam naar Utrecht, is een ongeluk gebeurd bij Breukelen. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Vertraging is ruim een half uur.
18: Dankjewel, Bianca. Zometeen alle 13 doggy bag. Ik zoek een plaats die daarbij past. En dat zijn de beste boel, zo blijkt. Ster.
23: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
25: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
26: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
25: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
27: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
28: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
29: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
30: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
0: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
6: Jan wordt vader.
5: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Annemiekes Alens.

0: George Baker Selection. Little Green Bag past prima in...
1: Alle 13.
0: Doggy Bag. Ja, we bedoelen wat anders, maar dat maakt er niet uit. Die zakjes komen natuurlijk in alle kleuren en maten, zullen we maar denken. Het is vandaag de dag van de Doggy Bag. Vandaar dat best wel wat luisteraars deze alle 13 hebben bedacht. En er valt dus ook goed een plaat bij te verzinnen. De voordien op Kongs, Cooking on Three Burners, This Girl. En nu hoor je kuchen. Olaf, goedemiddag.
2: Ja, hoi, goedemiddag.
0: Ik was wat vroeg. Hey, Olaf, je hebt een ontzettend leuke plaat hierbij bedacht. Vertel hem.
2: Eddie Money, Take Me Home Tonight. Ja.
0: Ik ga toch wat meer vragen van de mensen vandaag. Ben jij een Doggy Bag vrager of niet?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar ik vraag wel eens een pizza mee als bij de pizzeria.
0: Dat is toch?
2: Ja, zeker een soort Doggy Bag, hè?
0: Ja.
2: Maar die gaat er in een doggy doos.
0: Doggy doos. Ja, bij deze is dat goed gekeurd. Nou, de stand is nu jij ook niet, hè, Nathan?
3: Ja, ik wel bent geworden.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Ik nog niet, maar niet principieel. Misschien hierna. Take me home tonight. Be my baby, pizza.

0: het heel terecht dat hij de laatste klanken mag hebben. Eliza Doolittle en vriend Pekka.
1: Nou ja, ja, als we dat halen.
0: Wat?
1: In principe.
0: Alle 13 doggyback? Ja, dat moet toch lukken. Leuke suggesties komen er binnen. Ervoor nog Eddie Money, Take Me Home Tonight, had ik Olaf aan de lijn. En nu heb ik Hidde aan de lijn. Hidde, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Eerst even de belangrijkste vraag. Ben jij een doggyback meenemer of niet?
2: Nee, ik eet alles gewoon meteen op.
0: Ja. Maar wat nou als het echt heel veel te veel is? Voel je je dan bezwaard om een meestal piepschuimend doosje of zoiets te vragen?
2: Nee, dat doe ik dan wel. Maar dat gebeurt bijna nooit.
0: Dat gebeurt bijna nooit. Gewoon een grote eter. Moet kunnen. Je hebt een hele goede plaat. Welke is het?
2: Save It For Later van Eddie Vedder.
0: Eddie Vedder, ja. Ook nog voor de Bear, dus we zitten helemaal goed.

0: Queen, I Want It All. Ja, dat is ook wel geinig in het kader van Doggyback. Alle 13 Doggyback. Ik wil wel alles, maar ik krijg niet op, dus ik neem het wel mee. Bianca, ben jij een Doggyback meenemert?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk.
0: Nee, hoe meer ik erover ga nadenken, denk ik steeds meer waarom eigenlijk. Ik niet, maar nee, ik ook niet. Nee,
1: ik denk altijd, nou, het is mooi geweest en morgen gewoon weer bammetje kaas.
0: Ja, nou, die schrijven we ook even bij in het onderzoek. Helemaal goed, Bianca. Dank. Doe maar even de files dan.
1: Ja, er staan er, nou ja, vooral veel in Limburg heeft te maken met de afgesloten A2 die dicht is richting Maastricht vanwege werkzaamheden. En daardoor loopt het op omliggende wegen vast, zoals op de N276 van Maasbracht naar Brunsum. Daar heb je vanaf de aansluiting met de A2 drie kwartier vertraging. Het is ook druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Muiderberg en Hilversum. Daar doe je er 20 minuten langer over. In Noord-Holland heb je een kwartier vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Er is een rijstrook dicht. En op de A15 is een ongeluk gebeurd van Gorkum naar Rotterdam bij Alblasserdam. Vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht.
0: Dankjewel. En in die file maar even meedenken over alle 13 dan. Ja, een beetje verzachten. Misschien, Juri, het nieuws.
2: De twee schilderijen die een maand geleden uit het Renoir Museum in Frankrijk werden gestolen, zijn terecht. Eerder werden al 6 verdachten opgepakt. Komende woensdag rijden in een groot deel van Nederland geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen. Een grote wijndiefstal in Italië. Zaterdag is het distributiecentrum van wijnhuis Marchesi Antinori beroofd. 30.000 flessen wijn zijn meegenomen en de geschatte waarde is 5 miljoen euro. En in het Asserbos in Drenthe zijn de granaten die gisteren werden gevonden tot ontploffing gebracht. De explosieve opruimingsdienst had er een grote berg zand opgelegd en liet ze vervolgens afgaan.
3: 3, 2, 1...
2: Het zag er indrukwekkender uit dan hoe het klonk.
0: Het klinkt nu een beetje zoals Nathan die net zijn rendang over de hele, door de hele studio liet vallen. Ja,
2: het ging trouwens om oude oorlogsgranaten.
0: Oké.
2: Het weer dan bewolkt, regenachtig, 14 tot 18 graden vandaag. Morgen wordt het erg wisselvallig met meer wind.
0: Vegetarische rendang, ja, voordat iedereen gaat lopen mekken. Zometeen gaan we door met alle 13 Doggyback.

0: Je ziet het bijna voor je. Zo'n restje eten dat zegt hallo. Neem me mee, Abel. Doggy bag. Ja, leuk bedacht, Bastiaan. Daarvoor nog Commoners, Don't Leave Me This Way. Willem die heeft daar een appje over gestuurd. Dan over naar Bart. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo. Ben jij een doggy bag vrager / meenemer?
1: Nee. Ik eet het inderdaad ook allemaal op. Ja. Je krijgt het soms wel.
0: Ja, sommige restaurants die doen dat gewoon inderdaad. In Duitsland schijnt het ook echt heel erg normaal te zijn.
1: Klopt. Maar ik doe er normaal gesproken niet aan mee, want het is meestal op aan het eind van de dag.
0: Nou, dat heb je dan goed voor elkaar. Maar welke plaats en het verhaal erachter graag?
1: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook van die evenementen die je dan met de familie en de vriendenkring organiseert. En dan is er altijd wel een tante die zegt van, je moet deze kippenpootjes echt meenemen, want die zijn allemaal over van de barbecue en ik ga ze niet weggooien. Uh-huh. En vervolgens was dat in een keurig net bakje gedaan en dan verdwijnen ze op de achterbank van je auto. En bij de eerste de beste rembeurt ligt het dan onder de voorstoel.
0: Ja.
1: En als je dan een uur later thuis bent, dan heb je niemand door dat die dingen onder de voorstoel liggen. Maar ja, 3 weken later komen er wel vliegen.
0: Dan is de vraag wanneer wel? En is er dan nog iets aan te doen?
1: Er is nog weinig meer aan te doen, maar dan krijg je wel leven in dat doosje.
0: Ja, precies. Het is een prachtige manier om even in jouw hoofd te kijken. Wat gaan we draaien?
1: Living in a Box. Met Living in a Box.
0: Hotsa, dankjewel. Nieuw.

0: Voor de man duidelijk zijn, madness, embarrassment. Maar het is toch wel een beetje gênant voor mensen om een doggybag te vragen. Doggybag, ja. Agnes bijvoorbeeld, die zegt, ja, we schamen er ons een beetje voor. Dat kan inderdaad kloppen. Ik ben het maar aan iedereen aan het vragen of ze zelf ook doggybags vragen dan wel meenemen. Nathan, stop nou eens met praten. Ik wil praten met Pascal. Pascal, goedemiddag. Oh, wat zei je?
1: Ja, hij moet even weten dat je op de radio komt.
0: Nee, ja, dat weet hij vanzelf door. Ja. Toch, Pascal?
2: Ja. Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Zeg, ben jij een doggyback vrager slash meenemer?
2: Nee, het lukt mij meestal wel om een bord leeg te krijgen.
0: Ja, dat hoor ik elke keer als argument. En dat vind ik ook heel goed. Maar zou je het doen?
2: Ik denk het niet.
0: Nee. En waarom niet?
2: Ja, toch wel een beetje bezwaard voelen, denk ik.
0: Grappig is dat, hè? Dat is echt zo'n heel Hollands ding. Ja, ik heb hetzelfde. Ja. Hey, en welke plaat past er wel heel erg goed in het thema?
2: Nou, ik dacht aan Novastar met The Best Is Yet To Come. Omdat het nagenieten dan nog even door kan gaan, hè?
0: Ja, precies. De volgende dag heb je nog wat. Heel erg goed, dankjewel. Novastar dus, The Best.

0: Novastar, de beste is yet to come. Onderdeel van...
1: Alle 13.
0: Doggy bag. Ja, het is de dag van de doggy bag. En het is aan alle kanten een discussiepunt.
2: Ja.
0: En ook leuke appjes. Desiree zegt, ja, eigenlijk is het best wel raar dat mensen het gênant vinden. Want ja, het is toch een meer compliment dan dat het in de vuilnisbak belandt.
2: Zeker. En heel veel restaurants betalen ook voor het afvoeren van afval. Hè? Dus ja. Je helpt de restaurants zijn er vaak gewoon blij mee als je het gewoon meeneemt allemaal.
0: Aan de andere kant heb je Erik die zegt, van, ja, waar ik dan nu niks over hoor, is de bakjes en zakjes.
2: Ja, dat
0: maar
2: is
0: maar. Is wel een oplossing voor om dat enigszins milieuvriendelijk
2: ja,
0: te houden.
2: Absoluut, ja.
0: Nou ja, wel leuk om... ik ga morgen in een lokaal etablissement eten en ik zal daar eens vragen aan de mensen daar hoe ze dat vinden. Ja. Ja.
2: Het grappige hoor, ik heb een onderzoekje gevonden.
0: Oh.
2: 84% van de mensen vindt dat het normaal zou moeten zijn.
0: Oh.
2: Maar 34% doet het. En durft het, want die vinden het toch gênant inderdaad.
0: Zie je, dan moeten ze even met z'n allen doorheen.
2: Ja.
0: We zijn pro doggyback.
2: Ja,
0: dat zijn wij. Hebben wij leuke platen weten te vinden dit uur? Zeker wel. Begonnen met Kongs en Cooking on Three Burners. De heel veel voer namelijk. This Girl, a George Baker Selection, Little Green Bag. Ach, waarom niet? Eddie Money, Take Me Home Tonight. Eliza Doolittle had het over Pack Up. En Eddie Vedder, A Save It For Later. Queen ook nog, I Want It All. En Commoners, Don't Leave Me This Way. Abel, Neem Me Mee. Ik zie ook een ander thema hierin trouwens. Living in a Box met Living in a Box. Madness, Embarrassment en Novastar. De beste is yet to come, hoorde je net nog. Bubbling Under, Nathan?
2: Ja, The Dutch komt binnen, This Is Welfare.
0: Oh ja.
2: Een hele mooie vind, door Ronald. Riet komt met Kinderen voor Kinderen, Klikjesdag.
0: Vies woord.
2: Ja, en ze had ook nog Take Me Home, Country Road van John Denver. Bag It Up.
0: Ja.
2: Van Care Emerald.
0: Ja, leuk, Mark.
2: Ja. Save the Best for Last van Vanessa Williams. Kom ook nog binnen.
0: Dat is wel lullig dat je dat doet en dan niet meer hoeft.
2: Ja.
0: Dat je het dan meeneemt. Ja.
2: En Late in the Evening komt Kitty mee. Omdat je dan vaak nog de doggybag meeneemt inderdaad.
0: Ja, dat is ook wel een hele goeie. Van Dijsjes komen ook binnen. Je hebt het pizzalied gezien. Natuurlijk de balletjes van de koningin. Ja. En andere voer ook nog. We vroegen ons wel af. Dan heb je dus zeg maar een doggybag mee naar huis genomen.
2: Ja.
0: En dan denk je, ah, dat heb ik lekker nog. En dan ga je het opeten en dan denk je...
3: Nee, is niks.
0: Kijk, nou hebben we toch 12 platen gehaald. Dat is toch iets. Afgelopen. Bedankt voor het meedenken.
4: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
5: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
6: Jan wordt vader.
5: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
7: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
19: Shape the future with confidence. EY.
20: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
21: Welkom in de herfst. Het is NPO Radio 2 en het nieuws van 2 uur op deze winderige vrijdag krijg je van Juri.
22: Goedemiddag Paul. Een staking van vakbonden is in Brussel uitgelopen op rellen. Honderden gemaskerde jongeren hebben zich tussen de vreedzame demonstranten gemengd. Ze gooiden spullen naar de politie en hebben spullen in brand gestoken, ziet deze verslaggever van de VRT.
23: De jongeren hebben elektrische deelstips en fietsen in brand gestoken. En dat probeert de politie nu te blussen met bluswagens, maar dat is niet eenvoudig. De betogers dagen de politie ook uit door stenen, houten balken, knalbommen of vuurwerk naar hen te gooien. We zien dat het erg jonge relschoppers zijn, gemaskerd en in het zwart gekleed. Sommigen hebben helmen of gasmaskers.
22: De politie probeert die jongeren met traangas en een waterkanon uiteen te drijven. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren ook 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije om het leven waren gekomen. 20 mensen hebben afgelopen nacht buiten in de regen moeten slapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanwege het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar levenslange strijd voor vrede en mensenrechten. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, vertelt correspondent Alice van Gelder.
24: En daar zat onder meer ook Nelson Mandela gevangen. Ja, en zo heeft zij echt een grote rol gespeeld daarin. En daar is ze daarna ook voor beloond. Want toen Nelson Mandela president werd van Zuid-Afrika, is zij ook aangesteld als eerste niet-witte rechter in het Zuid-Afrikaanse Hoger Gerechtshof.
22: Inmiddels is Pillay 85. Vanochtend was ze in Nuremberg in Duitsland toen ze hoorde over de Nobelprijs. Ze dacht eerst aan een grapje en kreeg vervolgens lang applaus. Het weer bewolkt, veel buien, vooral in het noorden en westen van het land. En aan de kust waait het ook flink. Het is 14 tot 18 graden. Morgen buien, ook wat zon, veel wind en een graad of 14.
21: Ik wil ook graag een Nobelprijs uitreiken aan de ontwerper van de elektrische dweil. Hij heeft mijn relatie gered afgelopen week. Ik ben heel blij met het duo-apparaat.
22: Heb je veel geknoeid?
21: Ja, met kinderen en alles. Het is echt fijn.
22: Oh, wat goed.
21: Ja, hoe gaat het op de weg op dit moment? Even kijken, wie zit daar? Bianca is het. Hey, Bianca.
25: Hey, Paul. Nou, het is al best wel druk op de weg. Echt wel gebruikelijk voor de vrijdagmiddag. Maar de regen helpt ook niet bepaald mee. Je hebt onder meer al behoorlijk wat vertraging bij de grensovergangen richting Duitsland. Op de A1 en de A12 bijvoorbeeld. Op beide wegen sta je nu een kwartier vast. Het is ook druk in Limburg. Dat heeft te maken met de A2 richting Maastricht. Die is deels dicht vanwege werkzaamheden. Dat merk je op de A73 ook. Van Nijmegen naar Maasbracht, tussen Linnen en Maasbracht. Daar sta je nu bijna 40 minuten vast. En op de N276 van Maasbracht naar Brunsum heb je vanaf de aansluiting met de A2 ook bijna een uur tijdverlies. In Noord-Holland staat ook een flinke file op de A7 van Horen naar Zaanstad, tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. De vertraging is een half uur.
21: Terug naar de Koude Oorlog zometeen. Dat heeft muzikaal nog heel veel moois opgeleverd. Zelfs ook een hit van Genesis.
0: Ster. NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
26: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
28: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
29: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
30: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
31: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
32: Jan wordt vader.
31: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.

Omdat ik hem leuk vind. Nog altijd. Dai, dai. Kom op, betekent het op z'n Italiaans. Maar Shakira, die kan dat. Die spreekt 7 talen. 7 talen, wauw. Dit is samen met Burna Boy hoorde je Dai Dai. Ook nog de politieke plaat van Genesis over de tijd van de Koude Oorlog. Land of Confusion. Net een lekker uurtje muziek bij Annemieke gehad. 12 plaatjes, bijna 13 over de doggybag. Toen zat ik te denken, doggybag, ben ik daarvan? Nou ja, maar misschien een beetje verkeerd. Want wij waren laatst bij vrienden eten. Bij de buren. En de buurvrouw had zo'n ontzettend lekkere salade gemaakt dat ik dacht, iedereen was klaar met eten. Toen zei ik, wat ga je ermee doen? Toen zei ze, ja, weet ik niet. Mag ik het meenemen? Zei ik. En daar heb ik thuis nog een beetje gedoe over gehad. Want mijn vrouw zegt, je kan toch niet tegen mensen waar je uitgenodigd bent om te eten om een doggybag vragen? En misschien dat ze er wel gelijk in. Het is ook een beetje gênant. Maar het was wel heel lekker. Dus Saskia Buf, dank je wel voor deze heerlijke salade met gegrilde groenten. Kikkererwten, kruiden. Ik heb alweer zin. Ik zou bijna weer een bakje bestellen, maar dat zou echt passen. Niet kunnen natuurlijk. Nee. Vrijdag, dit is Radio 2 met een hele fijne plaat van Matchbox 20. 3 a.m.

podcast en Hey Ya. En Matchbox 20 met het fantastische 3 a.m. Het is bijna 2:30. Dit is Radio 2 en een keuze voor jou. Het is vandaag de nationale dag van de post. Ja, wie bestelt er niet af en toe een pakketje? Ik heb nummers gevonden die iets met post te maken hebben. Je krijgt een setje te horen, dus je kunt kiezen voor het ene setje of voor het andere setje. Deze twee heb ik bij elkaar gestopt. Het setje Nationale Post.

0: Pol.
1: Pol Rabbering.
2: NPO Radio 2.
0: Welk setje wil jij graag horen? Je gaat voor internationale post. Dan krijg je Eminem en Stevie Wonder. Stemmen kan vanaf nu via de NPO Luister-app. Er zijn al een paar mensen die hun stem hebben uitgebracht. En het gaat iets beter met Eminem en Stevie Wonder op dit moment. Gisteravond eerste show van Akda en de Munnik van set van 3 in de Ziggo. Ik moet zeggen, het was bijzonder. Ze begonnen met mijn lievelingsliedje, Ren Lenny Ren. Daarna Niet of Nooit geweest. Ik denk, wat gaat dit voor show worden, joh? En het werd eigenlijk halverwege pas echt groot feest toen Thomas Akda een mondharmonica solo gaf. Helemaal los op dat ding. Ja, vanaf dat moment loop op tot de zon opkomt. Het was een fantastische avond gisteravond in de Ziggo. Misschien ga je ook deze plaat horen, de nieuwe single.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Akda en de Munnik met Niets Doen.

En ook op de nieuwe Akda de Munnik een grote rol weggelegd voor die mondharmonica. Dat was indrukwekkend toen Thomas Akda dat deed. Niet doen is de nieuwe single. Ik had ook het file lied kunnen draaien. Ook een nieuwe plaat van Akda de Munnik.

0: steeds meer op jou.
1: Het is een grappig liedje van ze. Met allemaal verwijzingen naar grote Nederlandse hits. Die hebben ze erin verwerkt. Ja, files. Nou, dat moet een plaat naar jouw hart zijn dan, Bianca, denk ik.
2: Ja, nou, inderdaad. Er staat in ieder geval 300 kilometer lang om ervan te genieten van die plaat. Het is best wel druk onderweg, vooral bij de grensovergangen naar Duitsland. Ook door controles her en der. En in Limburg is de A2 dicht vanwege werkzaamheden richting Maastricht. Veroorzaakt ook wat oponthoud, vooral op omliggende wegen, zoals op de N276. Daar sta je 50 minuten vast intussen van Maasbracht naar Brunsum. Helemaal in het noorden van het land, daar staat een pechgeval bij Heerenveen op de A32. Van Meppel naar Leeuwarden heb je bijna een half uur tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland sta je ook een half uur in de file van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is de rechterrijstrook dicht. En de A16, daar is het druk van Rotterdam naar het zuiden, tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. En daar is de vertraging 20 minuten.
1: Bianca, dankjewel.
2: Joep.
1: Tijd voor het nieuws, hier is Jury.
3: Volgende week woensdag rijden er bijna geen bussen in het land, want er wordt gestaakt in het streekvervoer vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden er dan wel bussen. De twee schilderijen die een maand geleden uit het Renoir Museum in Frankrijk werden gestolen, zijn teruggevonden. De Franse politie had eerder al 6 verdachten opgepakt. In de VS wordt gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Aanleiding is een groepsverkrachting op de Cornell Universiteit, waar de daders nauwelijks straf voor kregen. De demonstranten willen gerechtigheid. En het gaat niet goed op de Holy Single in Vlaardingen. Blinden en slechtzienden die kunnen er moeilijk oversteken, omdat 5 van de 6 rateltikkers kapot zijn. Dat zijn deze tikjes. Die geven aan of het rood of groen is. Nico Gladpootjes is blind, klaagt erover bij Omroep 2. Hij kan daar dus niet meer veilig oversteken. Een verslaggever drukte op een knop om hem te helpen.
4: Ik hoor niks.
5: Nee.
4: Dus ik kan wachten tot Sint-Jutemus.
5: Ik denk dat we dan maar moeten gaan, Nico.
4: Oké, dan doen we dat dan eens. Dus het wordt wat mij betreft tijd dat de gemeente Vlaardingen hier eens een keer wat aan gaan doen. En ze kunnen wel zeggen dat ze geen geld hebben.
5: Het is rood.
4: Oh, is het rood?
1: Ze staan rood.
3: Ja, nou, is rood. Ze staan rood. Ja. Hij moet nu wachten tot hij geen verkeer meer hoort. En dat is in de toekomst helemaal lastig. Want er zijn steeds meer elektrische auto's. Ja. Dus hij hoort het allemaal vrij lastig. En die dingen kunnen volgens mij niet zo super duur zijn voor een gemeente. Dus,
1: zo'n tikkertje, dat lijkt mij toch ook niet. Dus een oud reletje of zo, toch, denk ik.
3: Het weer dan bewolkt, regenachtig, 14 tot 18 graden. En morgen wordt het erg wisselvallig met veel wind.
1: Is dit in meer plekken in Nederland zo? Of zitten we gewoon Vlaardingen te bashen vandaag? Is het Vlaardingen-bash dan?
3: Nou, Vlaardingen heeft een hele goede regionale lokale omroep.
1: Ah, dus
3: ja, die zit hier bovenop.
1: Nieuws. Ja, ja, nee, precies.
3: Nieuws eerder, ja.
1: Ik dus, snap het, ja. Die lokale omroep in Vlaardingen heeft toch ook een hele goede naam, of niet?
3: Dat is omroep 2.
1: Nou ja, what's in a name. Ja, what's in a name.
3: Dat zijn vriendjes.
1: Ja, dat moet wel. Ingekomen weerbericht. Krijg je van Supertramp.

kennen hem nog uit de 90s. Atlantic Ocean en Waterfall. Wat een leuke plaat. Straks dan hoor je de uitslag van de poll. Op dit moment gaat het iets beter met de internationale post. Met Stan en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Je kan ook nog gaan voor Blur.

0: Robbie Williams gaf een klein optreden voor fans in Peru, want eigenlijk zou hij een grote show doen, maar het festivalterrein werd afgekeurd. Hij vond dat zo beroerd dat hij gewoon voor zijn hotel is gaan optreden.
1: Pauls Pol.
2: NPO Radio 2.
0: Rock DJ en dan nu de uitslag van de poll van vandaag. Die gaat over liedjes.
1: Pauls Pol.
0: Die met post te maken hebben. Ja, dan moet je bij Gert wezen natuurlijk. Hallo Gert.
3: Goedemorgen, middag.
0: Want jij bent postbezorger?
3: Ja, ik ben pakketbezorger. Ik ga momenteel in Slootdorp. Dat is in de Wieringenweerpolder.
0: Ah, held dat je er bent. Want jij bezorgt iedereen mooie dagen met pakketjes natuurlijk altijd.
3: Ja.
0: Dus jij doet nationale post dan, denk ik, hè?
3: Ja, in principe wel. Zeg maar 95% blijft nationaal.
0: Oh, je doet ook wel eens buitenland?
3: Heel af en toe mag je naar buitenland toe. Zeker over 500 kilometer om Amsterdam heen, dan door voor een toetje.
0: Oh, top, top. Ja, want ik zit te kijken naar wat je gestemd hebt en wat de meeste mensen gestemd hebben. 40% gaat voor nationaal, bluff, André Hazes. 60% gaat voor Stan en signed, sealed, delivered, I'm yours. Nou, geef jij naar maar de klap op.
3: Stan.
0: Die wil je?
3: Nationaal.
0: Ja, en dan krijg je Stevie Wonder erbij.
3: Ja, altijd goed.

0: Paul Spol, NPO Radio 2.
1: Stan van M&M hoorde je, de internationale post won vandaag. En ook Stevie Wonder is er dus bij met deze.

Signed, sealed, delivered, I'm yours. Stevie Wonder. Zometeen een uur lang. Een hele bijzondere hitlijst. Ik ga hem zelf samenstellen met platen die een hit waren precies op deze dag, maar dan door allemaal verschillende jaren heen. Begin zometeen, ja, moet echt een oudje. Maar daarna hoor je weer iets uit de 90's, uit de zero's. Gaat alle kanten op. Dit is trouwens nieuw. Of tenminste, je bent er denk ik al een beetje aan gewend. Waanzinnige hit van dit moment. En ze gaat binnenkort naar Europa toe komen. Stella Lefty.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
2: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
13: Jan wordt vader.
12: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: Oh, wat leuk, Paul.
15: Kijk er dus. Ja, het is een leuk programma van Frans Bauer en het hele gezin erbij. Mooi hoor, leuk. Ik heb het al gezien. Goed. Tijd voor het nieuws nu van 3 uur. Hier is Jury.
16: 3 ontslagen veiligheidsmedewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een open brief voor een angstcultuur. Ze hebben de brief online gedeeld. Het drietal werd vorige week ontslagen, volgens OpenAI, omdat ze bedrijfsinformatie extern hadden gedeeld. Die medewerkers ontkennen dat. Ze denken dat ze zijn ontslagen omdat ze intern kritiek hadden op de veiligheid van de AI-modellen. Onlangs bleek dat die modellen andere organisaties hadden gehackt. Vandaag is de laatste dag dat je je vuurwerk kunt inleveren. Het heeft allemaal te maken met het landelijk vuurwerkverbod. Mensen die nog rotjes of 1000-klappers hebben liggen, kunnen die gratis en anoniem inleveren. Deze mensen deden dat vanochtend in Horen in Noord-Holland, maar wel met gemengde gevoelens.
17: Ik vind het ergens wel jammer, want het heeft natuurlijk wel wat vuurwerk afsteken. Maar ja goed, alle rottigheid wat je eromheen krijgt van andere mensen, dat is een beetje jammer.
18: Blij dat ik er vanaf ben. Ja, nee, echt waar. Het is niet veel, het doet ook niks. Weet je, maar waar moet je met die zooi heen?
17: Ik vind het zelf heel leuk om vuurwerk af te steken, maar ik snap ook dat het gevaarlijk is.
16: Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100.
15: Wordt dit nog een keer in 1 keer opgeblazen?
16: Dat zou, jij wil daar naartoe zijn, denk ik. Ja, dat zou wel wat zijn, ja. Nee, dat wordt volgens mij gewoon vernietigd. Ja. Dat zal in een speciale overgaan of zo. Historici zeggen dat het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. En vroeger was het de normaalste zaak van de wereld om melk en groenten te kopen bij de boer op de hoek. Als het aan de Friese Alliantie ligt, komt die tijd weer terug, meldt Omroep Friesland. En dan liggen producten uit de eigen streek straks in de supermarkt.
13: We zijn er echt heel druk mee douane en we vinden het echt heel leuk. Ik hoop dat we over een, over vier in ieder geval, dat de helft van het Jumbo-assortiment bij wijze van spreken uit de streek komt en het liefst ook nog biologisch is.
16: Die organisatie hoopt dat mensen over een paar jaar ook online deze streekproducten eenvoudig kunnen bestellen. Het weer regenachtig, soms flinke buien. Morgen wordt het ook wisselvallig met meer wind, soms wat zon en maximaal 15 graden.
15: Het klinkt als een recept voor een drukke vrijdagmiddagspits. Of dat echt zo is, Bianca?
19: Dat klopt helemaal, want er staat al bijna 400 kilometer file. Dat is behoorlijk wat en de regen helpt inderdaad niet mee. Het is ook druk in Limburg. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A2. Die is dicht richting Maastricht. Duurt nog het hele weekend. Op de A2 heb je daardoor voor die afsluiting een half uur vertraging tussen Gratum en Sint-Joost. En op de N276 loopt het ook behoorlijk vast van Maasbracht naar Brunsum. 3 kwartier is de vertraging. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is een half uur. Net als op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, want daar is het druk tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe.
15: De top op vrijdag hoor je zo meteen. En ik begin met een nummer uit 1983. De plaat die toen op nummer 40 stond op deze dag.
20: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
21: Jan wordt vader.
20: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
23: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
22: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
24: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
25: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
24: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
27: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
28: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
29: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
1: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt.
0: Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.

0: Op elk feestje. Als je dit als DJ roept, dan gaat iedereen... Put your hands up in the air terug. Krijg een appje van Hilde Remmelzwaai. Die zegt, mogen mijn armen weer omlaag? Als je Remmelzwaai heet, dan snap ik dat. Sorry. Goedemiddag. Je luistert naar een bijzondere hitlijst. Dit is de top op vrijdag. Je hoorde een plaat zojuist uit de... Wat was het? Ja, nou, na zomer van 1998. De Black and White Brothers en Put Your Hands Up. En daarvoor nog Billy Joel. Met een enorme hit voor hem in Amerika. Daar was dit zijn tweede nummer 1 hit. In Nederland heeft die plaat het absoluut niet op nummer 1 gered. In Nederland heeft Billy Joel maar 1 keer op nummer 1 gestaan. En dan raad je vast met welk nummer? Nee. Piano Man heeft nooit in de hitparade gestaan. Ja, de top 2000, maar nooit in de hitparade. Nee, dat was Goodnight Saigon.
1: 2001.
2: 31.
0: Dwars door decennia ga ik met deze top op vrijdag. In 2001, op deze dag, U2.

0: kabinet, ik startte dit in
1: 18.
0: Nou, dat was absoluut niet het nummer waar hij op stond. Ik denk eerder zijn leeftijd eigenlijk. Hoewel, nou, hij is ook alweer ouder aan het worden. Shawn Mendes stond op nummer 21 in 2016. De plaat die ik wilde draaien, die wel op 18 staat, die kwam uit wat eerder.
2: 1993.
1: 18.
0: Ja, en daar staat Soul Asylum binnenkort weer aan het optreden in de Tivoli. Niet in Tivoli in Nederland, nee, Tivoli in Brisbane, Australië. Dus je moet even reizen als je wil zien.

0: In de tijd dat deze plaat veel te zien was op MTV, hadden videoclips enorme impact. Het nummer werd heel veel getoond en het had een heel mooi doel. Aan het einde van de videoclip zag je vermiste kinderen voorbij komen. En deze videoclip heeft er daadwerkelijk voor gezorgd dat er heel veel kinderen uiteindelijk teruggevonden zijn. Runaway Train van Soul Asylum. Kleine sprong in de tijd naar
1: 2007.
2: 15.
0: Op deze dag in 2007 stond Guus Meeuwers hier.

0: deurtjes een saloon binnenloopt als je dit nummer hoort.
1: Dat ben jij.
0: Lekker sfeertje in deze plaat van Guus Meeuwers. Proosten. En of Guus echt zoveel humor heeft, dat ga je... En kennis, dat ga je binnenkort zien. Hij gaat namelijk meedoen aan de slimste mens België. Dat is zo
2: wat leuk.
0: Dat is zo grappig. Dat gaat hij vast heel goed doen, denk ik. Verkeer staat vast. Bianca, het neemt waarschijnlijk alleen nog maar toe.
3: Ja, dat klopt, want er staat intussen 550 kilometer file. Is behoorlijk wat. Door regen worden de files nog wat langer. Het is onder meer druk op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant, de A2 en de A27. En ook in Limburg staat het vast door de afgesloten A2 daar. Die is vanwege werkzaamheden dicht richting Maastricht het hele weekend. Wat ook opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch, dus tussen Utrecht en Zaltbommel. Daar heb je 50 minuten vertraging. De A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Zwijndrecht. Dat kost je 20 minuten extra, er zijn twee rijstroken dicht. In het midden van het land is het ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort en Stroe. Die doet er een half uur langer over. En de werkzaamheden bij de Zuurhofbrug veroorzaken ruim een uur vertraging op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam.
0: Daar zijn ze ook al een paar dagen mee bezig, hè?
3: Dat is al even aan de gang, ja, ja dat klopt.
0: 4:30, hier is Juri.
4: Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. Ook krijgt die jongen een boete van €100. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Ook hobbyvissers, sportvisverenigingen, aannemers en muskusratbestrijders mogen in de toekomst op grotere schaal invasieve Amerikaanse rivierkreeften vangen. Nu doen de waterschappen dat, maar die hebben te weinig mensen. En slecht nieuws voor iedereen die er nog een jeugdtrauma van heeft, want carbonkel is opgelapt. De doodenge, eenoogige trol die generaties kinderen in groep 3 de stuip op het lijf joeg in het tv-programma Ik Mik Loreland.
5: Carbonkel. Maar carbonkel kon niet lezen en niet schrijven.
6: Maar wel letters wegmaken en een beetje toveren.
4: Dat was in de jaren 90. Vorig jaar werden er larven in de schimmelende pop gevonden. Carbonkel heeft in een zuurstofloze zak gezeten en nu is hij van die larven af.
0: Ze verdiende loon. Oh, sorry.
4: Vanaf morgen staat de pop in Museum Beeld en Geluid hier in Hilversum voor de Carbonkel Experience. En die is niet voor niets in de Halloween-periode.
0: Oh, wat cool. Ja, het is wel griezelig. Het is echt een hele lelijke, enge pop eigenlijk.
4: Ja, inderdaad, ja.
0: Niet leuk voor kinderen.
4: Met vuur schijn je hem ook heel goed te kunnen behandelen. Ja, misschien moeten we zo even gaan kijken.
0: Het is een traumaatje van jou, ja, denk ik.
4: Het weer dan. Het is herfstig bij een graad of 15. Morgen buien, veel wind, af en toe zon en maximaal weer 15 graden.
0: Ik zit me wel af te vragen, halen ze hem wel weer weg voordat de top 2000 daar opgebouwd wordt in Beeld en Geluid?
4: Anders kunnen wij daar niet naartoe.
0: Ja, nee.
4: Dat is wel een dingetje. Dat moeten we even gaan uitzoeken.
0: Ja, jeugdtrauma's kunnen flink lang aanhouden. Hey Juri, nog één keer de vraag. Ben jij een Billen of een Bostonman?
4: Ik hou wel van Boston.
0: Ja, van Boston. Ja, hoor. Nou, dan heb je weer geluk. 13.

Radio 2022.

2022.

0: Goldband. Vorig jaar sprak ik Bouwas al. Die was bezig met verschillende nieuwe muzikale dingetjes. Terwijl de andere leden sabbatical waren. Dus die indruk kreeg ik. Nu is dan ook echt officieel naar buiten dat... Ja, ze zijn niet uit elkaar, Goldband. Maar Bouwas gaat wel wat dingen voor zichzelf doen. Hij zat natuurlijk ook echt wel met een glansrol, vond ik, afgelopen jaar in The Passion. Dat deed hij echt fantastisch. Goldband, noodgeval, stond op deze dag vandaag op nummer 6 in 2022. En op deze dag in 2006 de doorbraak van een man die toch wel even zou blijven na deze single.
1: 2006.
2: 3.
0: James Morrison.

0: person, you give me something. Ik zal het nooit vergeten. Hij sloot mij een keer op. En dat was op zich goed, want ik ging toen het glazen huis in Heerlen. Dat is ook al wat jaartjes geleden. Maar James Morrison, je hoorde hem met You Give Me Something op nummer 3. Deze dag in 2006, 20 jaar geleden. We gaan wat geks doen. 1994, dan weet je dat we zitten in de Euro House periode natuurlijk. Een heerlijke periode. Deze ken je misschien ook van voor tot achter wel.
1: 1994.
2: 2.
0: Modo, 1, 2, Polizei.

0: 19 schlafen gehen.
1: Gretje gaat ook helemaal los op deze plaats van Modo. Je hoorde 1, 2, Polizei. Dan nu nog tijd voor de nummer 1. Die komt dus uit een heel ander jaar. Maar het was wel een hele grote nummer 1. En als je de documentaire gezien hebt van George Michael, dan weet je ook dat hij heel lang gewerkt heeft aan deze plaat. Documentaire over Wham. Hij had hem al heel lang, maar het lukte maar niet om hem goed te krijgen. Hij is naar Amerika geweest, verkeerde productie, niks is goed. En uiteindelijk kwam de versie uit zoals die moest zijn. En wat werd het een hit. Nummer 1. Vandaag in 1984. Carol's Whisper.

0: Careless Whisper, George Michael. Zometeen zijn Carlo en Irene herenigd bij Eddie. En dan is Nick Schilder er ook nog. Je hoort hem zometeen.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Het is exact 4 uur. En dat betekent, vrienden, dat we toe zijn aan serieuze zaken. Dat is het nieuws van de NOS. Kijk maar mee via de beelden, want hij is er gewoon weer bij. Juri Stubenitski is hier. Met het nieuws van 4 uur. Goedemiddag.
15: Hey Eddie, goedemiddag. Het kabinet biedt excuses aan voor Q-koorts. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog steeds chronisch ziek en kunnen niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren tussen de betogers kwamen en agenten bekogelden. Sinds de regering bezuinigingen heeft aangekondigd, is het onrustig in Franstalig België, zegt deze VRT-verslaggever.
16: In de stad Luik bijvoorbeeld liep dat zwaar uit de hand met rellen en vernielingen. En daarna hebben we ook gezien dat er heel wat oproepen waren online om, dat is dus een van die bommetjes die je hoort. Maar er waren dus al heel wat oproepen van anarchistische groeperingen om ook vandaag in Brussel dus rellen te komen schoppen. En dat is dus wat we vandaag zien.
15: De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uiteen te drijven. De helft van alle scoutingverenigingen in Nederland heeft een wachtlijst. In Berkel en Schot in Brabant wachten sommige kinderen al 2 jaar op een plekje.
17: Te veel leden is natuurlijk een luxe probleem, maar we hebben heel veel kinderen die graag bij de scouting willen. We hebben ongeveer een 5 tot 10 personen per leeftijdsgroep op de wachtlijst staan. Wat we wel merken is als je die wachtlijstkinderen gaat bellen, dat ze soms ook wel een andere hobby begonnen zijn.
15: Bij veel scoutingverenigingen is een gebrek aan vrijwilligers de oorzaak. En uit een bekend Italiaans wijnhuis zijn 30.000 flessen wijn gestolen.
14: Dat meen je niet.
18: Wijnen.
15: Nou, die hebben er zin in. Het is mogelijk ook een van de grootste wijndiefstallen ooit in Italië. Gemaskerde mannen die hebben ingebroken bij het distributiecentrum van wijnhuis Marchesi Antinori en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro.
14: Ben jij een wijndrinker?
15: Ik hou wel van een wijntje.
14: Ja? Wat jij? Is je favoriete?
15: Sauvignon Blanc gaat er altijd wel in, hoor.
14: Toch wel, hè? En ja. Irene, wat drink jij het liefst tijdens de show?
19: Ik drink de hele dag Pinot Grigio.
14: Ja, de hele dag door,
19: de
14: hè?
19: De hele dag.
14: Met een rietje ook, zag ik.
19: Met een rietje of een Sauvignon Blanc of een lekkere lichte rosé vind ik ook lekker. Heerlijk.
14: Zij droom Ranja met een rietje, maar dat is bij jou gewoon wijn, dus.
19: Ja, hoor. Ja. Ja.
14: Zeg, over het weer gesproken.
15: Het is herfstig, ongeveer 15 graden. Morgen buien, veel wind, af en toe zon en opnieuw maximaal 15 graden.
14: Tot zo meteen weer.
15: Ja.
14: Zelf ook niet hoor, Jori.
15: Nee, maar ik toch meteen. Maar ja, je keek me aardig aan. En, ja, toch.
14: Voor de verkeersinformatie gaan we naar Den Haag. Ik zeg een bijzonder goedemiddag.
20: Goedemiddag, Eddy.
14: Ach, kijk nou toch eens wie daar is.
20: Nou hè, ik ben het.
14: Ja, ik hoor het. Ja, wat fijn dat je er bent.
20: Dat ja. Vind ik ook.
14: Ja.
20: En ik heb heel veel files meegebracht.
14: Oh, ja?
20: 600 kilometer in totaal.
14: Oh, ja, noem de belangrijkste maar.
20: Dat zal ik doen, want het zijn er heel erg veel. Onder meer op de wegen tussen Utrecht en Brabant. A2 en A27 sta je helemaal vast. Op die A2 nu 3 kwartier van Utrecht naar Den Bosch. Ongelukken veroorzaken ook extra reistijd, bijvoorbeeld op de A28... van Groningen naar Amersfoort bij Zwolle. Een half uur vertraging heb je daar. Op de A12 naar Den Haag sta je bij Harmelen 20 minuten vast door een ongeluk. En op de A59 van Den Bosch naar Os is het ook aansluiten, want het ging mis bij Nuland. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten.
14: Bij Os was dat, hè?
20: Daar is hij.
14: Daar ja. Is hij. Ja. Nee, maar Irene staat erop dat haar impressies voor het voetlicht komen.
19: ik oefen daar de hele week op.
14: Nee, maar ik weet het. En ook op je impressies, inderdaad.
19: Precies.
14: Bianca, we spreken elkaar zo meteen weer.
20: Tot zo weer.
14: Tot zo weer. Yes. Bianca Damink was dat, was ik onverzuimd om dat even te zeggen. Een hele leuke vrouw en zeer kundig. Daarover gesproken, Irene.
19: Ja, hallo. Wat wil je weten?
14: Wie zit er in de show?
19: Oh, natuurlijk. Carlo Bossart gaan we natuurlijk bellen over van alles.
14: Ja.
19: En we hebben straks Nick Schilder.
14: Ach, Nick Schilder, mensen. Nou, die komt met iets waarvan je denkt, nou, dat hebben we niet verwacht, hoor. Had je Simon moeten bellen? Nee, hoor. Allemaal tips. Mijn tip aan jou.
21: Blijf er lekker bij.
14: Tot zo.
21: Tot zo. Keur in de middag.
22: Ster. Hallo. Wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
24: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
25: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
27: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
28: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
2: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Ja hoor vrienden, we zijn er tot 6 uur.
5: Wat erg.
14: Ja, daar heb ik zin in.

0: in de middag.
1: Zo is dat, leukste omroep van Nederland. Het gebel. Hallo.
2: Eddie, Edwin Evers hier.
1: Hey, Edwin Evers. Hallo.
2: Hey, we zitten hier met een paar mensen te luisteren.
1: Ja, begrijp ik.
2: Wij vragen ons eigenlijk af.
1: Ja.
2: Waarom doe je dit eigenlijk?
1: Voor de centjes.
2: Ja?
1: Ja, jij niet zeker?
2: Nee, okay.
1: Nee.

0: je erover nagedacht?
1: De.
0: Jazeker, we hebben erover nagedacht, mensen. Het is een bijzondere dag. 9 oktober 2026. De stem was van Irene Moors. Hier kreunt ze in de achtergrond. Dat doet ze tot 6 uur.
2: Asfalt vol met lange rijen. Ja. Volg de streepjes.
0: Voor geld kreunt ze ook bij jou thuis.
2: Samen. Zet ons aan en voel je thuis.
0: Zet je radio. Je radio.

0: daar zijn we, vrienden. Wat fijn dat je weer NPO Radio 2 hebt aanstaan. Jouw favoriete radiostations. Op meeste uren van de dag scoren we Sky High. Wat ook weer een leuke naam voor een station zou zijn. Maar laten we niet uitweiden met elkaar. Dat non-stop gedoe is hartstikke leuk. Maar wij staan hier natuurlijk om met jou te praten. En jullie thuis met ons natuurlijk. Dat gaan we zo meteen allemaal vertellen. En mijn vriendin is hier inderdaad ook.
1: Ja, jij zit ook lekker op je praatstoel. En je bent in het purple.
0: Ja, ik heb vandaag een speciaal purple aangetrokken. Omdat ik me natuurlijk aangesproken voel. Omdat het natuurlijk Purple Friday is.
1: Het is Paarse Vrijdag, ja, dat klopt.
0: Het is een bijzondere dag natuurlijk. De dag waarvan ik zou zeggen, ik had gehoopt dat hij niet bestond. Want dat zou dan betekenen dat het niet nodig was. En het is natuurlijk diep treurig dat het zo is dat we zo'n dag als vandaag moeten hebben. Daarom is het dan ook wel weer goed. Mm-hmm. Op ruim 3100 scholen dragen leerlingen en docenten op paars om te laten zien, iedereen moet zichzelf kunnen zijn zonder pesten of buitensluiting. En juist nu is dat natuurlijk belangrijk, want uit recent onderzoek blijkt, en daarom doen wij dit natuurlijk ook, want wij zijn zeg maar de gay show van Radio 2. Het is even schrikken, maar Steven van der Goed is gewoon gay.
2: Hi.
0: Nou, ik zou het niet zeggen. Kijk niet in de beelden, want dan wordt het een rode zaterdag, denk ik. Maar even serieus, wat de acceptatie van als jij anders wil zijn of anders bent uitgevoerd vanaf geboorte, dat neemt terug en dat is eigenlijk schokkend.
1: Dat is heel schokkend en daarom is het ook goed om er aandacht aan te geven, omdat dat respect moet blijven komen en meer zijn. Veiligheid en ruimte voor iedereen.
0: En dat is moeilijk natuurlijk als je in een land woont met zoveel verschillende mensen die uit zoveel verschillende landen komen, waarbij gebruiken natuurlijk misschien anders zijn dan hier, maar je woont hier en je dient je aan te passen aan het land waar je woont. Dat had je ook graag gewild als wij in jouw land hadden gewoond. Zo simpel is het eigenlijk. Even een serieuze note van Irene.
1: Vind je,
0: even
1: schrikken. Ja, ik schrik ervan. Vind je dat ik goed met jou omga?
0: Nou, ik vind dat af en toe ondeugend kussen had van mij niet gehoeven, maar vooruit. Aflevering 1, 2, 3. Wat zit er allemaal in, schat?
1: We hebben straks een goed gesprek met Carlo Boshart. Hij heeft de vertaling gedaan van And Juliet, de musical die nu in Utrecht in het Beatrix Theater te zien is. En morgenavond is de finale van Make Up Your Mind. Willen we alles over weten. We hebben ook Nick Schilder. Die gaat binnenkort natuurlijk een van de mensen zijn in een prachtig muziekprogramma. Ja. Ik weet niet meer hoe het heet. Iets met muziek. En hij heeft ook een nieuwe single gemaakt. En hij staat in het theater.
0: Zo is dat. En natuurlijk voor de mensen die denken van valt er nog wat te winnen. Zeker, want wij zijn voor alle programma's bij de NPO het meest altruïstische programma.
3: Nooit van gehoord, van de enige
0: woord. Nou, doe niet zo gek, kind. We hebben het al zo vaak. Als je nou even blijft plakken, dan steek je nog wat op.
3: Oh, de vaart!
0: Oh, nou, plak is er ook al niet meer bij.
1: Hij is weg.
0: Hij is weg. Dus we hebben zo meteen prijzen te verdelen. Maar ik wilde even één persoonlijke noot doen. Want wij hebben aangekondigd in de krant natuurlijk vrijdag dat dit programma gaat stoppen. En nou, niet zo treurig. We hebben een mooie tijd gehad. Hou eens op. Gaan we niet steeds over hebben. Maar wij hebben besloten, Irene en ik, om Stefan eruit te vragen. Nee, hoe was het ook alweer, Stefan? Je gaat vertrekken.
3: Ja, ik ga er. Ik had nog heel veel vakantiedagen staan.
0: Houd het kort.
3: Ik ga er anderhalf minuut van maken.
0: Heel goed.
3: Zeven weken vakantie had ik nog. En die heb ik allemaal opgenomen. Dus
0: ga je bij Max beginnen.
3: Ja, omroep Max. Ja.
0: Nou, en uiteindelijk, Irene, jij weet dat niet. In die 4 jaar dat ik met deze juffrouw werk, probeert hij mij bij zich thuis uit te nodigen om een keer te eten bij hem thuis.
3: Elke keer mislukt het.
0: Nou, en ik moet je zeggen, ik heb dat inderdaad van de week gedaan.
3: Was gezellig.
0: En ik zie hem lopen met een enorme banaan. Ik had heel veel spijt. Dus ik naar zijn huis gereden. En dit en dat. Allemaal hartstikke leuk natuurlijk. En al die moeite. En ik was benieuwd wat hij op tafel zou zetten. En zegt, nou, zou je het huis even willen zien? Ik zeg, nou, die heb ik natuurlijk aangezien toen ik aankwam. En zei, nee, van binnen. Ik zeg, nou, als het daarbij blijft, heel graag. Dus, van kamer naar kamer. Maar Irene, voor je het weet, bij Steven van der Voet zij zo in de slaapkamer.
1: Dat
0: had ik natuurlijk niet op gerekend met mijn ondergoed. Daar had ik ook helemaal geen zin in.
3: Nou.
0: Hij zegt, ik moet even iets uit de kast pakken. Ga maar even zitten op de rand van het bed. Nou, daar heb ik natuurlijk al helemaal. Ik ken die trucjes. Jan Dirk namelijk zelf ook. Het werkt altijd heel goed. Ik zit even zitten. Ik moet me even omkleden. Ik zit zo een beetje op mijn telefoon. Komt hij terug in zijn onderbroek. Dan komt hij bij mij zitten. En ik moet zeggen, toen hij eenmaal zat, met een seconde of 10, begon hij toch emotioneel te worden. En begon hij toch een beetje te tranen en een beetje emotioneel. Dat zijn natuurlijk ook de gevolgen van pepperspray.

0: Nederland. Stel je maar eens die vraag, waarom luisteren we eigenlijk naar Radio 2? Een dozijn aan redenen kun je zomaar noemen. Ook vandaag hebben wij weer leuke prijzen, dat moet ik echt zeggen. Het zijn natuurlijk dezelfde als de afgelopen tijd. Maar,
1: ik denk, nou komt een leuke prijs, maar het is gewoon weer die Eddiebier.
0: Nou ja, gewoon maar. Ga jij maar proberen te halen in de winkel.
1: Nee, het is een unieke prijs. Het is een unieke prijs, maar en iedereen wil het hebben. Dat is wel weer waar, ja.
0: Het is toch zo?
1: Ja, dat is ook zo. Wat moeten mensen doen?
0: Nou, dat vraag ik eigenlijk altijd aan jou.
1: Nou ja, die moeten raden van wie de stem is.
0: Ach ja, van wie mensen is deze...
2: Goedemiddag.
0: Nog even eentje.
2: Goedemiddag.
0: Oh, en nog eentje.
2: Goedemiddag.
1: Ja, nou, en je moet een beetje denken, een beetje een hintje in songfestivalsfeer. Ja. Een beetje, ja. Ga naar de NPO Luister-app en geef daardoor de naam van degene die je denkt te horen. En maak kans op de bier.
0: Precies, en als je een beetje leuk doet op de radio, krijg je nog een leuke zonnebril ook.
1: Nou ja.
0: Van wie is deze?
2: Goedemiddag.
0: Zo simpel is het. Wat een leuk spel. Wie dat bedacht, ook was het zelf.
1: Dat is een leuk liedje.
0: En dit is een lekkere zomerplaat tijdens de regen. Ryan Paris is hier. Dolce Vera. We are walking

0: echt hoor, ik weet niet.
1: Ik kwam hier binnen, toen zei jij van...
0: Je hebt een grappige dag, heb je anders nooit.
1: Nee. Ga jij nou ook grapjes maken?
0: Nee hoor, nee. We hebben iemand aan de lijn. Dat is Marianne.
1: Ja. Ach, dag Marianne, bijzonder. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Oh, Marianne, ik moet je iets bekennen.
2: Vertel.
1: We hebben stiekem, terwijl jij nog even hing, op je Facebook gekeken. Ik wist niet dat je er zo leuk uitzag.
2: Nou, dat wist ik zelf ook niet.
1: Nee, hoe kan dat nou toch, schat? 59, dat zie je niet.
2: Nee, dat zie je helemaal niet. Over een dag of wat, 60.
1: Ach,
0: ja, maar dat is best wel een mijlpaal.
1: Dat is maandag.
0: Hoe ga je het vieren?
2: Ik heb dat vorig jaar gedaan, expres.
0: Oh, wat een goed idee.
1: Oh, wat ontzettend goed. Zeg maar, Jan, maandag is het dan zover. Dat is onze producer. Ze worden steeds jonger.
3: Goedemiddag.
1: Ja, zo is dat. Hey, en wat doet ze voor leuks? Mag ik ze vragen?
2: Wat doe ik voor het leuks? Qua werken werk ik in de leukste slijterij van Zuidwolde.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Oh, en je houdt zelf ook van lekker innemen?
2: Sapjes, jazeker.
1: Dat is iedereen ook gek op sapjes, hoor. Ja.
0: Oké, en de favoriete wijn van iemand die bij een slijterij werkt? Dat vind ik wel leuk om te weten.
2: Ik vind een Barolo, een Italiaanse rode, wel lekker.
0: En ze hebben allemaal onze eigen smaak.
1: Zo is dat. Wat, ik heb dat een paar weken geleden aan Irene gevraagd. Hè? Hoe hou je een Spaanse en een Italiaanse wijn uit elkaar? Heb je enig idee?
0: Ik weet het niet meer.
1: Nee? Dat staat gewoon op het etiket, hè? Goed, we gaan naar Goedemiddag. Van wie is...
3: Goedemiddag.
1: Deze...
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Nou, ik ben Jan. Ik hoop zo dat je het goed hebt.
2: Oh, ik ook. Ik denk... Cornald Maas.
1: We gaan eens even checken.
3: Yes, je hebt het helemaal goed. Dit was de Goedemiddag van Cornald Maas.
1: Kwaliteit in de show. Ja. Ben jij een songfestivalmeisje, Marianne, mag ik vragen?
2: Een aantal nummers draai ik nog regelmatig. Maar dat zijn wel hele oude nummers. Bijvoorbeeld R.S. Toe, de Spaanse.
0: Ach, mooi. R.S. Toe.
1: Oh, zo schitterend.
2: Heerlijk.
1: Ja, ik wilde graag een klein stukje laten horen. Maar de producer in zijn laatste dagen die zit nee te schudden. Dus terwijl hij zijn hoofd schudt, laat hij een hele sluier rood
0: achter.
1: Hij wil het niet.
0: Maar Marianne, wat hij wel wil, is dat jij een prachtige Eddiebeer krijgt. Ja,
1: zeker.
0: Dat is een van de laatste Eddieberen die we weg gaan geven. En Eddie doet er altijd een zonnebril bij. Dus dat is ook mooi. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Fijne verjaardag maandag, Marianne.
2: Dank je.
1: Jojo.
2: Fijne dag.
1: Ja, joh.

0: Bianca Gogh. Dag Bianca, bijzonder goedemiddag.
1: Ik hang. Goedemiddag, Eddy. het is druk onderweg.
0: Ja, hè, valt mij ook op.
1: Nou, hè, want 650 kilometer file is toch best wel veel. Zelfs voor een vrijdag. Ja. Het is natuurlijk ook de vooravond van de vakantie in de regio Noord. En het regent, helpt ook niet mee. Dus het is aansluiten op heel veel wegen. En de meeste vertraging heb je op de A59 nu. Mm-hmm. Van Den Bosch naar Os. Tussen knooppunt Hintham en Nuland.
0: Daar sta je...
1: Er zijn 20 minuten vast door een ongeluk en er is één rijstrook dicht.
0: Ach, je bent korter dan ik had verwacht.
1: Ja, maar dat was een opdracht.
2: Dat was het verzoekje.
0: Ja,
1: tijd maken.
0: Ja, het was Stefan zeker het opdrachtje.
1: Ik noem geen namen.
0: Nog even gauw een opdrachtje on his way out. Het weerbericht is hier.
2: Nou ja, zoals gezegd, het is herfstig buiten. En het is een graad of 15. Morgen ook weer buien, wind. Maar af en toe een beetje zon en maximaal 15 graden.
0: En hij zit weer klaar. Het is 4:05. NPO Radio 2 met het NOS Journaal nu. Juri Szubinski, fijn dat je er weer bent.
3: Hey Eddy, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Amerika heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De VS wil het strafhof afsnijden van middelen en hun vermogen... zodat het hof zijn werk niet meer kan doen. Buitenlandminister Rubio spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en dreigt al met strafmaatregelen. Onder meer vanwege een onderzoek naar Amerikaanse oorlogsmisdaden... en het arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir... die vorige maand werden gestolen uit een museum in Frankrijk, zijn weer terecht. Waar de laatste twee werken zijn gevonden en in welke staat ze zijn... wil de politie niet zeggen. Aalsmeer is een van de weinige gemeentes in Noord-Holland... waar deze jaarwisseling een vuurwerkshow mag komen.
0: Ach, serieus?
3: Ja, leuk. Toch zijn er inwoners die er niet naartoe gaan... want ze hebben hun eigen vuurwerk stiekem al klaar liggen. Ook deze man hoorde de regionale omroep NH.
4: Ik ben bang van wel.
5: En heeft u uw eigen vuurwerk al gekocht?
4: Ik ben bang van wel, ja. Zoals half Aalsmeer ongeveer dat wel gedaan heb. Lekker in de straat, gewoon alle buren bij elkaar... en gewoon lekker gezellig, ja, biertje
0: lekker,
4: erbij.
0: Ja, lekker.
4: Gebeurt niks, gewoon lekker gezellig. Even een uurtje lol trappen.
3: Tot nu toe is er bijna 8000 kilo vuurwerk ingeleverd. En een man heeft gisteravond bijna 2 uur lang vastgezeten in de lift... van het station van Oosterwijk. Er werd van alles geprobeerd om de deur te openen... maar zelfs de speciale sleutel van de brandweer deed het niet... en dus werd de deur geforceerd. En een geluk voor de man, hij was nog net op tijd... voor de laatste trein naar Tilburg.
2: Ach, nou gelukkig maar.
0: Was dat niet een...
2: Dat is toch een happy end.
0: Ja, maar klappen voor, ik zat niet te luisteren.
2: Nou, dat Juri gewoon een heel leuk verhaal. Je vertelde me een happy end.
0: Heb je een happy end gehad?
3: Ik had een happy end.
0: Je weet dat je vriendin ook luistert.
3: Mevrouw is stupid.
0: Nou, maar ik had het over je vriendin. Maar goed, dat je vastzit in de lift en niemand reageert. Dat je daar genegeerd wordt. Dat je daar vast. Vriendje van mij heeft het ook, hè?
2: Oh ja?
0: Jazeker. Die heeft. Daar zit hij best wel mee. Dat hij altijd maar genegeerd en genegeerd wordt. Ik zeg, waarom ga je niet een keer naar de dokter toe? Als je zo genegeerd wordt, natuurlijk. Dus hij naar de huisarts toe. Ja. Hij is aan de beurt. De deur gaat open. De dokter die ziet hem binnenkomen. Nou, zegt die dokter, daar ben ik dan. Wat de dokter zegt, volgende patiënt gaat. Ja, nou, dan voel je wel genegeerd, denk ik. Of niet?
2: Ja, dat is geen happy end.
0: Nee, het is geen happy end dit, hoor. Oh, jullie kan niet meer thuiskomen.

0: Grote sterren hier voor het voetlicht. Denk nou alleen maar eens eventjes aan de grote verjaardagsshow die eraan zit te komen op 23 oktober. Volgende dag word ik 50. Dat is een heel bijzonder moment.
1: 50?
0: Zeg ik 50?
1: Ja, 50. Ja.
0: Jouw microfoon is even dicht zetten. Nick kon helaas niet, want hij zit hier gewoon.
2: Nick Schilder.
0: Ja, welkom in de show.
3: Dankjewel.
0: Wat fijn dat je er weer bent. Yes. Ja, mag ik best even voor klappen, hoor.
3: Zo is het.
0: Ja.
3: Dank jullie wel, jongens.
0: Oh, pas op.
4: Ja, en je bent uiteindelijk ergens in het jaar wel een keer jarig, toch? Ja. Nou, dan heeft Eddie nu alvast een leuk cadeautje voor je.
0: Ja, wauw. Ja, je bent nu al emotioneel, zie ik.
3: Ja, ik merk het.
0: Nu een beetje vinger in je oog, hè?
3: Klopt.
0: Een hoop mensen hebben dat. In The Presence of Beauty.
4: Ja.
0: Dan heb ik het alleen maar over Irene Moors. Ik heb een liedje voor je gemaakt.
3: Dankjewel.
0: Wil je dat misschien even leuk horen?
3: Het is toch geen Suno? Het is echt persoonlijk organisch.
0: Ja, ik ben met het Metropole Quest.
4: Blokfluiten, alles.
0: Ja, speciaal. Ben je er klaar voor?
3: Hoort er al het budget tegenaan. Dankjewel.
0: Even stilte. Komt-ie aan.

0: hier. In de show zit hij gewoon.
1: Mooi pennenvrucht, ja.
2: Ja, toch?
1: Absoluut.
3: Ja. Nee, maar het grappige is, jij bent al hier altijd en ik vind het leuk. En het klinkt goed en de muziek zorgt. Iedereen is ook verbaasd als je dan niet liefst laat
0: horen.
3: Maar de echte muzikant, en ik zie het nu links naast mij weer, zijn lichtjes geïrriteerd.
2: Ja, omdat Suno... Nee, maar dat is zo. Want in sommige gevallen is het liedje leuker dan de plaat die volgt van degene die hier te gast is. Is wel eens gebeurd.
1: Vandaag niet, hè?
2: Vandaag niet.
1: Nee, zeker niet. Nee. Maar dat is wel waar. Suno moeten we nog wel een appeltje mee te schillen als muzikant. Hoor.
3: Ja, want ze gebruiken jullie als inspiratiebron. Ja. En dat is dus niet eerlijk. Nee, want dan, ja, maar daar is... Maar goed, dit geheel terzijde.
2: Je hebt een plaat en die heet... Smile. En die heb jij, als ik me tenminste goed op laat voorlichten. Het is een track met Brian V.
1: Yes.
2: Kun jij eens eventjes, voor de mensen die dit niet weten... vertellen wie, hoe de fuck is Brian V? Brian
3: V is vooral voor Eddie.
1: Ja. Een Vlaamse getalenteerde DJ.
2: Oh, dat hoor je niet vaak.
1: Op Tomorrowland heeft gestaan. Nou, ze zijn er wel degelijk.
2: Ja? En hoe was dat?
1: Dat vond hij geweldig. Ja? En met Smile probeert hij daar nog een keer terecht te komen.
2: Ja, natuurlijk. En hoe is die plaat tot stand gekomen?
1: Die plaat is tot stand gekomen. De inspiratiebron, mijn jongste dochter, die wordt niet structureel gepest, maar die zei, ja, waren wat jongens, die maakten wel wat rare opmerkingen op schoolplein. Ik zeg, hoe ging je daarmee om? Toen zei ze, nou, ik haalde gewoon mijn schouders op, ik bleef glimlachen. Want weet je, hoe ik over mezelf denk, is belangrijker dan hoe iemand anders over mij denkt.
2: Nou, maar dat is echt een applaus.
1: Heel mooi.
3: Maar ja, dit is ook voor deze Paarse Vrijdag een mooi statement.
2: Ja,
1: zeker.
2: Ja. Had jij iets paars aan toevallen? Wat we kunnen zien.
1: Ik heb. Dit is wel een hele soort van paars tint.
3: Ja.
1: Paars anthraciet.
3: Ja, met het juiste licht. Stoer, jouw dochter.
1: Zeker.
3: Maar dat inspireerde jou tot het schrijven van Smile.
1: Ja.
3: Het is weer ook om op te dansen ook weer. Ja, het is een danceplaat.
1: Ja. Deze is best wel. Dit valt dan onder EDM. Ja, ik verbaas me ook nog steeds. Ik ben ook nog steeds aan het leren.
2: Je hebt hem op de computer gemaakt, begrijp
1: ik. Ja, maar niet met Suno.
2: Omdat je EDM zei?
1: Nee, het begon als gewoon een liedje achter piano. Ik heb op piano geschreven en ik probeer dan, en ook met hulp van Brian V, vullen we dat elektronisch in. En het is het officiële lied van de Week tegen het Pesten.
2: Gewoon wat goed. Nou, dan zit je wel op deze vrijdag ook goed, want dat hoort er allemaal bij.
1: Precies.
2: Vreselijk. Zullen we even een klein stukje laten horen?
3: Een klein stukje. Laten we het hele nummer eens gaan horen.
2: Dan gaan we zo meteen, zullen we dat meteen maar even doen.
3: Waarom niet?
2: Want we gehad ook.
3: Ja, weten we waar we het over hebben. Ja,
2: nee, natuurlijk. Ja, nee, leuk. Ik ga hem nu draaien. Hij draait nu. Ik had er meer van verwacht.
0: Daar komt hij. We gaan hem draaien, speciaal 3.

0: Had je deze maar gemaakt?
1: Ik was het vorige keer.
0: Jammer zeg.
2: Nou, we zijn er helemaal uit de dag gegaan.
0: Ja, ik start deze even opnieuw in. Ik vind het allemaal zo rommelig.
2: Ik ook.
0: Komt-ie.
2: Goedemiddag. Bij ons nog steeds.
0: Ga je er naar weer doorheen?
2: Ja, ging lekker doorheen.
0: Ja, nog even. Ik ga juist even dicht.
2: Het is al lang.
0: Ja, komt je dat lang in. We er allemaal uit hoor, mensen. Flauwekul.
2: Was je bang dat niemand meer wist wie jij was?
0: Zeker.
2: Maakt verder niet
0: vergeet.
2: Uit.
0: Nee, vind je niet erg? Hoe vind je het eruit zien in het glaas? Hartstikke leuk.
2: Mag ik even zeggen, over Smile van Nick Schilder. Dat is een geweldig nummer. Hebben we net heel erg lekker
0: heel
2: op gaan dansen. En zo'n nummer breng je natuurlijk ook in het theater. Want jouw tour is gaande. Ja. As we speak, je moet vanavond naar Baren.
0: Ja, cool. Dat is niet ver weg.
2: Ja, dat is niet ver weg. Wat gebeurt daar dan als je dat nummer staat te spelen? Gaan die mensen, want het is theater, gaan mensen zitten. Gaan ze wel staan?
3: Die gaan staan. Ja, dat nummer doet het live erg goed. Maar ik zeg het ook stiekem. Hè, van, even die benen strekken nu. Jullie zitten de hele avond al op je lui. Ga nu even staan.
0: Je lui wat?
3: Ja.
4: Ja,
3: dat knippen we er allemaal uit.
0: Ja. Nou, gesproken over uit, je uitgroei begint goed. Het is zichtbaar. Ik vind het echt mooi.
2: Dat gaat over het haar.
0: Thanks. Over zijn haar op zijn hoofd.
2: Ja, dat mag ik aannemen.
0: Ja. Nee, maar serieus. Dat blonde, dat heb je erin laten zetten, toch?
3: Dat is niet vanzelf.
0: Nee, vroeger moest je ervoor naar Tjernobyl. Maar tegenwoordig kun je het gewoon bij de kapper laten doen. Nee, maar serieus, ja.
3: Klopt.
0: Ja.
2: Maar even terug naar de theatershow. Want ik hou wel even de lijn in de gaten.
3: Even terug naar de tour.
2: Hoe heet de tour?
3: De Singer-Songwriter Show.
2: Ja, maar daar doe je dus ook dit soort nummers. Maar ook iets waar jij een verhaal bij hebt, toch?
3: Ja, klopt helemaal. Dus het is misschien even goed om uit te leggen. Want Smile bijvoorbeeld is een liedje dat begint op piano. Shatterproof begint op gitaar. Het zijn van origine singer-songwriter nummers die elektronisch worden ingevuld.
0: Ja.
3: Dus dat is mijn leerschool geweest. Dus liedjes die ik als 8-jarige jongen op gitaar leerde spelen. Van Bob Dylan, Don McLean, James Taylor. Maar ook van nu, van Noah Kahan, Alex Warren. Er zijn nog steeds grote singer-songwriters gaande.
0: Ja.
3: Nu, dus daar gaat de show over. En de verhalen achter de nummers. En speel wat eigen werk tussendoor. Wat daarop geïnspireerd is. Dus
0: dat het is zo natuurlijk. Degene die schrijft, die blijft. Hè? Want daar verdien je het meest aan, geloof ik.
3: Ja, nou goed. Tegenwoordig is dat door Suno bijvoorbeeld. Wat jij zoveel gebruikt.
2: Maar goed, de Singer-Songwriter Show. Een leuke show.
0: Leuke show.
2: Van Nick, waar je naartoe kunt gaan. En je gaat eindeloos door. Want ik weet niet, volgens mij doe je er wel 500. Nee, dat niet. Maar wel best veel.
3: We hebben landelijke dekking. Ja,
0: dat zegt niks. Dat heeft mijn zusje ook. Dus dat zegt helemaal niks.
2: En Nick komt op televisie met de show Sing With Me. Dat gaat van in november van start.
0: Oh, ja.
2: Dat is samen met Davina Michel, Yves Berendsen en Waylon.
0: Klopt.
2: Ik
0: knippen het eruit, schat.
2: Ja, is het eruit nu? Ik wil weten waar die show over gaat, hoe dat gaat.
0: Waar gaat die show over?
3: De show wordt gepresenteerd door Jaap Reesema.
2: Ja,
3: en het is zo dat er komt een talent het podium oplopen. En als wij diegene goed vinden, dan drukken we niet op een knop. Nee, dan pakken we de microfoon en gaan we meedoen.
0: Oh, een goed idee, dat is
3: gaat
0: leuk.
3: Dus om participatie, om feel good, om samen muziek maken. Daar
2: dus je hoort iemand zingen en je denkt, hier kan ik een duet mee zingen.
3: Dat is het. Gaat
2: je loopt meteen het podium op.
0: Oké. Okay.
3: Inderdaad.
2: Oh, nou, interessant.
0: Dat vind ik wel interessant, inderdaad. Ja. Ja, ik wil dat echt met jou wel even een testje doen.
3: Ja?
0: Dus even kijken, waar staat dat nummertje? Want dat hadden we net klaargezet.
4: Ook nummertje.
0: Om jou, als ik het ga zeggen, dan weet je. Jij zit erbij, hè? Wat je net klaar hebt gezet.
2: We gaan even wat testen.
0: Zullen we even wat doen? Dat maar even gaan doen, ja. Wij hebben wat dingen voor jou klaargezet.
3: Zo.
0: Introotjes. Okay. En zodra jij dan denkt, ik kijk of ik een beetje galm heb voor jou ook. Dat vind ik wel leuk.
2: Het is een ander spel, maar dit is gewoon.
0: Zeg eens wat.
3: Ja, ik heb galm.
0: Je hebt galm.
3: Hey.
0: Oké, dan haal ik hem bij mij eraf. Ik ga dus een introotje laten horen, zodra je weet wie het is.
3: Ja?
0: Starten we het goede antwoord in. En dan kun je misschien even een stukje meezingen. Dat mensen weten dat het niet altijd Rebecca is bij jou in die shows. Ben je er klaar voor?
3: Ik denk het, ja. Geen idee.
0: Komt ie aan.
3: Dit is. Oh, het is altijd instrumentaal. Ik moet gokken. Oh, dat is Grijs. Ja, Reesema.
0: Heel goed.
3: Ja.
0: Wat goed. Ja. Maar eens kijken of de tweede keer ook goed. Grijs.
3: Dus Yves Berendsen, terug in de tijd.

0: gezellig, hè?
1: Ja. Zo. Nog één?
0: Ja.
1: Laten we... Oh. Dreamer, Supertramp.
2: Dreamer!
1: Hey, Nick.
2: Ja, hoor.
1: You're nothing but a dream. Dat ben je goed, man.
0: Dankjewel.
1: Wat voor tik me.
0: Eindelijk zegt iemand dat eens een keer.
1: Dat, ja, maar dat, dat verdien je ook. Nog wat? Eentje om het af te leren.
0: So Incredible, Niels de Lange.
1: Misschien hebben we het iets te makkelijk voor jou gemaakt. Zou dat kunnen? Dat je denkt van nou, bij Radio 5 is allemaal moeilijker.
3: Was dit het?
1: Die gaan we eens even uitzetten. Ja, dat is het. Nou, vind je het niet genoeg?
3: Ik vind het jammer.
1: Ik heb me helemaal voorbereid. En dan ga je toch met Nick mee naar huis. Ga je het daar lekker doen.
3: Ja, maar Nick moet naar het theater.
1: Ja, ik vond het heerlijk dat je er was.
0: Leuk, jongens.
1: Nieuwe single, leuk, Smile. Nu te rippen van het internet, mensen.
3: Ja, en vanaf 7 november is dus...
2: Sing with me
3: te zien bij SBS 6.
1: Ja, je moet ook niet drinken tijdens de show, schat.
3: Ja, en we kunnen naar het theater.
1: Zullen we nog even een klein hoekje laten horen van

0: Dat was uur 1. Ongelooflijk goed.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
20: Ja, inmiddels al 4 over 5 mensen onze excuses. Maar goed, Irene Moors is alweer maar lang van stuk. Maar we zijn er weer aan toe natuurlijk aan het serieuze moment. 4 keer per show. Het NOS Journaal. Bij monden van Yuri Stubenitski. Goed dat je er weer bent, Yuri.
21: Dankjewel, Eddie. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
21: De VS legt opnieuw sancties op aan het internationaal strafhof in Den Haag. Ze willen het hof afsnijden van middelen en transacties, staat in een verklaring. Verslaggever Simone Tucker in Washington heeft die ook gelezen.
22: Dat betekent simpelweg dat bedrijven niet langer hun diensten mogen verlenen aan het strafhof. Als ze dat wel doen, dan zullen ze worden bestraft. Nou, en deze regering hier in Washington nam al eerder maatregelen om het werk van het strafhof te bemoeilijken. Toen ging het vooral om individuele rechters. Die konden dan geen gebruik meer maken van het internationale betaalsysteem, van software, waardoor hun leven en hun werk heel erg ingewikkeld werd.
21: President Trump heeft een hekel aan het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen premier Netanyahu en een onderzoek naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan. Jurist Navi Pillay reageert verrast op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede. Ze was in de rechtbank in Nuremberg in Duitsland toen ze het nieuws hoorde. Daar maakte ze nog een grap over het delen van de prijs met president Trump.
0: Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
21: In Harmelen woedt brand in een garage. Volgens de veiligheidsregio komt er veel rook vrij die deels over de A12 trekt. Mensen wordt gevraagd om goed op te letten op de weg. En 35 culturele organisaties in Groningen verbieden de gluurbril. Dat is die bril met een camera en microfoontje erin. In culturele gebouwen in Groningen mag die bril niet meer mee naar binnen. De organisaties willen zo grensoverschrijdend gedrag tegengaan.
1: Er zijn een aantal collega's in het land die incidenten hebben gehad waarin mensen ongewenst gefilmd worden. Op een hele vervelende manier, in intieme situaties, op het toilet bijvoorbeeld. Of ook in een hele intimiderende setting. Want je kunt je voorstellen als iemand met jou praat en het wordt live opgenomen, dat het ook wat met jezelf doet.
21: De Tweede Kamer wil onderzoeken of er een landelijk verbod mogelijk is op die gluurbrillen.
20: Ik ben er ook tegen.
21: Jij bent daar tegen?
20: Ik ben daar pertinent tegen.
21: Waarom?
20: Dat je zo'n bril opzet. Nou, ik lag laatst in bed met iemand.
21: Mm-hmm.
20: En die was voor de rest helemaal naakt. Maar hij zei, ja, ik moet wel mijn zonnebril op, want ik heb slechte ogen. Maar toen viel me wel al op. Ik denk, nou, dat gaatje hoort daar niet. Ik heb het even over de bril uiteraard. Dus, voor je het weet, ben je daar aan het performen. En dan wordt dat opgenomen. En dat wil je natuurlijk niet, dat je daar met je doosje omhoog legt.
21: Dat is zo.
2: Ja. Absoluut. Nee, maar sowieso, het is heel intimiderend als je gewoon constant maar gefilmd kan worden. Dat is gewoon, daar moet iets mee. Maar landelijk een verbod en heel duidelijk. Ja, toch?
20: Ja, heel duidelijk.
21: Misschien, ja.
20: Zo is dat. Trouwens, je hebt ook een nieuwe bril, Irene?
2: Nee, die heb ik echt al weken. Het is echt erg dat je dat nu pas ziet.
20: Ja, zie je het nu pas.
2: Ja, leuk staat hier.
20: Ja, zeg maar zelf.
2: Nou.
20: Maar goed, hoe dan ook, hoe is het met weer?
21: Nou, wat flinke buien. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen ook regen, veel wind, beetje zon en een graad of 15.
20: Dankjewel, vriend.
21: Graag gedaan. Verkeersinformatie
20: met de ANWB. Het is 6:05. Goedemiddag, NPO Radio 2. Met een hele leuke stem van een hele leuke vrouw ook. Bianca Damink van de ANWB. Goedemiddag.
23: Goedemiddag, Eddy.
20: Hi.
23: Ik heb veel files meegebracht. Het is nog steeds heel druk, want er staat nog altijd ruim 600 kilometer file. De regen helpt niet mee.
20: Nee.
23: En het is vooral heel erg druk op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. De A2 en de A27 dus. In Limburg is de A2 dicht richting Maastricht door werkzaamheden. Daar heb je ook veel extra reistijd. En in het westen van het land staat een lange file op de A4... van Amsterdam naar Rotterdam tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. Daar ben je 3 kwartier langer onderweg. Op de A28 van Groningen naar Amersfoort staat een pechgeval bij Zwolle. 2 rijstroken zijn daar dicht en daardoor heb je ruim een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 6 uur vanavond vrij is. En op de A50 is het heel druk van Arnhem naar Os... tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar staat 25 kilometer file al met al. En de vertraging is ruim een half uur.
20: Knap, hè, hoe Irene dat doet.
23: Onvoorstelbaar.
20: Die impressies.
23: Wordt steeds beter.
20: Ja, zij maakt dus dit soort dierengeluiden. En niet alleen dat. Doe je hand is voor je mond bij de microfoon?
23: Nee, dat hoorde bij het effect.
20: Oké, nog eens. Nog eens. Oh, kijk.
23: Knap,
20: nou.
23: Hè?
20: Ja, zij gaat het land ermee in. Ik denk dat het een goed idee is. We zoeken alleen nog iets voor na de pauze. Goed, dankjewel Bianca.
23: Ik ga kaartjes kopen.
20: Ik ook.
23: Oh, dat is liefdevol.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
27: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
27: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
29: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: 80 jaar. De taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje2Go.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.

0: dag, mensen. Want kijk maar naar de beelden. Ik heb ook speciaal iets paars aan. En ik weet van Irene dat zij op dit moment paars ondergoed aan heeft. Ja, dat gaat ze zometeen na 6 laten zien.
1: Ja, na 6.
0: Ja, niet aan de mensen thuis.
1: Zeker niet.
0: Zeker
1: niet. Alleen aan jou.
0: Ja, alleen

En die vrouw heeft hits gehad, nou zo lang als mijn arm. En ze treedt nog steeds op, wat ik natuurlijk heel bijzonder waardig vind. Ik zeg van zo zeg, tel jij nou steeds mee? Gewoon, ze doet mee. En dat vinden we alleen maar fijn. Het is 4:15, mensen. Jouw favoriete programma hier bij NPO Radio 2.

0: fan van. Nou, dankjewel daarvoor. In ieder geval dat je al die jaren ons hebt ondersteund. Dat vinden we natuurlijk alleen maar leuk. Zometeen een gesprek met Carlo Bossart. Dat wordt een heel leuk gesprek. Dat weten we nu al, want we hebben het eerder opgenomen. Nou, dan weet
1: dat is
0: je
1: een fijne zekerheid.
0: Dat is toch een leuke zekerheid. Ja, en het is vandaag 9 oktober. Even kort voor de mensen die het gemist hebben aan de kop van de show. Paars. Het is Paarse Vrijdag en het is gewoon de dag van de acceptatie. Wat voor ons gemeengoed is, alhoewel het hier in Nederland ook terugloopt. Maar in sommige landen zijn er gewoon nog... Dan kunnen het zo slecht met je aflopen als je zegt dat je gay of lesbienne bent... of in een ander lichaam bent geboren. Daar hebben ze korte metten en daar maken we geen grappen over. Dus jammer dat zo'n dag moet bestaan. Maar de acceptatie van de mens in zijn totaliteit is belangrijk. En daarom hebben we er toch iets van aandacht aan gegeven. En daar gaan we ook een beetje in door, want daar ook in de muziek die daarover gaat...
1: Mooi gesproken. Ja, zeker. Op deze Paarse Vrijdag. En daarom hebben we bedacht dat als mensen graag een leuke plaat willen horen... die een beetje in de sferen past. I am what I am. I will survive.
0: Daar
1: I'm
0: hebben we een item voor bedacht.
2: Ja. De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja. Je was lekker op dreef.
1: Ja, vond je het leuk? Ja, little respect. Weet je, dat soort nummers.
0: Ja, zoals deze bijvoorbeeld. Wacht, ik heb een dingetje hoor. So let's day. Oh, ook lekker. Leuk. Ja. En wat dacht je met deze klassieker?
1: Ja, maar die hebben we... Dat
3: is
1: toch,
3: dit is homo-muziek!
0: Ja, daar gaat het nou juist om.
1: I want to break free.
0: Ook leuk. Ook leuk.
3: Dit is homo-muziek!
0: Ja, dat weten we nou wel. Daarom draaien we het ook, tante.
1: Laat het gewoon horen op deze Paarse Vrijdag. Wat je graag wil horen op de radio. En misschien heb je er een leuk verhaal bij. Dat vinden we nog leuk.
0: Ja, je moet wel op de radio even leuk vertellen. Misschien heb je al een kind die gepest wordt en daardoor minder geaccepteerd. Of gay of biseksueel of in een ander lichaam. Of wat dan. Je wil daar graag een statement over maken. Of het gaat over jezelf of over je schoonmoeder. Nou, laten we die erbuiten laten. Maar het is allemaal welkom. Laat het ons gewoon even weten welke plaat jij dus zegt van... Oh, die is gay. Die is heel erg gay. Of je nou getrouwd bent of vrijgezel zoals ik.
1: Het is allemaal prima.
0: Dat is natuurlijk allemaal...
1: Ga naar de NPO, luister app en laat het ons weten.
0: Ik word ook gediscrimineerd, hè?
1: Door wie?
0: Nou, ik was bij de supermarkt van de week.
1: Oh ja?
0: Ja, en ik had een mandje, dus ik heb een bevroren pizza... en een colaatje heb ik op de
1: balie. Zo'n vrijgezellen mandje.
0: Ja. Hij zegt, nou, ik kan wel zien dat u vrijgezel bent.
1: Ja.
0: Ja, ik zeg, hoezo aan het eten? Nee, je bent lelijk. Maar goed,
4: flintje nodig, Eddie.
0: Is dat zo? Want het regent hier.
4: Allemaal leuke plaatjes. En een grote
0: wacht.

0: hit geworden. Dus wat dat betreft, ja hoor. Dit is... Samen met mijn vriendin Irene Moore zitten we hier al. Ja, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden.
1: Steven is blij met ons.
0: Zit je nou te klappen, kind?
2: Nou ja, ze mag een keer ook applaus krijgen, vind ik.
0: Nou ja, nee, maar daar hebben we toch wel even een knopje voor. Kort samengevat, als ik heel eerlijk ben, Irene Moors.
1: Wat goed!
0: Ze is gewoon goed.
1: Nou, dat is niet helemaal waar, want ik ben elke week aan het leren. Maar ik doe mijn best, want ik mag niet over jouw introotjes heen praten.
0: Liever niet,
1: nee. Nee, dat snap ik. Nee. Maar wat gaan we doen?
0: Wat zeg je?
1: Wat gaan we doen?
0: Zijn er een beetje leuke platen binnengekomen?
1: Ja, maar gaan we dat nu al doen?
0: Nee, we gaan nu naar Carola. En roepen ze een leuk plaatje binnen is gekomen.
1: Nou ja, tuurlijk, omdat jij dat dan roept. Ik ben die doe.
0: Ja, dat vinden we natuurlijk fantastisch.
1: Ja, spin me right round, baby, right round.
0: Ja.
1: Ja, is ook leuk.
0: En je doet nog iets anders ook.
1: It's a Sin, Pet Shop Boys. Ja.
0: Wat dan meer?
1: Van alles.
0: Born This Way.
1: Ook, zie ik er ook tussen.
0: Oh, die vind ik goed. Born This Way.
1: Natuurlijk. Born This Way is volgens mij van Lady Gaga.
0: Oké, nou dat allemaal. Maar we gaan eerst even met Carlo praten. Want daar gaat het nogal om. Morgen is bijvoorbeeld alweer de laatste uitzending van...
1: Make Up Your Mind.
0: Ja, Make Up Your Mind. Ze hebben ze zelf bedacht, die twee knapen. Heb ik toch wel weer heel erg leuk. En de musical waar jij geweest bent, natuurlijk.
1: Ja,
0: van de week.
1: Dus nou, we hebben het opgenomen.
0: We hebben het opgenomen. Ik druk gewoon op deze... Au, dat is de verkeerde knop. Wacht even, sorry jongens. Het is deze. Ja, dat was wat natuurlijk, hè, met die dat song, ik wou zeggen songfestival, maar met die televisiering.
1: Gisteravond.
0: Ja, heb jij nou genoten?
1: Ik?
0: Ja.
1: Jawel, op de bank met een fles wijn en een zakje chips.
0: Ja, die heb je helemaal meester gemaakt.
1: Zeker,
0: hè?
1: Zeker. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja. Afgelopen woensdag, mensen, ging de musical, de popmusical, At Juliet in première. In het hoofd Beatrix Theater was dat.
1: Dat klopt.
0: En jij was er natuurlijk bij. Hele spannende avond door onze mutual friend, Carlo Bossard. Goedemiddag.
3: Ja, het is En Juliet.
4: Goedemiddag.
0: Zo, wat leuk dat je er bent.
1: Ik vind het leuk, meteen een rectificatie. Maar ja, het maakt niet uit, je kent hem toch, Carlo.
3: Nee, dat geeft toch niet, Eddie. Het is niet, yes, at Juliet. Maar het is Eddie Keur en Juliet.
0: Oh, hey, weet je waar we nou het meest op verheugd, Car?
3: Nou?
0: Dat ontzettende leuke liedje dat ik voor jou gemaakt heb.
3: Nou, wat zou je in het werk gehad hebben?
0: Nou, komt-ie aan.

0: Hoe vind je dat?
1: Ja, dat is toch geweldig. Ik wil die orkestband. Ja,
0: ik had hem gemaakt. Ik zat thuis te lachen. Ik denk, nou, dit ga je ontzettend leuk vinden.
1: Ja, heerlijke show. Ik hou ervan.
2: Lieve schat, jij zat met samengeknepen billen in de zaal. Afgelopen woensdag bij Anne Juliet. Ja. En de mensen die spraken jullie teksten uit. Je hebt het vertaald samen met vriendje Herold. En je was wel tevreden, mag ik hopen?
1: Ja, ik was zeker tevreden. Ik ben altijd, ik vind het lekkerder om op het podium te staan. Want dan heb je het in de hand. Dat had je nu natuurlijk niet.
2: Maar het is niet makkelijk, want heb je Engels, hè? Engels of Amerikaans eigenlijk. Ja. Want heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van een stukje vertaling waarvan je dacht, ja, dat is in het Engels leuk, maar daar moesten we echt iets anders mee?
1: Ja, een Nightingale. Dat was een heel ondeugend meisje. En die was zo ondeugend. Die noemden ze Nightingale. En ja, dat hebben we niet. Nightingale, dus daar heb ik een nachtegaaltje van gemaakt.
0: Maar hoor je dat met een zin? Ja, tappa, publiek is enthousiast.
1: Ja, dat dacht ik al, Eddie. Zo ben je een beetje bezig om toch samen met Herold, want die heeft het natuurlijk met mij vertaald, tot een groot, leuk en fantastische musical te maken. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ik wil heel veel iets zeggen over deze musical, want anders is het of alleen maar in gepraat wordt. Het is een musical met alleen maar pophits van de producer Max Martin. Bijvoorbeeld van de Britney Spears hits Oops, I Did It Again en zo, Baby One More Time, Katy Perry, Kelly Clarkson, Backstreet Boys. Ja. Van al dat soort dingen zitten erin. En de zang en de dans is echt fenomenaal, want ik heb het gezien. Dus ja, mocht je zin hebben in een avondje gevreugd, ga dat lekker
0: ga
2: zien.
0: Dat zien. Voor het allerlaatste, voorlopig althans, dat is de finale en dat is volgens mij morgen. Make up your mind. Hoe voel je erbij?
1: Ja, hoe vond jij het om te doen, Eddie? Want ik vond je heel goed lopen op die laatste. Nou heb ik het verklapt.
0: Ja, maar toen ben ik flauw gevallen en toen stond daar ineens Katrien de Keil. ik ben nooit gevraagd. Dus ik weet niet waarom dat is.
1: Ja, nou, ik zie jou altijd al op hakken, hè? Dus
0: dat is waar.
1: Je hebt een ondeugende periode. Maar het is heel leuk dat het zo goed bekeken is. Het is de finale. En de finale pakken we natuurlijk groots uit.
0: Dat is morgen bij RTL 4. Ja. En we gaan nog even terug naar gisteren. Want gisteren was natuurlijk een bijzondere dag. Het was natuurlijk dat televisiering gala. Wat vond jij ervan, van de uitzending?
1: Ik heb hem wel een traantje gelaten toen Joop van der Ende die prachtige prijs kreeg. Ja. Ik heb een hotline dan met Irene. Hè, Irene?
2: Klopt. Jij zat lekker op jouw bank met een zak chips. En ik op de mijne.
1: Ja, ik had drie zakken chips. En ik vond het heerlijk om te zien. Ik vond het een mooie avond. Een geslaagde avond. En Joop was het hoogtepunt. En blijft ook altijd het hoogtepunt.
0: Ja, hij was duidelijk geëmotioneerd. Daar hebben we een klein stukje van.
3: Ben ik heel erg geëmotioneerd. Dit vind ik een grote eer dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
0: Oh, dat zag je ook aan hem. En dan die prachtige staande ovatie van maar liefst 2 minuten lang. Het duurde maar geen minuten lang, hoor.
2: Nee, zit er echt. Het had voor mij nog langer gemogen, maar het werd eens tijd.
0: Ja. Nou, we zijn alweer door de tijd heen. Wat gaat dat toch verschrikkelijk snel als je het leuk hebt samen. Ja, maar ja, goed, 3 grote sterren op de radio. Dan gaat het wel heel erg snel allemaal, natuurlijk.
1: Wie was de derde?
0: Nou, jij.
2: We gaan allemaal kijken. Morgenavond naar Make Up Your Mind bij RTL 4. Eventjes naar achter en dan gaan we kijken wie de winnaar is. En wie er achter die prachtige dame zit.
1: Ja, ga kijken. En een hele dikke kus van mij. En die stuur me die boot.

0: De Backstreet Boys hier bij Radio 2. I Want It That Way. Nu om 5:40 is het tijd voor Irene. Zij heeft het...
1: Nou, kijk maar even naar buiten. Flinke buien, nog steeds. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen weer buien. Jawel, het buienseizoen is begonnen. Veel wind, wat zon, heel af en toe. En 1 graad of 15.
0: Dankjewel, vriendin.
1: You're welcome.
0: Ja, nou, het verkeer.
2: Dan komt de weg, het zit binnen.
0: Bianca Damink is hier. En die schuurt samen met ons ook een beetje tegen het weekend aan, toch, Bianca?
3: Zo is dat, ja.
0: Ga je iets bijzonders doen?
3: Ik ga even bij familie op visite. Nou, dat is wel bijzonder natuurlijk. Dat is heel gezellig.
0: Ja, want zolang je familie hebt, vind ik heel belangrijk ook altijd, hoor. Je familie comes first.
3: Precies.
0: Ik had een hele goede band met mijn schoonmoeder bijvoorbeeld.
3: Oh ja?
0: Nou, die kan ik niet meer heen, want die is natuurlijk, overleden. En daar ga ik zo, meteen nog iets over vertellen. Niet nu. Eerst hebben wij natuurlijk een rij met files, denk ik.
3: Ja, dat is zo inderdaad. Voordat het weekend begint moet er nog 550 kilometer file worden opgelost. Er staan nog veel files in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook op de A2 en de A27 is het nog heel druk tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is de A2 dicht richting Maastricht. En dat veroorzaakt daar ook veel vertraging. Maar je staat ook ruim een uur vast op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Want bij Zwolle zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En op de A12 Utrecht richting Duitsland heb je bij Duiven een half uur tijdverlies. Ook door een ongeluk. En op de A59 staat nog steeds file van Den Bosch naar Os tussen knooppunt Hintham en Nuland. Vertraging is daar nu 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht.
0: Oh, al die arme mensen die allemaal in zo'n lange rij. Gadverdamme.
1: Ja, maar ze worden wel genoemd hopelijk allemaal. Want dan is het wel van denk, ze noemt ons.
0: Ja, nee, een vriendje van mij was al thuis.
1: Ja.
0: En die is expres de weg op gegaan. En dan kon hij tegen zijn vrienden zeggen, ja, ze hebben me genoemd. Dus dat is niet zomaar wat.
1: Nee, Bianca, dat doe je goed.
0: Ja, dankjewel Bianca. Mooi weekend met de familie, hè.
3: Van hetzelfde,
0: groetjes. Joi. Ja, dat was Bianca Damink, een van de allerbeste. En van de ene beste naar de andere beste natuurlijk. Hier zit hij gewoon, Joeri Stubenitski, met het nieuws van 5:05. Goedemiddag.
4: Hey Eddy, goedemiddag. De politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een staking van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. Honderden gemaskerde jongeren mengden zich in die demonstratie en gooiden stenen, flessen en vuurwerk naar politieagenten. Amerika komt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Rubio noemt het hof schurkachtig. Hij kondigt aan dat het wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. Eerder kwam de VS al met sancties tegen individuele rechters en aanklagers van het strafhof. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verdrinkt. De waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om die Amerikaanse rivierkreeften te vangen.
0: Heel goed.
4: En een parkeergarage in Enschede is opgeleukt met planten.
0: Ah, wat leuk.
4: Ze zijn nep, gemaakt van plastic. Ah. Ja, in een parkeergarage groeit het natuurlijk niet zo goed.
0: Niet zo goed.
4: De gemeente trok er €15.000 vooruit. De meningen zijn verdeeld. Sommige mensen vinden het geldverspilling en anderen die vinden het wel mooi. De wethouder legt uit waarom die nepplanten daar staan.
5: Nou, het is een pilot en dat heeft echt te maken met het veiligheidsgevoel en ook de aantrekkelijkheid van de parkeergarage.
6: Ik vind dat leuk. Het is een verrassing. Hier kom je wel neer en ineens stond dit daar. Dus vond ik leuk.
0: Leuk hoor.
7: Ja, leuk. Verrast. Want het is hier grijs en grauw en je komt uit het ziekenhuis grijs en grauw.
1: Ja, ik heb hier toch vragen over. Want Joeri, want er staan er dan van die plastic planten en dat is dan gezelliger. Maar jij hebt het over de veiligheid.
4: Ja.
1: Dat dat dan veilig moet zijn, hoezo? Dan kan je verstoppen achter een plastic plant?
4: Nou ja, misschien dat het iets onaangenamer gaat worden voor junkies om daar dan te gaan zitten.
1: Oh,
4: maar ja,
1: zo.
4: Je kunt natuurlijk ook zeggen, ze hebben een mooie plek gevonden om de naalden in te verstoppen.
1: Ja, ook dat nog.
0: Dat is natuurlijk ook. Maar ik vind dat we allemaal iets voor de natuur moeten doen. Dat vind ik echt.
1: Oh, ja?
0: Ja, dat vind ik echt, ja. Ja, zeker. We moeten samen optreden tegen de milieuvervuiling en de planeet te redden. Dus mijn voorstelling, Jop, misschien kunnen we voortaan samen douchen. Is dat niet een leuk idee? Heb jij kunstplantjes in huis trouwens?
1: Ja, want ik heb wel kunstbloemen, omdat ik dat hier en me daar, dat vind ik dan
0: heb ik ook.
1: Mooie. Want dat staat, ik heb ook wel echte bloemen, maar ik heb ook wel wat kunst. Heb jij
0: kunstplanten?
4: Ik heb een paar nepplantjes, ja.
0: Ja, die leven langer dan wij.
4: Ja.
0: Als je er niks aan doet, dat is inderdaad zo. Want internationaal is daar een speciale plantendag voor. voor bedacht ooit. Het duurt nog eventjes, maar ik ben daar groot fan van. Mm-hmm. Ja, dat is het 1 mei is het internationale dag van het naakt tuinieren.
1: Hoe kom je daar nou bij in oktober?
0: Nou, waarom? Je hebt het nu toch over kerst ook nogal? Het is toch geen 1 december? Is dat gewoon raar, kind?
1: Nee,
0: ik vind dat gewoon ontzettend leuk, dat naakt tuinieren. Ik doe daar ook aan mee. Ja? Afgelopen jaar heb ik het ook gedaan. In mijn blootje, lekker schoffelen. In gewoon mijn blote reet. Ja, dat tuincentrum kom ik niet meer in natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Hé, nou daar gaat hij hoor. Het is eruit. 7 over 5:30. Iedereen denkt...

0: Dus nagaan dat je dan 's morgens wakker wordt als de vriend van. Zit hij in zijn duster bij de piano. En dan zegt hij, dit liedje heb ik speciaal voor jou geschreven, schat. Is toch mooier, kan toch niet?
1: Nee, dit is, dat is echt ultieme romantiek.
0: Ja, ik hou ervan.
2: De NPO Radio 2 App Service. Ja.
0: Ik heb het niet, maar ik hou ervan. Ik zou het wel willen hebben, mooie, intieme...
1: Iemand die kan piano spelen?
0: Nee. Nou ja, dat is dan icing on the cake. Maar gewoon iemand die dan lekker bij je op de bank ligt... en je vasthoudt en zegt, schat, ik ben zo blij bij je bent. Ja. Doe mij die ijsthee eens eventjes. En wanneer ga je de rest van het huis laten zien? Nou ja, dat gebeurt ook.
1: We hebben iemand aan de lijn, dat is Eileen. En Eileen, ze werkt in Amsterdam op de universiteit. Ben je er, Eileen?
0: Dag Eileen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij werkt op de universiteit. Oeh, dan moeten we wel even intelligent doen nu.
1: Intelligent praten nu. Ja,
0: want Eileen is intelligent, toch, Eileen?
3: Nou, als het me uitkomt. Maar het is ook gewoon na werktijd, hoor. Dus ik ben nu ook gewoon weer normaal.
1: Ja. Wat is jouw functie?
3: Ik ben een lab technician. Dus ik werk in een van de laboratoria.
0: Oh,
1: interessant, hè?
0: Ja, dat is heel interessant. Want in die coronatijd bijvoorbeeld... zit je dan ook met je ogen bij zo'n microscoop? Dat je dan naar de bacterietjes kijkt en virusjes en
3: ook.
0: Zo?
3: Ja? Ja, ook bij het microscoop, maar ik zit soms ook... Ik werk ook met beestjes, dus...
0: Ik ook toevallig.
1: In één keer jeugd.
0: Ja, nee, maar dat vind ik wel een mooi vak. Want dit soort mensen hebben we nodig om de volgende pandemie weer een beetje in de greep te krijgen, toch? Als ik me niet vergis, alleen.
3: Nou, geen dag is hetzelfde en dat maakt mijn werk wel heel erg leuk.
0: Ja,
1: maar Eileen zat naar jou te luisteren, want ze luistert blijkbaar wel vaker naar jou,
0: Eileen. Is dat zo?
3: Zeker.
1: Ja,
3: elke vrijdag.
0: Wat vind je er zo leuk aan, mag ik eens vragen?
3: Ja, heel eerlijk. Ook gewoon de platte humor.
0: Plat, ja. Iedereen is leuk, hè?
1: Maar ze ging aan op jouw paarse vrijdagverhaal. En onmiddellijk was jij op de app. Vertel, waarom heb je hier aan meegedaan? Wat is jouw boodschap?
3: Nou, de boodschap is, denk ik, heel simpel. Tenminste, het verbaast me altijd dat niet iedereen het in de gaten heeft. Dat liefde gewoon iets heel normaals moet kunnen zijn. Die love is love. Ja. De statement lijkt me toch een beetje het lijkt mij heel voor de hand liggend, laat ik zo zeggen. En ik zeg altijd, van kinderen en dieren wijf je af. Maar verder is liefde toch gewoon liefde.
0: Ja, maar zo
3: en dan,
0: is het.
3: Dan maakt het toch niet zo gek veel uit met wie of waarom. Of welke kleur je dan hebt of welke vorm je hebt. Of wat maakt het uit?
1: Goh. Als iedereen maar zoals jou, Eileen.
0: Was iedereen maar zoals jij, Eileen. Ja. Want dat is natuurlijk het allermooiste. Dan is het Nederlandstalig ook zo mooi. En speciaal voor jou hebben we een klein stukje van dit. Kom on, Eileen. Ja, daar word je wel vaker met jouw naam, denk ik.
3: Heel soms,
0: voor de mensen die echt muziekliefhebber zijn. Nou, wij zijn fan van jou. Dankjewel voor die prachtige woorden.
1: Mag ze zelf haar plaat aankondigen? Dat is wel leuk.
0: Vanzelfsprekend. Ja.
3: Nou, dankjewel. Dan bij deze Lady Gaga met Born This Way.
0: Mooi weekend, hè?
3: Hetzelfde. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: hits, mensen.
1: De NPO Radio 2 appservice.
0: Ja. Op deze paarse vrijdag zijn wij lekker bezig met elkaar om nou ja, gewoon iedereen wijs te maken die niet zo wijs is. Dat je gewoon met je poten van mensen moet afblijven omdat zij een tikkeltje anders zijn dan jij. En jij zou ook graag willen dat je geaccepteerd bent wie je bent. En als dat niet bevalt, dan ga je lekker ergens anders wonen. Zo simpel is het. Want je irriteert me daar soms een beetje aan. Het is heel makkelijk.
2: Ik merk het, schatje. Er wordt lekker gereageerd. Arie,
0: hallo.
2: Die proberen we te bellen, maar dat lukt niet.
0: Gaat die
2: dus
0: over?
2: Wat?
0: Ja, oh, gaat wel over. Oh, spannend, ja. Hè? Live radio gaat zo spannend. Als het misgaat. Ja. Maar goed,
3: daar is mijn...
0: Hey, dag Arie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat een feest.
0: Hoe is het met Arie Bombari?
3: Ja, hartstikke geweldig.
0: Ja, hey,
3: hartstikke geweldig.
0: Hey Arie, jij schrijft wat geweldig dat jullie aandacht besteden aan de Paarse Vrijdag en inclusiviteit. Waarom schrijf je dat?
3: Nou, ik vind het erg belangrijk. Ik heb een dochter die sinds kort mijn dochter is, sinds een aantal jaren. Mm-hmm. En dan gaan er toch wel een aantal dingen veranderen. Maar dan merk je dat ook een heleboel mensen om je heen kunnen veranderen. En er moeite mee hebben om dat allemaal te accepteren.
2: Dus jij hebt een transdochter en jij accepteert dat als vader uiteraard. En alles eromheen doet een beetje moeilijk, heb ik het idee dat je zegt.
3: Nou, die ervaring heb ik zelf niet. Mm. Met onze vrienden en de vrienden van onze dochter. Maar we zijn actief binnen Friesland met een groep vaders en moeders van kleurrijk Friesland. Mm-hmm. En ja, wij horen zulke vreselijke verhalen dat mensen niet geaccepteerd worden, dat mensen het huis uitgezet worden.
0: Mm. Dat
3: er geen liefde is. Ja. En dat er ouders zijn die dus de liefde voor hun kind kwijtraken. Ja. Op een of andere manier.
0: Arie, hoor jij ook dat mensen bijvoorbeeld tegen jou zeggen, ja, je hebt makkelijk lullen, want jij hebt nou toevallig een dochter die daarvoor een man was. Dus de klets maar makkelijk. Maar als je dat nou niet had gehad, hè, had je dan dezelfde opvattingen gehad?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja,
3: dat denk ik wel. Ik ben altijd voor of tegen onrecht geweest. Als er dingen waren waarvan ik dacht, nou, dat klopt niet. Ik ben op school, ik ben gepensioneerd, ik ben leraar geweest. Mm-hmm. Ik heb altijd de regenboogclub begeleid bij ons op school in Dokkum. En met liefde. En dan zie je dat er zulke mooie mensen zijn, zulke mooie kinderen zijn.
0: Ja,
3: als het dan kinderen zijn die niet thuis kunnen vertellen wat hun bezighoudt, die thuis die liefde niet vinden, omdat ze denken van, ja, het gaat helemaal mis.
0: Ja.
3: Dat raakt mij enorm.
0: Ja, maar ik kan me dat voorstellen. En daarom stelde ik deze vraag ook. Want misschien zijn er mensen die er even van schrikken dat ik die vraag stel. Maar omdat de oprechtheid in jouw stem zo op mij overkwam, dat raakte me echt. Toen denk ik van, ik moet die vraag even stellen.
3: Ja. Ja,
0: zeker.
3: Nee, prima.
2: Mooi
3: prima.
2: Dat je je inzet, vaders en moeders van kleurrijk Friesland. En dat jullie hopen dat de acceptatie ook onder ouders groter zal zijn.
3: Ja, en broertjes, zusjes, grootouders. Eigenlijk alle naasten van de regenboogcommunity. Ga niet oordelen, maar luister eens.
0: Juist.
3: Laat de kinderen dingen vertellen. En niet alleen kinderen, want er zijn ook 60-plussers die in hetzelfde schuitje zitten.
0: Ja.
3: Maar luister, oordeel niet, luister en probeer te begrijpen.
0: Ik vind het mooi, Arie, als laatste spreker bij Keur in de Middag vandaag. En juist op deze dag, dankjewel voor je prachtige woorden. En kus voor jou en je dochter, vanzelfsprekend.
3: Nou, geweldig. En alle andere kinderen.
0: Ja.
3: Ja,
0: zeker. Iedereen die het aangaat. Jij wil de Queen horen, gaan we speciaal voor jou en voor iedereen die het aangaat draaien, Arie. Dankjewel, man.
3: Helemaal geweldig.
0: Goed
3: dankjewel.
0: Zo. Goed weekend, hè?
3: Dankjewel. Goed weekend ook.
0: Yo, hoi. Arie was dat.

0: De vrijdag 9 oktober 2026. En die Freddie Mercury, ik wil toch een klein stukje laten horen van mijn favoriete nummer van hem. Het was zo ingetogen, zo dichtbij, zo alleen, zei er dan voor. Terwijl je zo verliefd bent en je denkt dat die ander het ook op jou is. Je hebt een nacht gedeeld, een dag gedeeld, je gedachten en gevoelens gedeeld. En op dat laatste moment dat je denkt, dit is het voor mij, dumpt hij je en sta je alleen. En ben je verlaten.
1: Love of my life, you've hurt me.
0: Ja, heel mooi. We kunnen hem helaas niet helemaal draaien.
2: Maar... Dat is wel jammer dat je hem dan niet helemaal kan draaien.
0: In Nachtwacht vaak gedraaid. Maar we kunnen hem ook wel een keer op vrijdag doen. Zoals we dat afspreken bij deze.
2: Was dat en improvist?
0: Dit was een improvist. Even een klein momentje uit het hart. Maar goed, het is nu tijd.
3: Het is

0: er zijn mensen, en dat is ook een beetje naar aanleiding van het artikel, het interview wat ik gaf vorige week in de Telegraaf, dat zoals wij radio maken, zoals wij hier met z'n drieën zitten, daar kiezen we zelf voor. En er zijn mensen die zeggen, oh my god, I love it. En er zijn ook mensen die zeggen van, nou, ik zet hem even op een andere zender, dan komen we daarna wel weer terug. Ik vind het veel te... Dat kan, maar goed, ook als Irene lesbische gevoelens hebben, moet gewoon kunnen.
1: Zo is dat. Als ik dat wil, dan
0: als jij
1: mag
0: dat wil,
1: dat.
0: Mag dat.
1: Ja, mag
0: jij
1: ik dat gewoon eraf. Uiten. Ja.
0: Jij hebt ook wel eens gehad, Jeroen, ja, lesbische gevoelens.
2: Ja, ja, ja, heel vaak lesbische
0: vrouw,
2: gevoelens.
0: Hè?
2: Ja, ik denk dat ik een super lesbienne ben. Ja.
0: Ik hoor dat we het kort moeten houden.
2: Ja, ik hoor het ook. Ja. Straks de Indie Top 10 komt eraan. Waanzinnig, natuurlijk leuke platen.
0: Ja.
2: En ik heb een leuke... Nou, dat was het wel.
0: Sprinters je botteren?
2: Ja. nee, die zit even, wel het UWV. Okay, maar...
0: Ja. Nou, zat hij er maar.
2: Straks,
0: ja. Dankjewel, lieve schat. Maak er een mooie van, ja?
2: Ja,
0: dat zo. Jeroen van Enkel, zometeen hier op het apparaat. Dankjewel, Irene.
1: Dankjewel, Eddie.
0: Dankjewel, Stefan.
3: Graag gedaan.

0: Doei.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Mooi tijdstip. 1 minuut over 6. Dit is de Nationale Radio en het NOS-journaal. Joeri Stubenitski, goedenavond.
16: Goedenavond, Jeroen. Nederland en Europa zullen het internationaal strafhof in Den Haag verdedigen, zegt premier Jetten. Vandaag kondigde Amerika sancties aan tegen het strafhof. De VS is boos over het arrestatiebevel tegen premier Netanyahu en een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. Jetten steunt het hof.
17: Wij voelen ons als gastheer dus ook verantwoordelijk om dat strafhof goed te laten functioneren en steen voor steen te beschermen waar dat nodig is. En dat is niet een waarde die alleen Nederland daaraan toekent, maar dat geldt heel breed voor meer dan 100 landen over de hele wereld.
16: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 20 mensen buiten in de regen moeten slapen, want er zijn te weinig opvangplekken. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Asielminister Van den Brink noemt de situatie schrijnend.
0: Ja, het is natuurlijk echt duidelijk dat het een ontzettende noodsituatie opnieuw in Ter Apel is. En het is gewoon Nederland onwaardig als mensen op deze manier buiten moeten verblijven. Ook omdat we natuurlijk al heel lang zoeken naar oplossingen. Door met elkaar in gesprek te blijven om opvanglocaties te vinden. En dat blijft dus onvoldoende toereikend. Omdat er op dit moment nog steeds meer locaties sluiten dan dat er open kunnen.
16: Hulporganisaties willen dat gemeentes noodopvang regelen. Veel meer mensen mogen in de toekomst Amerikaanse rivierkreeftjes vangen. Nu doen de waterschappen dat, maar die hebben te weinig mensen. In onze wateren zitten naar schatting tientallen miljoenen rivierkreeften die schade veroorzaken, zegt een bestrijder.
8: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in.
18: Zijn ze gevaarlijk eigenlijk?
8: Gevaarlijk niet, wel agressief. Ja, dus als jij dichterbij komt, dan gaan ze gelijk een soort in de houding staan om aan te vallen. En als je dan je handen erbij steekt, dan pakken ze hem wel, ja.
16: Onder meer hobbyvissers en aannemers mogen ze straks vangen. En de voorrondes van het Oudere Songfestival zijn begonnen. Omroep Zeeland was in een zorgcentrum in Vlissingen, waar vier kandidaten doorgingen naar de volgende ronde. Deze man doet ook mee en vertelt waarom.
19: Nou ja, ik ben zelf ook. Ik hoor bij de senioren tegenwoordig. Dus ik van nou, dan ga ik ook voor senioren zingen ook.
20: Dat was een meezinger. Dus ik kreeg ze wel een beetje in beweging. Dat heb je ook gezien, hè? En dat vind ik dan weer heel erg leuk.
15: Ik kijk even naar de jury.
21: I'm sorry. 0 points.
15: Ja, sorry. Ja, sorry.
16: Iedereen vanaf 55 jaar mag meedoen, Jeroen.
15: Ja, je zit mij nu aan te kijken.
16: Ja.
15: Ja, maar,
16: kan je een moppie zingen?
15: Nee, ik kan alleen maar met heel veel galm. Dan lukt het wel. Ja. Nou, we gaan het meemaken.
16: Ja, nou, snel naar het weer. Het is echt herfstweer en morgen ook. Met veel wind, buien en maximaal 15 graden.
15: Bianca Damink, een goedenavond. Wat gebeurt er op de wegen allemaal?
22: Goedenavond, Jeroen. Nou, het is nog steeds vrij druk op veel wegen, maar de files worden langzaam korter. De meeste vertraging heb je nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. Op die A2 van Amsterdam naar Den Bosch rijdt het nog langzaam tussen Breukelen en Zaltbommel. Vertraging is daar al met al nog zo'n 3 kwartier. Op de A12 naar Duitsland sta je bij Arnhem nog bijna een half uur in de file. Op de A50 is het ook nog heel druk van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar heb je nog 40 minuten tijdverlies. Een stuk noordelijker staat nog een hele lange file bij Zwolle op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig, 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is nog ruim een uur.
23: Deze week in de bonus, AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
23: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
25: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
26: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
27: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
29: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
5: Let's go for more from Extra Max.
4: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
15: Hey, misschien moet ik volgende week jouw favoriete kroeg bellen. Om te vragen of het bier klaar staat en of het al gezellig is. Laat het even weten. Via de NPO luister je op digitale doorgeefluik. Misschien bel ik dan volgende week jouw tent. Zoals met maandag is de barste Maarten Winsen. We gaan bellen met de Jolly Cat dan.
6: Jolly Cat, goedemiddag met Natasha.
15: Natasha, met Jeroen van Inkel, Radio 2. Hallo daar.
6: Hallo.
15: Hey, is dit de Jolly Cat?
6: Ja, dat klopt.
15: Hey, ik bel even vanuit de radiostudio om te informeren of het al gezellig is bij jullie.
6: Nou, dat valt wel mee, hoezo?
15: Oh, nou dan ging ik dat even aan de luisteraars vertellen en roepen dat ze allemaal naar jullie toe moeten komen.
6: Oh, nou geweldig, maar nee, het is nog hartstikke rustig.
15: Oh, oké, okay, dus het komt eigenlijk goed uit dat ik even bel.
6: Ja hoor.
15: Maar, hoeveel mensen kunnen er bij jullie in?
6: Met een beetje duwen en trekken, 150.
15: Ja, zijn jullie helemaal klaar voor genoeg drank, genoeg hapjes en dat soort dingen?
6: Jazeker.
15: Oké, okay, dan wens ik jullie een heel fijn weekend en veel genoegen tijdens de Bijste Maart daar.
6: Oh, vandaar. Nou, maar dat is pas maandag, hoor.
15: Oh, dat is pas maandag. Ja, ik loop altijd een beetje vooruit op de zaken. Dus, maar heb je er wel zin in de Bijste Maart?
6: Jawel, hoor.
15: Oké.
6: Okay. Komt helemaal goed.
15: Fijne dag verder.
6: Hetzelfde. Hoi.
7: Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
15: Ja, vrienden, het feestje is bijna begonnen. Eigenlijk is het al 2 uur gaande met Eddie natuurlijk, maar we gaan er gewoon vrolijk mee door. Neem even een grote teug zuurstof. En gooi het er maar uit. Oh, yo. Laat je door niets of niemand tegenhouden. Je weekend is officieel.

schouders mogen naar achteren. Borst vooruit. Laat je haren wapperen. Ja, dat is het. Dat is de spirit. Lekker laten gaan. Ja, feest.

zal de leeftijd wel zijn, maar ik begin het alweer aardig koud te krijgen. Is dat de winter die daar op de loer ligt? Ladies and people, je hoorde de Bengals.

Jensen Jouzen, gast uit Cleveland, Ohio. Heette de Dash Band. En zo voelde ze ook als een dash, mag ik wel zeggen. Let it all blow. Het zal verhulde betekenissen zitten waar ik helemaal niets van begrijp. Maar dat maakt mij helemaal niet uit. Ik draai gewoon de liedjes met heel veel groen. Oh ja!

0: digitale doorgeefluik van alle mededelingen die je wil doen. Misschien even vertellen wat je aan het uitspoken bent. Dit jaar mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Dat is nieuw, hè? Niet vergeten. Ja, ik moet ook een beetje wennen aan het idee. In heel Nederland geldt een vuurwerkverbod. En mensen die toch nog pijlen of rotjes thuis hebben liggen, kunnen die inleveren bij de zogenaamde vuurwerkinleverpunten. En vandaag was dat dus de laatste dag dat dit kon. En ene Robert Oppenheimer, die hebben ze weggestuurd.
1: Now I am become death.
0: Die hadden iets te groot bobbetje bij zich. Grote kans dat je vandaag ook mensen zag rondlopen in een paarse outfit. Niet iedereen staat het, maar ze liepen er wel mee. Dat is nieuw, omdat het de nieuwste trend is, maar het is namelijk Paarse Vrijdag. Vast wel meegekregen, misschien hoor je het al bij keur. Het is de dag waarop veel mensen dit dragen om op te komen voor mensen die bijvoorbeeld homo, lesbisch of transgender zijn. En het Jeugdjournaal ging langs op een basisschool waar ze ook meedoen aan Paarse Vrijdag.
2: De kleur paars die komt uit de regenboogvlag. En de regenboogvlag heeft allerlei verschillende kleuren. En paars daarbinnen staat eigenlijk voor daadkracht en voor jezelf zijn. En voor elkaar ook steunen. En dat is wat je op Paarse Vrijdag doet. Je draagt paars om daarmee te laten zien dat iedereen er mag zijn en dat het allemaal oké is.
0: En deze man van het COC legt uit waarom hij juist voor de kleur paars is gekozen.
2: De kleur paars die komt uit de regenboogvlag. En de regenboogvlag heeft allerlei verschillende kleuren. En paars daarbinnen staat eigenlijk voor daadkracht en voor jezelf zijn.
0: Ja, nee,
2: en voor
0: precies.
2: Elkaar ook steunen. En dat is
0: het is wel goed dat je het allemaal even uitlegt. Het is overigens ook zo dat mocht je nou gewoon paars leuk vinden, hè, mag je het morgen ook dragen. En overmorgen. En overmorgen. Weet je, dat is allemaal best wel oké. Maar de vrijdag is er nu voorbij. Hè. Je kan nog even snel een paarse outfit pakken. En die curve was vanmiddag ook in een mooie paarse blouse. Dus je zou er echt bij horen. Hey, het is gewoon een leuke dag.
3: Vandaag is ook de dag van overgave. Ja. Dingen loslaten.
0: Nou, lekker loslaten. Oh,
3: lekker bij elkaar rapen. Even het bos in.

0: digitale doorgeefluik even kijken.
1: Wat brengt de fanmail vandaag?
0: Wat brengt de fanmail vandaag? Reinier die stuurde... Ik wil er nog een gillende keukenmeid inleveren. Maar volgens de agent kan dat alleen via een echtscheiding. Ja, bedankt. Maar ja, Reinier zit er goed in. Hoppa. Zo werd het, wat is het, 6:30. Juri Stubenitski, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
2: De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen dat hof ernstig raken, zegt buitenlandminister Berendsen. De sancties gaan over een half jaar in. Premier Jetten noemt het cruciaal dat dat niet meteen gebeurt. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Het moederbedrijf ging dit jaar failliet. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Zorgminister Hermans biedt excuses aan Q-koortspatiënten. Tegen patiënten in Den Bosch zei ze dat de overheid er niet voor hen is geweest. 20 jaar geleden was er in Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. In de bibliotheek van Zevenaar begint zo meteen iets leuks. Want vanwege Kinderboekenweek mogen kinderen en hun ouders daar slapen. Zien we bij RTV Connect.
3: Er komen 25 tentjes, helemaal verspreid door de bibliotheek. En om 7:00 openen we de deuren. En dan zijn er eigenlijk van allerlei activiteiten te doen. Er komt de illustrator langs en een auteur. We hebben een DJ-workshop, een stop-motion-workshop, echt van alles. En er is ook een creatieve hoek en een verhalenplein. Echt van alles. Het is een avondvullend programma.
2: 11:00, dan gaat het licht uit en morgenochtend het is een gezamenlijk ontbijt.
0: Dat is wel leuk zoiets, want ik heb altijd van gedroomd zoiets geks te doen.
2: Een DJ-workshop?
0: Daar is het allemaal mee begonnen, 30 jaar. Ja. Nee, zo overnachten in een bibliotheek of in een meubelzaak of zo.
2: Ja, dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Gewoon op een hele gekke plek inderdaad.
0: Ja,
2: en er is nog nieuws over een supermarkt van Hoogvliet in Soest. Die is zeker 10 dagen gedwongen dicht, want de inspectie sluit hem vanwege een grote muizenplaag. Klanten stonden vandaag voor een dichte deur. Een medewerker heeft de ramen afgeplakt met vuilniszakken en de schappen worden nu allemaal leeggehaald. Na een herinspectie kan die Hoogvliet weer open. Het weer, enkele flinke buien. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen regen, veel wind, beetje zon en een graad of 15.
0: Lekker weekend, Juri nu.
2: Ja, man.
0: Alrighty, veel plezier.
2: Later.
0: See you later. Bianca Damink bij de ANWB. Wat gebeurt er nog op de wegen?
4: Ja, er staan toch nog een paar files tegen het eind van deze avondspits. Het is nog druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest. 20 minuten langer doe je erover daar. En op de A12 rijdt het langzaam van Utrecht naar Duitsland. Bij Arnhem heb je een kwartiertijdverlies. En ook op de A50 is het nog druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar heb je ook nog een kwartier vertraging. En de A28 van Groningen naar Zwolle is bij Zwolle weer vrij. Stond lange tijd een pechgeval en een hele lange file. Die lost op. De vertraging is nog een kwartier.
0: Wat doet het met jou als mens, Bianca? Als jij zelf in de file staat.
4: Oh, daar word ik echt heel erg chagrijnig van.
0: Ja, hè?
4: Ja, dat is echt. Daar word ik eigenlijk woest. En
0: woest.
4: Heel gefrustreerd. Ja,
0: heerlijk, heerlijk. Dus je kan je helemaal verplaatsen in al die zielige mensen die erin staan.
4: Dat zeker, ja.
0: Alrighty. Ik wens je een fijn weekend. Oh, spreken we elkaar nog? Ja, jouw dienst is voorbij, hè, geloof ik nu? Of
4: nee, ik meld me over een half uur.
0: Nou, tot straks dan weer. Alrighty.
4: Tot zo.
0: Ja, zo gaat dat. Services verlenen de onderdelen door echte, levende, live aanwezige mensen. Yeah!

0: de afgelopen week. Op nummer 10, daar vinden wij het kabinet. Sukkels. Huiseigenaren die hun centrale verwarmingketel moeten vervangen, die moeten vanaf 2029 verplicht een slimme hybride warmtepomp aanschaffen. Daarmee wil het kabinet ons gasverbruik verlagen en de energierekening dempen. Maar wie nu al een waterpomp wil laten installeren, moet soms geduld hebben. Er is namelijk een tekort aan installateurs. Dus het is allemaal lekker uitgedacht met al die gasten. Dan nummer 9, daar vinden wij het UWV. Mensen met een niet-Nederlands achternaam die krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag in het AD. Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, die heeft er geen goed woord voor over.
1: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Nou, daar ben ik echt geschokt over, moet je zeggen.
0: De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en heeft zijn excuses aangeboden. Yes. Dan nummer 8, de regionale OV-autoriteiten. In 6 jaar tijd, dat is heel apart wat er is gebeurd, zijn in Nederland meer dan 1100 bushaltes gewoon verdwenen, opgeheven. Dat beperkt vooral de mogelijkheden voor jongeren en ouderen op het platteland. En dan straks de auto aanwijzen als probleem. Ga je dan zien, en dat is natuurlijk niet de bedoeling, vrienden. Bereikbaarheid is geen luxe. Vandaar nummer 8. Dan nummer 7, de gemeente Moerdijk. Die heeft namelijk fouten gemaakt bij de uitvoering van de Moerdijk-regeling. Door een menselijke fout werden bij 16 woningen koopsommen verkeerd berekend. Bij 13 woningen betaalde de gemeente juist veel aan de huiseigenaren. Het gaat om meer dan 3 ton. Omdat er koopovereenkomsten rechtsgeldig zijn, kan de gemeente dat geld niet terugvorderen. En de extra kosten die komen voorlopig voor rekening van de gemeente. En dan, nummer 6, basisschool De Kring. Er is veel onrust geweest op deze basisschool in Alkmaar. Directrice is niet welkom bij de eindmusical. 5 leerkrachten stapten op uit onvrede. En online staat een petitie van ouders die niet willen dat de school leegloopt. En, belangrijke vraag, wie zijn er nu dupe? De kinderen, natuurlijk. Ja, ja. Zo direct wat er nog meer allemaal in die lijst staat. Met het vervolg.

0: Dames en heren, de Irie Top 10.
1: En dan gaat hij met het vervolg op nummer 5 in de Irie Top 10 deze week. Voorbijgangers die ongelukken filmen, blijft iets aparts. Ik begrijp het, het is menselijk dat je nieuwsgierig bent, maar dat je het ook moet gaan filmen. Deze week was het weer zover. De politie heeft 29 boetes uitgedeeld aan alle typjes die filmden bij een ernstig ongeluk. Gebeurde op de A58 bij Oorschot, terwijl ze achter het stuur zaten. De politie zegt dat elke fatsoensnorm overschrijdt. Helemaal mee eens. De mensen die foto's maakten krijgen een boete van €400. Nummer 4. Fel licht en lawaai. Voor mensen die niet goed tegen harde geluiden en fel licht kunnen, kan een leuk uitje een flinke uitdaging zijn. Daarom was er gisteravond in Artus een speciale prikkelarme avond. Zodat mensen met ADHD, autisme of een burn-out in alle rust een bezoekje kunnen brengen. Deze medewerker vertelde vooraf wat je niet zou meemaken.
2: Deze opstelling gaat over wat wissel je nou eigenlijk met elkaar uit als je met elkaar kust. Ja. We worden nu opgeroepen om onze schaduwen naar elkaar te bewegen, zodat we het even doen, zo.
3: Meteen een dikke spotlight.
2: Ja. Je hoort tromgeroffel, want het is natuurlijk spannend wat er wordt uitgewisseld. Ja. Veel geluid.
3: Heel veel geluid.
2: Ja. Applaus.
1: Oh, oké. Okay. Nou goed, en al die licht- en geluidseffecten stonden gisteravond dus uit. Er was wel een DJ. Nou, ik heb hier nog een van de nummers die hij gisteren nog draaide. Daarom, zeg maar, gezelligheid te verstrooien. Dus ja, de sfeer zat er goed in daar. Dan nummer 3. De boomwachter, duivenhouder Piet. Die heeft in 2 avonden tijd 51 duiven verloren. Oh, nee, ik zit te lachen, maar dat was nog van die hardcore dingen. Een boomwachter heeft huisgehouden in het duivenhok van Piet. En hij is verdrietig, zo vertelt hij aan Omroep West.
4: Kijk, bij een ander zo'n hondje doodgaat is verschrikkelijk. Maar voor mij met duiven is ook een verschrikking. Want dat is altijd mijn liefhebberij geweest. En als ik ze uit had gelaten, dan kwamen ze bij me op de tafel zitten. En dan kwamen ze uit mijn mond, namen ze een zaadje. En op mijn nek zaten ze, op mijn kop, op mijn pet. Maar het blijft wel mijn hobby. En nu was mijn hobby helemaal afgeslacht.
1: Ja, 77 is hij. Piet, hij heeft nu het hok hermetisch afgesloten om zijn resterende 24 duiven te beschermen. Nummer 2 is de terafdeling van het Openbaar Ministerie. Beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Voorafgegaan aan de hack van vorig jaar. En hackers zouden een maand hebben kunnen rondkijken in de systemen. Dat zegt de verslaggever van de NOS.
5: Wat er vooral niet op orde was, is dat ze geen monitoring hadden bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze verdachte activiteiten op het bedrijfsnetwerk niet goed in de gaten konden houden. En daardoor weten we bijvoorbeeld ook niet waar de hackers precies zijn geweest en wat ze misschien hebben kunnen buitmaken.
1: Super irritant dit natuurlijk. Het ministerie zegt niet wie er achter de hek zit. Volgens Nieuwsuur gaat het om China.
6: Dit is de nummer 1 van de
7: Irritoppen 10.
6: Ja,
7: de
1: Irritop 10. En daar zit dan de nummer 1, de gemeente Amsterdam. In een speeltuintje in Amsterdam wordt niet meer gesprongen op trampolines die 6 jaar geleden waren neergezet door buurtbewoners. Ze zijn weggehaald omdat het te gevaarlijk zou zijn. Ouders en kinderen uit de buurt zijn teleurgesteld.
8: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
9: Ik was 2 toen ze er zo stonden, dus ik had er 6 jaar wel pret mee.
1: Alleen als de buurt een stichting zou oprichten, een aansprakelijkheidsverzekering zou afsluiten en voor nieuwe trampolines met een keurmerk zou zorgen, dan zouden ze mogen blijven staan. Ja, dat vinden de buurtbewoners te veel gedoe. Ze zeggen ook dat er trouwens nog nooit een ongeluk is gebeurd met de trampolines. Dames en heren, daar was je ze weer. Officieel, hè? Enige echte Irie Top 10. Laat je niet te veel zien, anders kom je in de Irie Top 10.
0: Er is maar één.

I'm a poor, lonesome cowboy and a long way from home. Nou, looky look, it feels like home hier ook met Son Milieu. Wat hebben wij allemaal voor jou in petto? Maar wel, dat zal ik je verder gaan vertellen. Misschien dat er goesting zich begint op te borrelen in uw lichaam. Nou, dan heb ik ook goed nieuws, hè. De goesting zal worden beantwoord in het volgende half uur met een mystery movie. En misschien heb je wel liever een paar bloemen te zien, maar je maakt straks kans op de echte rinkel de kinkel eye catcher.

Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
15: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
14: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
16: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
14: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, dankjewel. Meteen naar de ANWB, Bianca Damink. We zouden elkaar nog even spreken. Is er ook reden voor?
17: Ja, er is ook reden voor, inderdaad. Ja, ik heb me gemeld met een paar files nog aan het eind van de avondspits. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden heb je nog een kwartier vertraging. Het staat daar nog vast tussen Vianen en Geldermalsen. En ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het nog druk tussen Noordeloos en Werkendam. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de A50 van Arnhem naar Os sta je ook nog 10 minuten in de file. Dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
18: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
19: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
24: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
25: De vriendelijke specialist DA.
26: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
27: Superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
28: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
29: Let op. Geld lenen kost geld.
30: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
31: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
32: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
33: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
32: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Ja, even kijken. 16 graden boven op de Radio 2 Zendmasten. Het feestje gaat weer beginnen. En we hebben er zoveel zin in.
34: Welkom to the real world.
35: Rinkel de Kinkel.
3: Hey, goedenavond. het niet, maar zo direct maak je kans op echt een prijs. Een prijs voor de...

0: met een klap eruit gaan als een burning stuntman. Zo zongen de gasten van The Golden Earring. Wij waren heel lang geleden zo'n stuntman in Nederland. Hammy de Beukelaar. Dat was de stuntman in de tv-serie Floris. Had hij allemaal gevaarlijke stunts die hij uithaalde. Voor de rest is er daarna niet zo heel veel meer geweest. Hey, daar zijn we weer.
1: Rinkel, de Kinkel, Rinkel, de Kinkel.
0: 9 oktober, welkom bij de show. Je kunt er altijd gezellig meedoen.
1: Vrijdagavond, weekend is hier.
0: Kijken wat er nog gaat gebeuren vandaag. De voetbalsters van Oranje staan in de WK-kwalificatie tegenover Hongarije. Dubbele ontmoeting in de eerste ronde van de playoffs voor het WK van 2027 in Brazil. De winst wacht Turkije of bijwinst wacht Turkije of Slovenië. En de wedstrijd Hongarije begint straks om 8 uur. En ja, blijf even hangen in de sporthoek. Want als je daar staat, mag je even zwaaien.
2: Tingelingeling.
0: Hi, tingelingeling. Leuk hoor, de sporthoek. Gezellige mensen toch?
2: Ja. Tingelingeling.
0: Ja, rustig. Ophouden nou. Er is een 61-jarige vrouw uit Canada. Die heeft een bizar record gebroken. Ze plankte 5 uur lang achter elkaar.
3: 3, 2, 1. 5.
0: Shit, de balalaika. 5 uur. En daarmee breekt ze haar eigen record van een paar jaar geleden. Ik zeg 61 jaar. Laat je niet gek maken als je dit weekend ook gaat sporten. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar dat je gaat sporten, weet je, dat is de spirit. Dat is al gewoon een ontzettend goed begin. Ja, je weet het, hè? Vrijdagavond, open deurbeleid, heer.
4: Wat een cadeau om

0: Mark King, Level 42. Het is wel leuk, want ja, is eigenlijk niet zo leuk. Maar Jesse Spikkelman, helaas nog ziek. Voor hem in de plaats Yvette.
1: Goedemiddag, avond. Middag, avond.
0: Fijn dat je er bent, Yvette. Dankjewel. Ik vind het altijd heel schattig, de voorbereiding, de productie, wat jij doet.
1: Ja?
0: Zo heb jij zeg maar een beetje de historische... Nee, even kijken, de dagen heb je voorbereid.
1: Ja.
0: En daar staat hier een internationaal dag van de post.
1: Ja.
0: En daar heb je achter gezet. Daar heb jij een jingle bij, toch? Vraagteken. Ja. En dat klopt helemaal.
2: De post. Hoor je die? Ja,
0: dit is
2: wat
0: deze.
2: Vandaag de post.
0: Dus, dankjewel.
2: Wat brengt vandaag de post?
0: De post. De post. Wat brengt vandaag de post? En de grote vraag is natuurlijk, wat zit er allemaal in de post? Komen er nog leuke appjes binnen? Want dat is natuurlijk eigenlijk de digitale post. Zie je nog wat toevallig?
1: Even kijken.
0: Klachten misschien eventueel?
1: Nee, geen klachten. Arthur die stuurt een foto van zichzelf met Erik Meesie. Want hij was bij het concert geweest van Toontje Lager. Was heel leuk.
0: Oké. Okay.
1: Even kijken. Gerald of Gerald die vraagt, waar kan ik dit terugluisteren? Nou, dat kan via radio2.nl.
0: Oh ja.
1: Even kijken, dat was het wel zo'n beetje. Ja, en jij had echt de post gekregen, toch? Vandaag?
0: Ja, oh ja, dat is waar. Oh, ja.
1: Van Daan.
0: Ja, Daan die had ons een tijdje geleden geappt. Die ging door de spullen van zijn moeder kijken. Want die ging naar een verzorgingshuis. En toen kwam hij dus een foto tegen, had hij geappt. Hij zei, wil jij de hardcopy van die foto hebben? En die is vandaag binnengekomen.
1: Ja, superleuk.
0: Met een sticker erop de achterkant. Hoi Jeroen, zoals per app beloofd, hier is de foto. Groetjes, Daan Den Boer. Daan, dankjewel. En wat was ik? Een knappe kerel.
1: Een mooie zwart-wit foto.
0: Ja, heel mooi.
1: Ja, en dit was tijdens, even kijken, in januari 91 tijdens Countdown.
0: Was het tijdens Countdown? Ik zat al te kijken.
1: Ja.
0: Wat ook was, ik kon niet helemaal plaatsen. Maar ja, dankjewel Daan en sterkte met je moeder. Je kan altijd berichtjes sturen natuurlijk. Bij Voorkeur Digitaal, daar hebben wij voor in het leven geroepen. De NPO Luister app. En ja, zo'n hard foto van 30 jaar geleden is wel vrij confronterend, zou je kunnen zeggen. Yes. Dames en heren, jongens en meisjes. 2008, de film Berlin Calling. Een man die geboren werd in Lichtenberg, Berlijn. En die plek 62 heeft in de DJ Mag Top 100. Zijn naam,

Sven en Bert stuurt heerlijk dit Jeroen vaker draaien. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat stuurde Bert nog voordat er enige vorm van tingelingeling in waar was te nemen. Yes, de zangeres zonder naam, Mits Paul Kalkbrenner. Alleen hier op Radio

0: Zo, daar had je George. Ezra met zijn leuke deun. Bianca, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Het woord van vanavond is... Tingelingeling. Had je het meegekregen?
1: Oh.
0: Tingelingeling, ja.
1: Nou, bij deze.
0: Ja, bij deze. En, trouwens, wacht even. Ik moet wel even de juiste vormgeving voor je draaien.
1: Ja.
0: Want jij hebt nog wat te melden over het verkeer.
1: Ja, vertel. Het is nog niet helemaal gedaan met de files van vanavond. In het zuiden van het land, in Limburg, daar is de A2 het hele weekend dicht vanwege werkzaamheden richting Maastricht. En dat veroorzaakt vertraging op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht heb je een kwartier oponthoud. Het loopt ook vast daar op de N276 van Maasbracht naar Brunsum. Daar heb je ook een kwartiertijdverlies. En het is nog druk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. En ook daar is de vertraging een kwartier.
0: Ik wil nog één ding tegen je zeggen, Bianca.
1: Vertel.
0: Ja. Fijne avond verder. Oh,
1: dankjewel,
0: rustig. Alles gaat helemaal fout hier. We gaan een mystery movie doen. Fijne avond. Ik wens je veel geluk. Ik moet even de Hollywood de Hollywood vormgeving van de mystery movie even erbij zoeken. Dat zal je altijd zien. Ja, hier zie ik. Puff, puff. Allemaal hartstikke moeilijk. dat is ook wel het leuke van de vrijdagavond. Best een beetje losjes. En zo, gewoon mensen komen binnenwaaien, komen even zwaaien. Verderop zitten een heel gezelschap Argentijns te eten. Gewoon alsof ze in een restaurant zitten. Wie zijn die mensen, Yvette? Wat is dat dan?
2: Dat is Klaas van Kruistem.
0: Oh, dat is Klaas.
2: Met zijn Antoinette. En die doen altijd een voorbereiding met een diner.
0: Met een diner. Ja, wij bestellen broodjes. Maar voor hun is het avondeten. Hè? Dat is ook...
2: voor ons ook. Maar ja. Caro en Cervé hecht er waarde aan dat het een warme maaltijd is.
0: Dat is duidelijk, inderdaad. Ja. Dus deze smakelijke collega's. Even kijken, we gaan dus doen de mystery movie. Ik laat je een fragment horen. Mag jij zeggen uit welke film dat afkomstig is? Op 0800-1122. Meteen bellen, kom je direct in de uitzending. Ta-da-da-da. Hier komt het fragment.
3: Did I not tell you that bedtime is strictly to be observed in this house?
4: Yeah, you did, sir.
3: And do you or do you not have difficulty remembering such simple instructions?
4: Only during thunderstorms, sir.
0: Ja, dat is er wel eentje van een paar jaartjes geleden. Maar ik durf bijna te wedden dat er wel mensen zijn die weten uit welke film dit kwam. Ik heb hem onder dwang 8 keer, misschien wel 9 keer gezien. Met mijn neef Tim, die vond dat zo geweldig. Ja, hij rijdt in de Sinetol. Kom, we gaan nog een keer. Ja, zo gaat het dan.
2: We hebben iemand aan de lijn.
0: Oeh, dat is gunstig. Hallo, met wie? Ja.
5: Met Janine?
0: Janine?
5: Ja.
0: Hey, ja, je komt door, Janine. Alles goed?
5: Ja, zeker. Ja, ik ben een beetje verbaasd.
0: Want? Waarom?
5: Nou, dat ik je zo gelijk aan de lijn heb.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Wij hebben best wel een direct telefoonsysteem. Ik bel wel eens naar andere stations en dan kom ik erachter. Dan moet ik door 28 menus en echt 2 minuten later. Maar bij ons, als je belt, boem, je zit zo in de uitzending. Echt
5: brilliant.
0: Ja, precies, ja.
5: Ik dacht, doe eens gek, dus vandaar.
0: Ja, doe eens gek, je hebt gebeld. Uit welke film kwam dat fragment?
5: Volgens mij uit The Sound of Music.
0: Ja. Wat deed die film vroeger met jou, Janine?
5: Ja. Ik ben ooit vroeger, toen ik blond was en niet grijs, in Amerika geweest als uitwisselingsstudent.
0: Ja.
5: En daar heb ik hem voor het eerst gezien. En dat was met een toenmalig vriendje en dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Oh ja, ja. Zong hij ook mee met do, la, la, la, la? Of deed hij dat niet?
5: Nee, dat deed ik wel.
0: Dat goed zo. Nou, je hebt een leuk cadeautje te pakken door dit goed te hebben. Want jij krijgt van ons de officiële Rinkel de Kinkel.
5: Ik heb echt geen idee.
0: Nee, maar dat geeft niet. Ik doe wel voor je. I catch you!
5: Ja, ik ben helemaal van de leg. Want het was even niet helemaal mijn dagen. Maar ik vind dit wel weer een hele leuke opsteker.
0: Ja, joh. Dat is helemaal gratis ook nog eens. Dus,
5: wow, fantastisch.
0: Een hele fijne avond. Geniet ervan.
5: Ja, jij ook.
0: Dag Janine.
5: Bye bye.
0: Zo gaat het. De ene zonnebril. Ook al is het weer niet meer zonnebril nodig. Die gaan zo naar de consumenten toe.

0: Zou ik een keer een soort jazzy uitvoering van gemaakt? Klein stukje laten horen.
1: I hate the world today.
0: Ja,
1: staat
0: leuk. Sluit niet.
1: You're so good to me, ja. I know, but I...
0: Room 11 heette dat. Hetzelfde nummer, maar het origineel is natuurlijk van Meredith Brooks. I'm a bitch. Als we dat kunnen zingen, dan vind ik zelf fantastisch. En ondertussen, op dit moment, in tijd en dimensie... zou je denken dat we inmiddels alle planten ter wereld wel ontdekt hebben. Maar niets daarvan. Zo zijn bijvoorbeeld in Duitsland veel mooi... Duitsland. Niet meteen die muziek daar. Het gaat helemaal niet over Duitsland. Daar zijn wel veel mooie planten. Maar dankzij een foto op Instagram is een Columbia een nieuwe soort reuze waterlelie ontdekt.

0: plantexpert zag de foto en ging op zoek naar jaren onderzoek. Bleek het inderdaad een onbekende soort. De plant heet Victoria Colombiana. Er leven van deze plant nog maar 30 tot 50 exemplaren in het wild. En daarom proberen onderzoekers de plant te redden. Dit muziekje mag nu wel weg. We hebben nog een ander verhaal wat ook buitengewoon interessant is. Want hoe zit het met je horloge? Ja, de laatste tijd, als ik dan weer van die dingen in de publiciteit hoor, lees, zie, dat Old Jack Gulshan beroofd is van haar kostbare horloge. Dan, ik zeg gewoon tegen mijn vrouw, schat, het is heel goed, jij draagt geen horloge en ik draag gewoon een goedkoop Apple Watch. Ik zeg, daar kan je gewoon het beste fijner mee over straat lopen. Je gaat toch geen horloge van 80.000 euro in je pot? Ben je helemaal gek geworden? En je denkt misschien dat je vooral je geld, juwelen en kunstwerken goed moet beschermen tegen diefstal. Maar, dames en heren, jongens en meisjes, ook wijn kan zeer waardevol zijn. Wijn. Bij het Italiaanse wijnhuis Marchesi Antonori heeft zich afgelopen week een ware ramp voltrokken. Wat is daar gebeurd? Daar hebben slimme crimineeltjes 30.000 peperdure flessen wijn gestolen. Halleluja. De schade die wordt geraamd op zo'n 5 miljoen euro. Holy shit. Maar daar zijn ze denk ik wel stief kwartiertje mee bezig geweest. Dat 30.000 flessen, nou, dat is wel een vrachtwagentje of twee. En 5 miljoen euro, nou, denk er maar aan als je lekker aan je rode wijn zit op dit moment. In tijd en dimensie.
1: Vandaag is ook de dag van overgave, dingen loslaten.
0: Dingen loslaten,
1: ik ga me lekker bij elkaar rapen. Even het bos in, even gronden.
0: Oh, lekker gronden.
2: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Starship op de radio, dames en heren. Straks nog een dansvloerfiller. We gaan lekker de dansvloer verlichten. En dan gaan we daar allerlei ruimte plaats maken. Zodat je gewoon daar lekker je dansje kan doen. En even kijken. Peter die zegt, leuk dat je nu tot 9 uur uitzendt. Inderdaad, we duren een uur langer.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel
2: on NPO Radio 2.
3: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese autofabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt. Maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemen het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
14: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
13: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt, meldt de VRT. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
15: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de vierde keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
13: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden nu teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Rinkel de Kinkel.

0: plaat hoor, van de Dandy Warhols. Maar er moet nog één dingetje bij. Ja, kijk, dat mag. Dat maakt het gewoon af, hè. Yes, baby. Good evening, everybody around the world. Rinkel
1: de Kinkel. NPO Radio 2.
0: Het is 9 oktober. Digitale doorgeefluik. De NPO-luisterapp kun je gebruiken. Alweer 77% van het jaar voorbij. Het is ongelooflijk hoe hard het gaat. Ik weet nog dat ik mijn zwarte overhemden van de top 2000 in de kast weer ophing. Dan kan ik alweer bijna uithalen. Nog 76 dagen tot kerst. En gisteravond werd de televisiering uitgereikt. Presentatrice Britt Dekker viel tijdens het gala in de prijzen met haar programma Paardenpraat TV. Even luisteren naar een stukje dankspeech daar.
2: Dankjewel aan al onze paarden die elke dag voor ons klaarstaan voor een paar wortels.
0: It's the Muppet Show. En Britt viel niet alleen op met haar jurk, maar ook met bijzondere paardensieraden. Die mocht ze lenen van Jessica Springsteen. Je mag ook zeggen Springsteen. Want het is namelijk de dochter van rockster Bruce en een bekende paardenfokster. So you fuck your own horses, zou je tegen haar kunnen zeggen. Niet doen hoor. Britt vond het best wel spannend om zulke kostbare sieraden te dragen. En eenmaal een paardenmeisje, altijd een paardenmeisje. Daar, door de wei, op de rug van je paard. Beweeg jij je sierlijk in de open lucht. Het is een waar genoegen. En als dat niet lukt, kan je nog een stokpaardje rijden. Dat is ook een alternatief. Een stukje goedkoper. Hè? Het is weer een poor man's paard rijden. Maar het is ook leuk, heb ik gehoord. Nooit gedaan. Hoeft ook niet. Dankjewel. En dan een spannend berichtje. Ja, vier nachten. Oh ja, dat is dit jaar. Dat is mooi. Vier nachten lang lagen dus politieagenten helemaal in het zwart gekleed. Met ook een bivakmuts op en een pet en alles zwart. Lagen ze verstopt in de struiken bij een parkeerplaats in Utrecht. En ze waren daar op een autokraker aan het wachten. Autokraker die het vooral op Volkswagen's Golf had gemunt. Kan je niet voorstellen, hè? Je weet, het is totaal niet populair. In de vierde nacht was het raak. De man brak een lokauto open. Hij had het raam ingerinkelde kinkeld. Ik was er toch een beetje bij. En ging op de passagiersplek zitten om daar waarschijnlijk de starttoestand allemaal te activeren. Toen werd hij meteen door agenten overmeesterd. En dat is mooi, zo'n gastenpak. Maar ze krijgen altijd een kleine straf. Dat is altijd zo jammer. Ik kan me wel voorstellen dat als je agent bent, dat als je zo'n gast aan te pakken hebt, dat je even extra een klein beetje harder duwt. Weet je. Of zit ik nu helemaal op de... Nee, ik zou absoluut geen goede agent zijn. Dan ben ik, ja. Ja, lekker vrij, vrienden. De hele dag. Vrijdagavond. Nog 2 dagen. Lekker vrij.
3: Dansen, bewegen. Het wordt dus echt een feestje.

0: van Clark. Johnny heeft juist dat hij het gewoon even lekker uitgooit.
1: I don't want to be a hero. I don't want to die for you.
0: Vanavond en vannacht buien, graad of 10. Morgen buien om weer een hagel in Noorden aan de kust. Kans op windstoten, 13 tot 16 graden. Officiële Radio 2 weerbericht. Nu met Jack Johnson. Het is 12 voor half 9. Well, I was

0: verhaal is dat hij vroeger een tweelingbroer had. Dat ze een heel groot schoonmaak-imperium hadden. Johnson & Johnson, maar ik weet niet of dat waar is. Jack Johnson. Het zijn zo de fantasieën van vrijdagavond. Je kan trouwens nog naar Snelle. Melkweg is hij daar. Akadar en Munich staan in de Ziggo Dome. Replay staat in Ahoy Rotterdam. Mocht je daar onderweg naartoe zijn. Heel veel plezier. Even een welgemeend woord van dank richting Ruud de Wild sturen. Voor het optimaliseren van onze koffiesituatie.
1: Ah, ja.
0: Want we gingen dat even samen afzonderlijk koffie halen. Geen van beide haalden we het uit de automaat.
1: Nee, we vinden de koffieautomaat van de NPO eigenlijk niet zo lekker.
0: Nee, die is het kan, één bakkie even, ja. Maar... Dus als je meerdere koppen koffie op een dag drinkt, nee. Dus ik doe oploskoffie. Maar jij hebt iets vroegtijdig geërfd van Ruud eigenlijk. Vertel eens, wat is dat?
1: Ruud heeft zelf een eigen koffiezetapparaat mee de studio in. Dat hoor je ook wel eens als je luistert. Ja, precies. En Ruud zegt dan al heel snel... hij is kapot, hij maakt veel lawaai, hij doet het niet meer goed. En dan koopt hij weer een nieuwe.
0: Oh.
1: Ja, en toen heb ik de oude maar eventjes opgevangen.
0: Ja.
1: Ja, dus die
0: gebruik jij,
1: af en toe.
0: Want jij drinkt decaf koffie.
1: Ja, cafeïnevrije koffie. Want ik wil natuurlijk wel vanavond goed slapen. Want morgenochtend doen we weer rinkelde kinkel.
0: Goeie tiers van jou. Toch even verwijzen ook naar... Heel goed van jou. Altijd na blijven denken over de inhoud van het programma. Supergoed. En nogmaals, dankjewel Ruud voor jouw koffiezetautomaat. Waar we hier de vruchten van mogen plukken. Ladies and people, goedenavond.

0: André stuurt, hey, hoor ik daar Jolien? Edwin hebt lekkere muziek. En Femke schrijft, fijne platenmix. Ga ik goed op hier in de sportschool? Die dus stuurde, kan ik deze mix ergens downloaden? Ja, je kan hem even terughalen in de Radio 2-app. En dan kun je gewoon de uitzending weer een beetje terugspoelen.
1: Terugluisteren.
0: Ja, dat is een beetje een rare actie, maar het kan natuurlijk allemaal. Dus geen enkel probleem. Dankjewel, Thomas Robson. Voor deze mix eerder hadden we ook nog, dankjewel, DJ Sandstorm. Hij had die geweldige... had hij gedaan.
1: Een beetje het thema van deze vrijdagavond,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat is het wel, hè? Een beetje dat tingelingeling. Dus wij moeten... Klaas, hoor je bij? Ben je erbij?
2: Ja, luid en duidelijk. Ja. Goedenavond allemaal.
0: Goedenavond, kerel. Dan moeten we jou eventjes... Hoppa, ja. Want jij bent weer 18 geworden.
2: Ja, wederom.
0: De Big 5-0 heb jij gehad.
2: Ja, ik ben van de week 50 jaar oud geworden, ja.
0: Wauw, heb je iets bijzonders gedaan? Ben je verrast of vertel eens?
2: Nou, ik heb 's ochtends een ontbijtje op bed gekregen. Okay. En dat was heel waardevol. En het grote feest tellen we even uit tot volgende lente. Dus begin volgend jaar.
0: Als je 60 bent.
2: Nee.
0: dan krijg ik een keer een feestje.
2: Nee, ja, ik wilde wel wat plannen, maar ik ga dat doen samen met mijn beste vriend Schuine-Zwager. Die in november 50 wordt.
0: Oh, dan combineer je het.
2: Dat hebben we toen wij 40 werden ook gedaan. Dat was ontzettend leuk, omdat je dan de gezamenlijke familie hebt.
0: Ja.
2: En je hebt dan nog losse vrienden erbij. En dat wordt een groot feest. Dus maar dat stellen we nog even uit.
0: Oké, de uitnodiging zien we wel tegemoet. Hè, altijd zin in een leuk feestje met gratis hapjes en drankjes.
2: Oh, ben jij zo'n partycrasher?
0: Nou, nee, dat valt wel. Dat valt wel bij. Maar hartelijk gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Man.
0: Fijn dat je bij ons bent. En zo direct is je weer te horen. Op deze zender. En misschien herken je dit geluid nog. Ja. Dit is... hier word je compleet gek van. Als je hier... ik denk dat ze in Guantanamo deze geluiden ook gebruiken. Naast hoorderborden. De Atari Assorti geluiden. Het is een computer van Atari uit 1983. Die maakt een comeback. En de nieuwe versie lijkt bijna precies op het origineel. Maar die heeft moderne aansluitingen en 25 ingebouwde spelletjes. Dus dat is wel gaaf. Als je dus zeg maar een liefhebber bent van dat gedoe. Je kunt er zelfs oude spelcartridges in stoppen. Dat is ook heel bijzonder. De computer kost €230. Wordt vanaf april 2027 geleverd. En zeg maar voor de liefhebbers en voor de mensen die de komst van een van de eerste spelcomputers hebben meegemaakt, is dit wel een trip down memory lane. Eigenlijk Atari was de eerste spelcomputer die je op de televisie thuis aan kon sluiten. En dan hele spiffy spelletjes kon doen. Met hele stomme spelletjes. Pong had je. Een soort tafeltennis en dan had je twee streepjes en een balletje ertussen. Dat was het dan. Echt. Ja. Maar wel leuk dat hij er nog is. En nu we toch een beetje in de children's corner zijn beland, hadden we eerst Klaas ontsluiten en dan hele spiffy spelletjes kon doen. Met hele stomme spelletjes. Pong had je. Een soort tafeltennis en dan had je twee streepjes en een balletje ertussen. Dat was het dan. Echt. Ja. Maar wel leuk dat hij er nog is. En nu we toch een beetje in de children's corner zijn beland, hadden we eerst Klaas, toen de Atari spelcomputer hebben.

0: knee aardbei en slappe banaan. Ja, want dames en heren, vapen kan niet alleen verslavend zijn, maar ook echt slecht voor je huid en je seksleven natuurlijk. Vandaar de slappe banaan. En met zulke confronterende namen hoopt hij jongeren ervan te weerhouden ooit te beginnen. Ik vind het heel leuk bedacht, maar vergeet het maar. Dat gaat niet lukken. Je moet gewoon met een hamer op een hoofd slaan. En anders doet het dat toch. Oké. Ja, vrienden. Ik zit even te kijken. Ja, 2042. Tijd om even met bloemen aan de gang te gaan.
1: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
0: Kruiden, heel belangrijk.
2: Er is maar één.
3: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: NPO Radio 2.

0: Tupac featuring Dr. Dre. En misschien even het begin van de plaat terughalen als ik mijn muis kan vinden. Die is altijd verdwenen. Dit geluidje, hoe je hoort dat. California. Dat stemmetje, dat halve robotachtig stemmetje, dat is Roger Troutman. En hij heeft een keer ook, heeft hij in Amerika, heeft hij met dat slangetje in zijn mond, heeft hij dus dingen ingesproken. Ik hou van jou. Ja, dat is super, super is dat. Je hoort hem ook nog een beetje lachen op de achtergrond. En het was leuk dat hij dat toen voor mij gedaan heeft. Ik heb net even door zitten luisteren. Er zitten heel veel dingen, helaas, met Veronica erin. Die kan ik niet gebruiken, maar dit kan ik.
1: Ik hou van jou.
0: Je moet helaas, Roger is niet meer onder ons. Hij maakte lange tijd uit van Zap. En hij had natuurlijk zijn eigen dingen. En zijn plaat die toen uit was, die heb ik heel veel gedraaid. En die is een enorme hit geworden destijds in Nederland.

0: is gewoon een ultra cool geluidje, die vocoder. Dan bespeelt hij dus een keyboard en hij heeft dus zo'n slangetje in zijn mond. En dat loopt allemaal via een soort combinatie paneeltje, wat elektronica. En dan correspondeert het met elkaar en krijgt die sound. Je hoorde Roger, I want to be your man. Ladies and people, dames en heren. Tot zover de vrijdaguitzending van Rinkel de Kinkel. En je hoorde net al even onze nieuwe bakken Abraham. De man die alles kan. Klaas van Kruistum, zo meteen op de radio. Het is een emotioneel momentje, hè, voor je.
1: De eerste keer als 50er op de radio.
0: Ja, maar het wordt vast een van je beste shows aller tijden.
1: Dankjewel.
0: Zo direct, Klaas van Kruistum. Morgen is Rinkel de Kinkel er weer, vanaf 9 uur.
2: No responsibility whatsoever.
3: NPO. NPO Radio 2.
4: Okay, doei.
5: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
7: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Dit is NPO Radio 2.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
4: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
16: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan, is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
11: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in, omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
16: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Levi van Eck, dankjewel. Goedenavond allemaal. Het is iets over 9 en zometeen gaan we weer van start. En heb ik hem weer uit de kast gehaald. De enige echte NPO Radio 2 jukebox. En de vraag is, met welke plaat wil jij het weekend in? Het mag alles zijn, want alles kan op vrijdag. Laat het weten via de NPO Luisterapp.
17: Ster. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, maak een broodje.
23: Een broodje, hè?
24: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
26: Wow!
25: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
28: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
27: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
29: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: De grootste energieslurpers in huis?
31: Wat kost al die kleding nou echt?
32: Wat heb je nog aan zonnestroom?
33: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
34: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
35: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
36: Shape the future with confidence. EY.
1: Alles kan op vrijdag.

0: spreken. Ze heeft het net uitgemaakt met haar relatie. En om eerlijk te zijn was hij een Mr. Know-it-all. Maar dat liedje is wel fijn, dus om het af te leren. Teddy Swims, nou, ik vind het best wel een goede reden. En daarvoor gedraaid voor Pieter. Hij vroeg even of hij het muntje mocht inwisselen voor Duran Duran met The Reflex. Reflex. Nou, bij deze gedaan. Goedenavond allemaal. Wat leuk dat je er bent.
1: Van Kruisteren.
2: NPO Radio 2.
0: Het is 9:12. Jouw vrijdagavond is begonnen, want het is tijd voor fijne muziek en een inluiden van het weekend. Antoinette, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat leuk dat jij er ook weer bij bent.
3: Ja, wat fijn om hier weer te zijn.
0: We hebben dat enorme ding weer van de gang gehaald.
3: Ja, ik heb de muntjes ook allemaal geleegd, dus er is weer helemaal ruimte voor heel veel nieuwe muntjes.
0: Ja, de gedachte is eigenlijk heel erg simpel. We hebben hier een doosje.
3: Een doosje?
0: Een muziekdoosje, namelijk de NPO Radio 2.
1: Jukebox. De NPO Radio 2 Jukebox.
0: En zo heet hij en dit is de vraag.
1: Met welke plaat wil jij het weekend in?
0: Ja, zo simpel is het. En dat kan je doorgeven via de NPO Luisterapp. En als je het spel een beetje wil meespelen, dan doe je er ook een muntje bij.
3: Ja, dat waarderen we zeer.
0: Ja, dan maakt het voor ons ook wat makkelijker.
3: Als je op rolschaatsen aankomt op de telefoon, vinden we ook leuk.
0: Ja, ja. Momentje, ja, precies. Timothy, goedenavond.
4: Hey Klaas, goedenavond.
0: Hoe ziet jouw weekend eruit? Heb je al plannen?
4: Ja, zondag de verjaardag van mijn oma.
0: Hey.
4: En morgen gezellig gaan met de familie een vis eten in Schellendam.
0: Kijk. Nou, dit is echt een familieweekend. En hoe oud wordt je oma?
4: Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen.
0: Ah, zeg je gewoon oud.
4: Ja.
0: En dat is meestal met oma's. Nee, oma's worden meestal oud, toch?
3: Echt?
0: Ja, heb je een hele jonge oma dan?
3: Ik heb een vrij jonge oma, maar ik weet ook dat dit zeg maar uniek is.
0: Oh ja, oké.
3: Okay. Dat komt vooral omdat het een nieuwe partner van mijn opa is, zeg maar.
0: Oké.
3: Okay. En dus maar 7 jaar stukje ouder onder dan mijn moeder.
0: Ik had nog wel een tip, Timothy, voordat we naar je plaat gaan. Interview je oma.
4: Oh, ja, zal ik doen.
0: Dat is waarom ik dat zeg, is omdat je dan heel veel dingen te weten komt en dan ga je later heel blij van worden.
4: Ja.
0: Oké, okay, niet deze oma. Ik hoor het al. Goed.
3: Er is ook helemaal geen ruimte voor op zo'n verjaardag.
0: Hey, heb je ook alweer gelijk. Maar misschien voor later. Ik dacht, ik moet het gewoon even zeggen. Ik probeer mijn intuïtie een beetje te volgen.
3: Het is wel leuk, een podcast van de familie.
0: Ja. Timothy, welke plaat heb je aangevraagd?
4: Ik heb bij United Nations met Out of Touch aangevraagd.
0: Ja zeg, en dan wel even de remix inderdaad. Want we kennen het origineel van een ander clubje. Maar jij dacht, nee, we gaan even lekker in de remix.
4: Ja, dat is echt een goed nummer om lekker je weekend in te gaan.
0: Bij deze, alsjeblieft.
4: Dank.

0: Dit was een cadeautje aan ons allemaal van Roger. Ik denk Roger. Ik heb er wel eentje hoor voor het weekend. Geronimo van Shepherd.
1: Alles kan op vrijdag.
0: En van Timothy gaan we naar Tim. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, je had een plaat waarvan je dacht, nou, die wil ik eigenlijk wel eventjes promoten.
2: Ja, dat klopt. Dat is Pijnstiller van Suzanne Freek. Nou, die is vorige week uitgekomen.
0: Ja, ja, jij dacht, die heeft nog wel wat promotie nodig. Maar ik zag vandaag bij de Vrienden van Q dat hij op nummer 1 is binnengekomen in de top 40. Dus die gaat best lekker.
2: Die gaat zeker lekker. Ja, dat heb ik ook gehoord, inderdaad. Maar ik denk, we moeten hem ook even promoten bij jullie natuurlijk.
0: Ja, dat begrijp ik helemaal. Waarom vind jij het zo'n bijzonder of mooi nummer?
2: Nou, het is het eerste lied wat Suzanne Freek hebben uitgebracht sinds een half jaar. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, en inhoudelijk heeft hij natuurlijk ook best veel lading. Hè? Als je het liedje beluistert en je weet wat er speelt met Suzanne en natuurlijk met Freek samen. Dan komt hij wel binnen, denk ik.
2: Zeker, ja.
0: Het enige wat ik van je nodig heb is een muntje. Heb je hem bij de hand?
2: Ja, geen echte, maar wel...
0: Ja joh, geef maar.
2: Hier. Ja,

0: ze ziek op de bank ligt. Ik hoop dat ze me niet... Natuurlijk vergeet hij ze niet. Simple Minds was voor jou. Don't forget about me, natuurlijk.
1: Alles kan op vrijdag.
2: De NPO Radio 2 Jukebox.
0: Is geopend in dit eerste uur op de vrijdagavond. Je kan je platen doorgeven via de NPO Luisterapp. En dan komt hij bij mij binnen, zoals Bas dat ook deed. Bas, we hebben grapjes gemaakt over je naam. Sorry daarvoor.
3: Geeft niks.
0: Bas, want je was op Ibiza. Of je bent op Ibiza.
3: Ja, ja. Dat klopt, ja. Ja. In Spanje betekent mijn naam gaan. Adonde Bas.
0: Oh ja, dat is wel weer grappig. Ja. Gebruik je daar dan ook een andere naam? Of maakt dat niet zoveel uit?
3: Nee, gewoon Bas.
0: Want je hebt het natuurlijk... moet ik dat vertellen? Het is een beetje flauw en plat, maar het is ook alweer echt geweest. Dat is iemand met de achternaam Dick. En toen waren we aan het werk in Amerika. Ga dat maar eens uitleggen, weet je wel.
4: Ik heette Van der Weert.
0: Van der Weert.
4: Ja, dat werd ook nooit goed uitgesproken.
0: Okay. Ik krijg van die gekke paspikken. Nee. Mijn naam spreken ze nooit goed uit.
4: Klies.
0: Nee, het is meestal Klaus. Klaus, Sinterklaas. Santa Claus kennen ze dan wel. En van Kruistum, daar beginnen ze al helemaal niet aan. Maar Bas, dat maakt allemaal niet uit. Wat doe je eigenlijk op Ibiza?
3: Ik heb een bouwbedrijf.
0: Oh, kijk joh. En daar ben je gewoon aan het werk. En doe je dat om de zoveel tijd dan? Of hoe gaat dat?
3: Nee, ik woon al ruim 27 jaar op Ibiza. Dus ik ben het hele jaar door actief hier. En in de zomer ben ik dan hier weg. Want dan is het te druk en te heet. En dan kunnen we niet bouwen.
0: Ja.
3: En dan ben ik bijvoorbeeld in Amsterdam, waar ik van de zomer dan in Paradiso bezocht. Vandaar dat nummer, ja.
0: En daar had jij hele mooie herinneringen, want je was met je twee zoons. Dat is sowieso al goud natuurlijk, als je met je kinderen gewoon ergens naartoe kan. Een ervaring delen is het mooiste wat er is. Waar ben je naartoe gegaan?
3: Ik ben gegaan naar Third World. Ik had nog nooit van die band gehoord. Maar ik wilde gewoon die tempel bezoeken, Paradiso.
0: Ja.
3: Ik heb heel lang op het Leidseplein gewerkt, in allerlei feestcafés. En nooit Paradiso binnengelopen. Dus ik had zoiets van, nou, dat moet ik een keer doen.
0: Ja.
3: 59, 30 jaar geleden op het Leidseplein gewerkt. Dat ga ik nu doen.
0: Oh,
3: dus ik ben mijn zoons Martijn en Tom uitgenodigd. En ik denk, nou ja, maakt niet uit naar wie ik ga kijken. Als maar iets leuks is. Nou, ja. Toen kwam ik op Third World. Een reggae band. En ik denk, daar ben ik nu in gaan verdiepen. Dat is twee te gekke nummers. en elke keer als ik naar het strand ben geweest, ik heb gezwommen op Benieras, dan draai ik het nummer. Als ik terugrijd, dan word ik zo blij van. Dus dat is echt helemaal te gek.
0: We gaan met je mee in deze herinnering. Dit is Third World. Dankjewel.
3: Lekker, dankjewel.

Legden zijn muntjes neer voor Sia en David Guetta en Flames. Op NPO Radio 2 is dit de NPO Radio 2 jukebox, waarbij je plaatjes kan aanvragen via de NPO Luisterapp. Dus als je een liedje hebt om het weekend mee in te gaan, nou, kan je hem doorgeven. Net zoals Toon dat deed. Die wilde even lekker relaxed met deze van Steelers Wheel.

0: lekker dit, zeg. En zin om mij eens naartoe te rijden, man.
1: Waar?
0: Ja, maakt niet uit. Gewoon rijden.
1: Ja. Is dit heel naar weer buiten nu?
0: Ja, maar dat maakt dat niet uit. Gewoon een ruitenwissertje aan. Overigens, als je een kapotte ruitenwisser hebt, dat is nasty.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb het een paar keer gehad, dat je dan midden in de nacht ook terug moet rijden en denkt...
0: Dan kan je wel dit zingen, stak in de middel. Alles kan op vrijdag. Die hebben wij met liefde gedraaid voor Toon. En ik heb even kijken aan de telefoon. Raymond, goedenavond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Hoe gaat jouw weekend eruit zien? Heb je al een beetje de contouren ervan helder?
2: Nou, dat laat ik bepaald door mevrouw.
0: Oh, echt waar? Want als jij zelf de agenda zet, dat komt niet goed?
2: Nee, ik heb één motto. Happy wife, happy life.
0: Ja, dat is mooi, hoor. En,
1: je mag ook zelf iets vinden, hoor, ja, zeg ik als happy wife.
0: Ja, dat is ook zo. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Want soms dan kan je denken, ja, maakt me eigenlijk niet zo bafel uit.
1: Ja, maar weet u hoeveel druk je dan eigenlijk bij ons legt dat wij alle keuzes moeten maken?
0: Oh, krijg je dat weer?
1: Ja.
2: Happy wife, happy life.
0: Ja, dat is mooi, hoor. En,
1: je mag ook zelf iets vinden, hoor, ja, zeg ik als happy wife.
0: Ja, dat is ook zo. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Want soms dan kan je denken, ja, maakt me eigenlijk niet zo bafel uit.
1: Ja, maar weet u hoeveel druk je dan eigenlijk bij ons legt dat wij alle keuzes moeten maken?
0: Oh, krijg je dat weer?
1: Ja.
2: Ja, maar

0: Als je, of iemand wil niet kiezen, dan gaan we gewoon kiezen wie er gaat kiezen.
1: Ja.
0: Ja, best wel goeie. Ben je ook met haar naar dat concert geweest, toevallig in 2001?
2: Ja.
0: Oh, en hoe was dat?
2: Ja, geweldig. Die vrouw heeft zo'n dijk van een stem.
0: Ja.
2: En zoals op de radio klinkt, zo klinkt ze dus ook echt live.
0: Ja, en kan je even omschrijven wat je dan ziet op het podium? Dat we even een beeld bij haar hebben, voordat we haar bekend gaan maken.
2: Het is één complete show van deze dame. En het is zo'n ontiegelijke goede zanger deze.
0: We gaan gewoon lekker luisteren en genieten van Anastasia, want daar hebben we het over, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Hier is die voor jou. Pay my dues.
2: Dank je wel.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It voor Suzanne. Ze zegt het is vrijdagavond, bijna ADE. Doe maar die nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Nou, die heet Repeat It. En dat hebben we zojuist één keer gedaan. Dat is in principe dan geen herhaling, maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: Behalve als je nu zegt, Suzanne die zegt het is vrijdagavond, bijna ADE. Doe maar die van nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ja.
0: Dan is het wel, dan is het wel gelukt. We krijgen er een tipje van Herman over die kapotte ruitenwissers. Het zijn meestal de wisselbladen. Ja, die bedoelde ik natuurlijk. Die zijn normaal gesproken vrij simpel te vervangen. Een setje extra ruitenwissers in de kofferbak. Het kunnen goedkoper zijn voor nood. Het kan een hoop ellende besparen. En ik denk dat jij wijze woorden hebt gesproken, Herman. Ik heb er een week mee rondgereden. Dat ik dacht van, en ja, het gaat net. En dan nog eens een keer met een papiertje erlangs. En dan elke keer zo'n veeg net precies voor je ogen. En toen dacht ik, nou ben ik er klaar mee. En toen heb ik nieuwe besteld. Dus,
1: Ik ging vrij snel naar de autogarage. Mensen die daar wel verstand van hebben. En toen zeiden ze, ja, gaan we bestellen. Toen moest ik weer terug, toen ging ik weer heen. Toen hadden ze de verkeerde besteld, toen moest ik weer terug, toen ging ik weer heen. Dus Herman, je hebt gelijk.
0: Ja, precies. Je kan ze beter even achter de hand houden. Ik kreeg een leuk berichtje binnen van Hans.
2: Ja, ik heb wel een lekker nummertje om het weekend mee in te gaan. Ik ga over 3,5 uur richting de Frost Theater op Stanford. Waar Slightly Stupid. Leuke naam, maar het is echt een fantastische band die helemaal niet zo stupid zijn. Stupid schrijf je trouwens S-T-O-O-P-I-D. En niet zoals je stupid normaal zou schrijven. Maar het is echt een heerlijke band. Heerlijk gevoel voor een fijn weekend. Dus wellicht dat je daar een nummer van zou kunnen draaien. Of Mona June, mijn favoriet. Of 2AM, ook heel lekker. Maar ja, wellicht een leuke suggestie. Ik zou het fantastisch vinden, want volgens mij zijn ze nog nooit op de Nederlandse radio geweest. Hoi!

ik denk dat Hans een hele lekkere avond gaat hebben. Sowieso cool als je gewoon ergens naartoe gaat om muziek te beluisteren. Dan kan het niet anders dat het een mooi feest gaat worden. Ik gun het je van harte en ik hoop dat het fijn wordt. De laatste van vanavond qua jukebox is voor Josje. Ze is helemaal verliefd op ene Clara. Ze is zo mooi alsof ze een engel is. Dus

0: is NPO Radio 2. Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie Bol.
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more, some extra, Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
18: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
17: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
19: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
20: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
17: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Levi van Eck, dankjewel. Buiten wordt het dus winderig, een beetje koud. Maar binnen zit je er warmpjes bij, hier bij NPO Radio 2. We hebben de jukebox naar buiten geschoven. Maar alles kan op vrijdag. Gaan we zometeen lekker vervolgen. Onder andere met fijne krentjes uit de nieuwspap. Gewoon nieuws wat je wel wil weten. En, jawel, fijne muziek. Ik begin zometeen met de Kaizer Chiefs.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Voor, tegen, links of rechts... Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
26: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
27: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
28: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
29: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
30: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Echt de letter vibes op deze track. Shakira featuring Burna Boy. Het hoesje is ook Shakira in een tamelijk niemendalletje en Burna Boy met een jas met niks eronder aan.
1: Jij hebt vandaag de verwarming aangezet toch voor het eerst?
0: Ja, klopt ja.
1: Ja, dat heb je met deze muziek helemaal niet nodig.
0: Nee, dat heb je met deze muziek helemaal niet nodig. Nee. Daarvoor gedraaid Kaiser Chiefs. Ruby, ik ken het verhaal op zich wel dat hij dan ergens wat aan het spelen was. Een beetje aan het piemelen, zeg maar, met pielen.
1: Komt dit door Shakira?
0: Nee. Nou, anyways, hij was een beetje aan het rommelen op de piano. Komt er iemand binnen die Ruby heet. Maar we wisten niet wie Ruby was, maar nu wel.
2: Ruby walked in to the room. And I just started singing, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. At the time we didn't say who Ruby was. But I can tell you now that Ruby was a dog.
0: Het was een hond, ja. Goedenavond allemaal, dit is NPO Radio 2. Je luistert naar Alles Kan op vrijdag. Zometeen gaan we de krentjes uit de nieuwspap halen van afgelopen week. En dat zijn fijne krentjes hoor. Het gaat over voorlezen, over schapenwol en een halve marathon. En waarom dat een krentje is, hoor je zometeen.

0: some rest, dat je er even twee keer nadenkt. Want het is natuurlijk bijna een burn-out project. Van tiddelie. Dan moet je echt precies goed zitten om hem strak te krijgen. Maar goed. Make It Mine uit 2008. Wel grappig, want hij heeft een videoclip opgenomen die ik vanmiddag nog even rustig heb zitten bekijken. Hij had blijkbaar weinig tijd voor een videoclip en heeft dus allerlei opnames gemaakt tijdens de tour. En hij was ook in Amsterdam in de Melkweg. Allerlei fragmenten daarvan gewoon te zien in die videoclip. Een mooi do-it-zelf project. Twee shout-outs. Eentje naar Milan, die lekker onderweg is naar huis. Even weer op de vrijdagavond aan het luisteren. Terug naar een avondje Roda. Hopeloos geval. Tenminste, hopeloos viel het tegen, heeft hij zich, zei hij. En even kijken. Klaas, Jan de Weerman. Ooit was ik ook op Radio 2 in de ochtend. 5 uur met mijn weerpraatje. En nu op sterren.nl. Maar ik ben erbij. Ik luister vanuit de Suikerstroop Hoogkerk naar Grote Gast. Gezellig mee in de regen.
1: Oh, dat is wel stiekem een beetje grappig dat een weerman in de regen staat. Had je kunnen aanzien.
0: Ja, had je kunnen zien aankomen. Goed, onze favoriet.

0: Het krentje van de week.
1: Wat vind je ervan? Begin je al te wennen aan de jingle?
0: Nou, niet aan dat gelach op het einde.
1: Ik knip het er nog wel af.
0: Dankjewel.
1: Krentjes van de week. Het gaat eigenlijk over het nieuwsaanbod. Het is over het algemeen best wel, kan je zeggen, negatief. Een beetje moeizaam. Maar wij zoeken naar het nieuws waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld deze week in het nieuws. Vorig jaar werd in Leeuwarden het record van de langste voorlezenmarathon verbroken. 100 uur achter elkaar werd ervoor gelezen. Maar Limburg denkt nu, dat kan langer. En deze week werd bekend dat in Maastricht er van 19 tot 24 januari 111 uur achter elkaar gelezen zal worden. Ruim 4,5 dag non-stop gaan dan 222 voorlezers allemaal een half uur voorlezen in het Limburgs en in het Nederlands. Dat is een goede vorm van rivaliteit.
0: Leuk, hè?
1: Ja, vind ik.
0: Kunnen we ons nog aanmelden als een van die voorlezers?
1: Ja, kan je Limburgs?
0: Ik kan een beetje platkallen.
1: Oh ja, dat zou best wel kunnen.
0: Maar ik wil graag in het Nederlands voorlezen.
1: Een flinke lading afgedankte Schapenborgen Noord-Holland. Die krijgt dankzij het radioproject van Pieter Kok van NH Radio een prachtig nieuw leven als sjaal. Dat is ook wel echt iets om even te benoemen. Afgelopen week heeft verslaggever Bart maar liefst 60 kilo aan ruwe wol naar Friesland gebracht om daar te laten kaarden. Dat is een proces van ruwe naar breimateriaal wol. Vind ik ook fantastisch.
0: Kan jij breien?
1: Ik kan niet breien, nee. En aan de telefoon Erik Ratelband, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij bent ook wel een heel bijzonder krentje, vinden wij.
2: Ja, dat klinkt heel lekker.
1: Dat is inderdaad... Maar goed, je moet ergens beginnen. Een halve marathon lopen is natuurlijk voor iedereen een prestatie. Maar jij gaat helemaal los, want jij gaat samen met Mart een halve marathon lopen. En voor Mart is het echt een droom die uitkomt. Wie is Mart? Vertel eens.
2: Nou, Mart is een jongen die bij mij op de doelboerderij zit. Ik heb een eigen zorgboerderij in de volksmond genoemd. En Martin is een jongen, heel veel energie, lichtstellingbeperking en ook altijd wel te porren voor een leuke uitdaging. En zo kwamen we eigenlijk samen tot de halve marathon.
1: Ja, en jullie gaan samen een halve marathon lopen, maar waar loopt Mart tegenaan om het even in hardlooptermen te houden?
2: Mart die loopt eigenlijk tegenaan dat het mentale stukje soms een probleem is voor hem. En daar kom ik dan om toe kijken.
1: Ja, en jij gaat met hem meelopen. Nou, hebben wij even jou zitten googlen. We kwamen tot de conclusie dat jij een sportief persoon bent.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Dus voor jou ligt de uitdaging niet per se in het uitlopen van die halve marathon, maar misschien meer in het tempo dat je moet lopen.
2: Ja, in het tempo wat ik moet lopen natuurlijk. Ik pas mij volledig aan op wat Mart kan. En zo om zo eigenlijk samen de streep over te gaan.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk het belangrijkste wat er is om tot het doel te komen waar we al bijna een jaar aan het trainen zijn.
1: En wanneer gaat dit plaatsvinden?
2: Aanstaande zondag.
1: Aankomende zondag, dus overmorgen, gaat het gebeuren. Ga jij gewoon met Mart een halve marathon lopen en jij neemt hem op sleeptouw en je zorgt ervoor dat hij over die streep komt. En daarom ben jij ons krentje van de week. Je krijgt van ons allemaal een heel hard applaus.
2: Dankjewel.
1: Zet hem op en laat nog even via de app weten of het allemaal gelukt is.
2: Yes, gaan we doen.
1: Hey, dankjewel. En een fijn weekend.

Debbie Sledge zei, als je iets echt wilt en je bent er goed in, laat je dan door niemand tegenhouden. Eigenlijk de samenvatting van deze Lost in Music en een mooie aansluiting op deze van Nirvana. Eigenlijk het ultieme.

Van duo voor je. En de een moest echt de halve wereld overreizen om te ontdekken waar die eigenlijk thuis hoorde. Een jongen uit Den Bosch die tijdens zijn studie in California bij toeval in een opnamestudio belandde, mocht een liedje inzingen, raakt verslingend aan het maken van muziek en blijft jarenlang daar wonen in Los Angeles. Tot hij in 2022 terugkeert naar Nederland, de Rockacademie in Tilburg ontdekt en daar ook zijn eigen geluid vindt. Het is een soort wonderlijke mengeling van soul, jazz en R&B. Zijn echte naam is Sam Beekwilder, maar je zou hem kunnen kennen als Sam.

Nova. At a Square in Spain. Nou, dit is zeg maar de ene van het duo. En dan hebben we nog iemand anders. Een jonge zangeres die al op haar 20ste aan al de talentenjachten van de kunstbende heeft gewonnen. Ze combineert bossa nova met soul en jazz. Kwam uiteindelijk ook terecht zelfs op North Sea Jazz. Waar wij haar ook live mochten zien. En ze kreeg een topsong met deze. Niet met deze. Dat is gewoon een droontje. Dat is wat anders. Maar deze bedoelde ik. Dit is Neve natuurlijk met FYI. Twee grote Nederlandse talenten, kan je wel zeggen, die elkaar gewoon gevonden hebben. Samen schreven ze namelijk Eyes on Me. Het is een liedje over een belangrijke ontdekking. Dat je niet voortdurend bij anderen hoeft te zoeken naar bevestiging. Dat je niet hoeft te blijven vergelijken. Dat je niet hoeft te hangen in het verleden, maar dat je kan leren vertrouwen op jezelf. En dat, gecombineerd met de muziek, levert een prachtige, warme combinatie op. Van neo-soul, R&B... Sam Wilder en Neve. Het is nieuw en het is nu op NPO Radio 2. Dit

0: Ja. Duke was dit. Ik wou zeggen met na, maar hij heette So In Love With You. Soms is het ook zo bij muziek dat je denkt van ja, je kan wel ingewikkeld gaan lopen doen, maar waarom eigenlijk? Dit past gewoon helemaal bij het moment. En dat geldt overigens ook voor muziek.
1: Ja.

0: lekker bakkie erbij. Tot vrijdagavond. Sabrina Carpenter en Espresso, die waarschijnlijk heel blij is dat ze op het podium staat en niet in het publiek.
1: Omdat ze zo klein is?
0: Ze is kort.
1: Ze is echt heel klein.
0: Ja, en dat is best irritant. Ik bedoel, mijn vrouw is ook best wel kort.
1: Ja.
0: Die wil dus niet met mij ergens in een golden circle of zo.
1: Hoe klein is je vrouw dan?
0: Ja, valt wel mee. Goeie vraag eigenlijk. ik ben 1 meter...
1: Ja, maar jij
0: 90.
1: Bent best wel lang.
0: Ja, dus zij komt tot hier, dus ze gaat het, ik denk 1 meter... 70?
1: Nee, want ik ben 1,75.
0: Oké, goed.
1: Maar wat trouwens wel leuk aan Sabrina Carpenter is... is dat zij dus haar danseressen dus ook op formaat uitzoekt. zodat zij dus niet heel klein lijkt... waardoor ze dus kleine danseressen heeft. Ja, waardoor het in verhouding lijkt op het podium. Dit is geen grap.
0: Echt waar?
1: Ja, kijk ook maar eens naar de hakken die ze dragen. Die van de danseressen zijn kleiner dan die van haar.
0: Wat is dit voor een verhaal?
1: Ja, ja, is dit je nooit opgevallen?
0: Nee, maar dat is natuurlijk wel een gevaarlijke visieuze cirkel.
1: Hoezo?
0: Ja, nou ja, ja. Nee, ja, op zich kan het natuurlijk. Het is niet onlogisch. Hè. Ik bedoel, het kan ook heel erg afleidend zijn. Maar ik zat me wel oprecht af te vragen. Want ja, als je echt korter bent, is het in publiek staan echt niet leuk. Ik weet zeker dat de mensen luisteren die zeggen... ja, ik weet wat het is. Ik zit alleen maar in de neus, met mijn neus in de oksel van de ander. Is niet fijn.

0: is NPO Radio 2.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Ster. De grootste energieslurpers in huis?
5: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
6: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
11: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kustkant op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Jan van der Putten. Zometeen het laatste uurtje van je week. Vrijdagavond op NPO Radio 2 betekent Alles kan op vrijdagavond. En de officiële Alles kan pakken we er zo weer bij. We gaan weer even filosoferen. Maar niet voordat we nog eerst even wat muziek hebben gedraaid. Onder andere van Kim Wilde en The Weeknd.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
22: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
22: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
24: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Alles kan op vrijdag.

0: 1981 en dit is The Weeknd. Save Your Tears. Ben je eigenlijk team traan laten rollen of gelijk wegvegen als er verdriet is?
1: Ja, ik ben wel echt heel erg van, nee hoor, ik ben verdrietig en dat mag iedereen zien.
0: Dat?
1: Ja, toen ik trouwde, toen zei mijn oma, ach, gefeliciteerd, nu ga je ook haar krokodillentranen krijgen.
0: Ah, wel heel erg lief.
1: Jij?
0: Ja. Ik denk dat ik over het algemeen ze toch wel wegveeg.
1: Zo heel snel zo, ja. Nee, dat is niks aan de hand, toch?
0: En ik heb wel, mijn vrouw zegt, als je dan helpt, dan is het zo zielig. Dan is het echt van, oh ja, oké, dan moet alles opgelost worden. Dus het is ook een beetje de joker die ik in huis heb.
2: NPO Radio 2.
3: De Alles Kan.
0: Goedenavond, als je net bent ingeschakeld. Alles Kan op vrijdag op NPO Radio 2 is erbij om jouw weekend heerlijk in te luiden. En ook om een beetje te filosoferen. Daarom heb ik hier de officiële Alles Kan op vrijdag. Alles Kan. Het is een echte kan. En je kan hem winnen samen met de Spicy Flicy Mok. Maar dan moet je even meedoen aan dit onderdeel van het programma waarin ik een briefje uit deze kan haal. Met erop een filosofische vraag waar we dan met elkaar over na kunnen denken. En de vraag van vanavond luidt, als alles kan, waar zou je dan niet bang voor willen zijn? Zo, dat is wel een pittige vraag. Als alles kan, waar zou je dan niet bang voor willen zijn?
1: Mooi ook naar die tranen.
0: Ja.
1: Ik weet er wel één.
0: Nou?
1: Ja, ik weet niet waarom, maar ik ben dus best wel bang voor opgezette dieren.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is echt heel vervelend. Dus het is vooral dat ik dan, als ik dan een ruimte inkom en ik zie ergens een opgezet dier, dan moet ik meteen kijken van, beweegt het echt niet?
0: Ja.
1: Wat doen die ogen? Kijken die ogen hier ook de hele tijd na? En dan ga ik echt heel voorzichtig met echt best wel veel meters eromheen. Ja, ik zou wel graag willen dat ik daar niet meer zo bang voor ben.
0: Ja, nu je daar zo over begint, moet ik denken aan een scène dat ik een hoornaar moest verjagen bij ons uit huis.
1: Oh.
0: Daar is ook een filmpje van. Daar wordt thuis nog wel eens om gelachen. Want ik ga als een soort idioot met een enorme lap die kamer in. En dan een soort charge uitvoeren en dan weer gauw terugrennen. Dus misschien iets meer overzicht bij dingen die wel onbekend zijn.
1: Heb je dat maar uitgekregen? Want dat wil ik nu wel weten. Is het gelukt?
0: Ja, dat beest is morsdood. Ja, terwijl ik ook eigenlijk, want dit was volgens mij, ja, eigenlijk zijn die hoornaars sowieso niet goed. Hè? Dus
1: die mag je.
0: Ja, die mag je legit killen. Nou, angst voor kleine diertjes, onverwachte bewegingen, slangen ben ik ook niet van.
1: Oh.
0: Ja, maar het kan ook iets anders zijn, hè? Dat je bijvoorbeeld denkt van, nou, ik heb een angst om de waarheid te zeggen, of ik heb een angst om iemand aan te spreken. Of,
1: en William zegt nu al vrouwen.
0: Oh, goed wel. Waar zit jij te denken? Waar heb jij angst voor als alles kan? Waar zou je dan niet meer bang voor willen zijn? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet krijg je zometeen de Alles Kan cadeau.

0: De laatste single voordat de band op pauze ging, opgenomen. Er is een slotconcert in Amsterdam, onder andere. En deze natuurlijk gewoon van tape, maar wel mooi. Sweet Goodbyes uit 2009, Cressip. Daarvoor Gary Moore, Oh Pretty Woman.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: En de vraag die wij stelden, die in de Alles Kan van vanavond zat, die luidde als volgt. Als alles kan, waar zou je dan niet bang voor willen zijn? Dus hadden we behoorlijk wat overlappen in de reacties. Het ging inderdaad over... Kijk, Christian die zegt wespen. Nou, je noemde William al met vrouwen. René die riep dat ook nog. Even kijken, Marco die zegt... Nou, ik zou niet bang voor de dood willen zijn. Ik hou van het leven.
3: Ja.
0: Vind ik ook wel een hele mooie.
3: Maar ik kreeg ook nog een appje Wayang poppen.
0: Wayang poppen?
3: Ja, dat zijn van die Indonesische poppen waar dan, waar dan schouwspelen mee worden gedaan. Alleen, oh. Dus het is heel raar bijgeloof.
0: Ja.
3: Dat die dus naar kunnen zijn als je ze zomaar krijgt. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, is goed zo, laat ze maar lekker in een museum of zo.
0: Kleine side note, ik heb ooit een auto geprobeerd te verkopen aan een Chinese meneer. En er was iets met het kenteken waardoor die de auto niet wilde.
3: Nee.
0: Ja, zeg maar.
3: Oh, wauw.
0: Ik weet even niet meer welk getal. Had ik moeten onthouden, maar goed, het is echt gebeurd. Matthijs, goedenavond.
4: Hoi, goedenavond, Klaas.
0: Bij jou was het ook eigenlijk wel iets wat gelijk wat dieper ging, hè? Want je zei, ik zou niet bang willen zijn voor oorlog, leed en ellende in de wereld.
4: Klopt,
0: Hoe bedoelde je die?
4: Nou ja, als je soms het nieuws luistert of kijkt, dan... de wereld is er niet heel vrolijk aan toe. Niet heel gezellig aan toe. Met oorlogen en al dat soort dingen.
0: Ja. En eigenlijk zeg je dus, ik zou eigenlijk willen dat niemand er angst voor hoeft te hebben.
4: Klopt.
0: Ja. Ik vind het wel hele mooi. Ja, ik vraag me dat ook met enige regelmaat af. Van hoe kan het nou dat we elkaar zo dwars zitten terwijl we maar één aardbol hebben en elkaar gewoon nodig hebben?
4: Ja. Ja, mijn oplossing daarvoor is eigenlijk... Geef al die wereldleiders gewoon een PlayStation. Laat ze het gewoon uitvechten met elkaar op Call of Duty of op... weet ik het. En laat ze het op die manier uitvechten in plaats van...
0: Ja, ik voel wat je... Als dat nou eens zou kunnen. Als alles is
3: kunnen.
0: Ja, dat al die gasten gewoon lekker achter een computer zitten... en dat de rest van de wereld denkt... yo, wij gaan het fixen met elkaar.
4: Hey, ja, precies.
0: Dankjewel voor jouw antwoord. Je krijgt de Alles Kan en de Spicy Fleischermok thuis gestuurd. En ik wens je een hele fijne avond.
4: Hetzelfde gewenst.

0: Level 42, Lessons in Love. Ja, die heb je soms, zes dingen misgaan. En dat geldt ook voor deze. Stiekem hopen dat je nog een tweede kans krijgt. Maar ja, goed. Grote kans dat dat mislukt is. Hoe dit precies is afgelopen, weet ik niet. En daarvoor Bakermat featuring Rani. Bakermat, ook wel bekend als Lodewijk Fluttert.
1: Oh, ik dacht als Bakermath.
0: Als Bakermath. Nee, het is Bakermat.
1: Oké.
0: In het Nederlands. Nog even over dat getal wat ik zei van het kenteken. Het is dus echt gebeurd. Ik had een auto. Er was een koper in geïnteresseerd. Ik denk, nou, dat is een kaarsje, die is binnen. Maar toen bedankte hij toch, toen hij zag wat het kenteken was. En achteraf denk ik dat het inderdaad het getal 4 was wat in mijn kenteken zat. En in China brengt het getal 4 ongeluk. Omdat het woord voor 4, Xi, bijna hetzelfde klinkt als het woord voor dood. Xi. I. Ja, er zit een klein ander krulletje op de i.
1: Ja.
0: Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt.
1: Ik heb ook geen
0: idee. Het is ook wel echt wonderlijk, hè? Dat bijgeloof kan heel erg sterk zijn. Hè?
1: Ja, want er zijn dus best wel wat hotels waar ook gewoon de vierde etage voor gewoon niet is. Gewoon gone. En slaan we over.
0: En dat hebben wij volgens mij weer met getal 13, toch? Dat sommige hotels misschien de 13e verdieping niet hebben.
1: Is dat niet meer Amerikaans?
0: Zou dat Amerikaans zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, goed, er is in ieder geval wel sprake van bijgeloof hier en daar. Hè?
1: Ja, ja. Ja.
0: En dat kan heel krachtig zijn, dat ook nog eens. Voetballers bijvoorbeeld voor een wedstrijd die echt bepaalde rituelen moeten uitvoeren. Omdat ze anders denken, dan wordt het niks.
1: Heb jij dat wel eens als je dan iets doet?
0: Nee, ik heb wel altijd mijn schoenen uit in de studio.
1: Is dat bijgeloof?
0: Dat weet ik niet. Is meer, dat het? Nee, is een gewoonte, toch?
1: Ja, wanneer is iets een gewoonte en wanneer gaat het tegen je zitten,
0: ja,
1: als je het niet doet?
0: Dat weet ik eigenlijk ook niet.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is Vang Je Mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

0: Aerosmith en Jaded en daarvoor nieuwe muziek. En gelijk de topsong, Roxanne Hazes en Vang Je Mij. Wat een fijne plaats is dat.
1: Ja,
0: Roxanne is leuk. Even kijken, gisteravond was natuurlijk televisiering gala. En ik was daarbij en zij deed daar ook een nummer. I Did It My Way. Vrij laag gezongen, maar ook heel erg mooi en ingetogen. En dat paste eigenlijk heel erg goed. Want het was een ode aan alle mensen die het afgelopen jaar overleden waren. Die bekend waren in de media. Met fragmentjes. En ze liepen dan door het Rijksmuseum heen. Het is echt de moeite om even terug te zien. Ik word er ook altijd een beetje sad van. Ik denk, ja, dit is ook echt het leven. Het valt over elkaar heen. En we verliezen ook mensen. En het eindigde heel mooi met Paulien Cornelissen. Echt,
1: nou.
0: Echt een mooie ode. Goed.
2: De NPO Radio 2... Service.
0: Een liedje voor jou op dit moment. We hebben er ruimte voor en ik ben heel erg benieuwd waar jij op zit te wachten op dit moment. Ja, misschien wel een track met een diepere lading. Eentje waarvan je denkt, nou, dit wordt de herfsthit van 2026. Ja. Luister goed. Of iets wat je juist in slaap zingt. Een mooie ballad of juist gitaren.
1: Gewoon een liedje waar je zin in hebt.
0: Zo simpel is het eigenlijk. Nou, ik heb wel zin in deze.
1: Oeh.
0: Oh, oh, oh. Het duurt niet zo heel erg lang meer. Of ik sta inderdaad in de Golden Circle.
1: Jij hebt tickets?
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Van deze man, Stevie Wonder. Nou, voor de deur liggen.
1: Ja. Gewoon vijf laptops.
0: Eentje. Want dan is de kans weer kleiner. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Songs in the Key of Life gaat hij helemaal spelen. Deze Stevie Wonder in Nederland binnenkort. En we kunnen wel genieten van hem op de radio. Het is echt een koning dit. Ik ga er niet meer doorheen praten. Ga lekker genieten van Master Blaster. Lekker even jammen.

0: Somber, my body isn't ready.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Maar mijn hoofd wel voor een liedje van jou en in dit geval van Doortje. Goedenavond.
2: Hoi, Klaas.
0: Ben ik nou aan het eind van jouw bellijst gekomen?
2: Ja, sorry.
0: Ik begrijp dat je de hele avond gewoon wat kennis en vrienden hebt gesproken via de telefoon.
2: Ja, klopt. Ik was wel veel aan het bellen en appen, ja.
0: Lekker is dat toch, even bijkletsen, even inchecken bij de ander.
2: Ja, ik had er nu vanavond even tijd voor, dus dan kan je even lekker kletsen, ja.
0: Ja, en jij raakte ons best wel met de plaat die je instuurde, want die greep een beetje terug op de alleskan. Ik heb het briefje nog hier, hè. Als alles kan, waar zou je daar niet meer bang voor willen zijn? Je had niks ingestuurd, want je dacht, ja, eigenlijk weet ik niet zo goed welke woorden ik daaraan moet geven, maar dit liedje zegt het eigenlijk wel, hè?
2: Ja, klopt. Ik dacht toen je vroeg van als alles kan. Toen dacht ik al, zou ik het liedje insturen? Want er zijn zoveel dingen waar je bang voor kunt zijn tegenwoordig. Dat ik eigenlijk niet kon kiezen.
0: Ja, en Wende heeft dat heel erg mooi in een nummer vervat, waarin ze ook soms dingen uitspreekt. En dat zijn teksten van Joost Zwageman, die helaas ook niet meer onder ons is, hè?
2: Nee.
0: En dat zet ook weer een streep onder die angsten die soms zo reëel kunnen zijn en die je zo kunnen aanvliegen.
2: Ja, en wat hij heel mooi verwoord heeft. En wat het voor mij een beetje samenvat, denk ik dan soms.
0: Ik ga met jou meeluisteren naar deze van Wende. Voor alles heet die. Dankjewel.
2: Jij dankjewel voor het rijden.
3: Voor te veel mensen in een lift of streekbus of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en hun zwarte gaten. Voor mijn eigen brein, een stuk of wat insecten, vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot.

wenk alles kwijt te zijn. Voor gebouwen zonder ramen. Voor doodgaan alle doden. Voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering. Voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen. Maar meer nog voor die vragen. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest.

alles bang geweest. Maar niet voor jou. Wende, dankjewel voor deze prachtige. En ook dank voor het aanvragen. Dit was Alles kan op vrijdag. We zijn er zondag weer om 4 uur. Tot dan. Bye bye.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: AI.
6: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: Middernacht, het begin van zaterdag 10 oktober. Casper Meijer met zo het NOS-journaal. Maar ik begin met de melding van een spookrijder. Rijd je op de A59, Sertogenbos richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Hooipolder en Terheiden een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, Sertogenbos, knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Hooipolder en Terheiden een spookrijder tegen. Dan het nieuws. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld er geen enkel voordeel van oplevert. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin deze maand. Vorige maand moet ik zeggen, pardon. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. En als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump zegt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jesselgus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jesselgus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jesselgus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jesselgus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het Belgische regeringsbeleid zijn afgelopen dag 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. De politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4.000.000 ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand